John Hyatt, Have a Little Faith in Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bonnie Tyler uit Wales nam het nummer op met producer Jim Steenman. Dat was de producer van Meatloaf. En ze zong het met de Canadese rockzanger Rory Dodd. Het werd de nummer 1 hit in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Engeland en Amerika. En het eindigde op 18 in Nederland. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Blues uit Nederland, blues uit Engeland, blues uit Italië en blues uit Amerika. In deze aflevering van Harry's Blues. Drie uitvoeringen van 44 Blues van Roosevelt Sykes. En ook een nieuwe versie van Masters of War, het nummer van Bob Dylan. Maar we beginnen met een nummer van een man uit Californië. Een man die zowel jazz speelt, blues als funk speelt. 65 jaar oud is. Hij heet Chris Kane. En het nummer You Won't Have a Problem When I'm Gone.

Lekker stevig begin van Harry's Blues met Chris Kane, You Won't Have a Problem When I'm Gone. Van de cd Raising Kane uit 2021. Veel ouder is 1970. Veel langer alleen is 1970. De LP Too Blind to See van QB and the Blizzards. En daarop Thursday Night.

1970 was dit, hè? Too Blind to See, de LP. En door de dwarsfluit nog een prominente rol. Cube in the Blizzard met The Thursday Night. Wat neer, wat jonger is ook Davy Knowles. Het is een man die komt uit Engeland, van het eiland Island Man. Geboren 30 april 1987, dus nog maar 34 jaar jong. Hiervoor speelde hij in de band Backdoor Slam. En toen brachten ze de cd uit Rollaway. Die heeft hij op nee uitgebracht, maar nu in de akoestische versie. Rollaway Revisited. Davy Knowles met Heavy on My Mind.

Davy Noel van de CD Rollaway Revisited Heavy on My Mind. Een jonge vent uit Engeland en met volle energie zo te huren. Giulia Milanta, dat klinkt Italiaans en dat is het ook, want ze komt uit Flora. Ze heeft toch geneeskunde gestudeerd, maar die is naar Amerika verhuisd. Woont in Austin, de muziekstad in Amerika, de stad van de live muziek, ze kunnen zingen. Daar heeft ze de CD Tomorrow is a Bird gemaakt, die net uitgekomen is. CD met heel afwisselende muziek, ook heel gevarieerde muziek. Ook niet zo verwonderlijk trouwens, want ja, haar achtergrond Italiaans, maar ze zingt ook uitstekend Engels, maar ook in het Spaans en ook in het Frans. Stuk van die CD, Tomorrow is a Bird, dat is In a Dream.

In een dream, daar kun je van alles in doen, zoals zij bezingt. Julia Milanta van de CD Tomorrow is a Bird. Straks nog muziek van Muddy Waters, van Roosevelt Sykes, van Papa Chubby en van Mr. Sip en Katie Knip. Maar eerst Shannon McNally. De afgelopen weken al vaker wat van Huren draait. Eerst van The Wayland Sessions. The Wayland Sessions, dat is de nieuwe CD van Huur. En dit is van een CD uit 2004, de CD Geronimo. Titelstuk van een CD van Bonnie Raitt, Sweet Forgiveness.

Het origineel is uit 1907, dat schreef trouwens door Daniel Moore, niet door Bonnie Raitt, maar van die cd komt het wel, de cd Sweet Forgiveness van Bonnie Raitt, maar dit was Shannon McNally. Harry's Blues, de Lustrinoor, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Tiet veel wat older blues. Blues van Roosevelt Sykes. En dat komt origineel uit 1929. Dat is de pre-war blues. De hele old blues. De 44 blues. En de eerste versie die ik laat horen is uit 1954 van Muddy Waters.

Muddy Waters versie van 44 Blues, 1954, opende hem in de Chess Studio. Met Hubert Sumlin op gitaar, Otis Penner op de piano, Willie Dixon op bas en Earl Phillips op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zang en mondharmonica. Het origineel is nog veel ouder, dat dateert uit 1929 helemaal, van Roosevelt Sykes.

De originele versie van Rose. De originele versie.

Het is uit 1992, maar het klinkt alsof het uit de 30e jaren komt. Maar dat komt omdat er een mooi effect op de zang gezet is. De Rising Suns waren dat, met Taj Mahal en Ry Cooder, met de derde versie van de 44 Blues. Het origineel uit 1929 van Roosevelt Sykes. En we beginnen met Muddy Waters uit 1954. In 2021 de nieuwe cd van Papa Chubby, Tin Foil Hat, en daarvan 1968 Again.

1968, All Over Again van Papa Chippy van de nieuwe CD Tinfoil Hat. We gaan nog iets verder terug naar 1963, want toen kwam er een LP uit van Bob Dylan, de Freewheelin' Bob Dylan, en daarop stond het stuk Masters of War. Dat was een aanklacht tegen de grote wapenfabrikant in Amerika, die de oorlog als broodwinning heeft. Op een CD van Chawa, en dat is een groep die komt uit Louisiana, die bestaat uit Mardi Gras mensen, Mardi Gras Indians, natives uit Louisiana. Met onder andere Joseph Boudreau, en dat is een bekende familie in de sfeer van de Zydeco en de Cajun muziek, Joseph Boudreau. Die hebben een CD gemaakt en die CD die heet My People, en door op hun versie uit 2021 van Masters of War.

Dit is echt muziek die uit New Orleans komt. Van de groep Chawa. Met een zang trouwens van Elvin Youngblood Heart. Masters of War. Een nummer van Bob Dylan. Van de cd My People. We gaan naar Texas. Naar Douglas Greer. Douglas Greer is een man die uit Austin komt. Maar die voor deze cd naar de golfkust gegaan is. In de buurt van Galveston. Een mooie stad door aan de Golf van Mexico. En ja, daar heb je ook wel geconstateerd met een boel andere mensen van dat het met de vervuiling van het klimaat en van de zee en dat soort dingen niet zo best gesteld is. En daar gaat eigenlijk deze cd over van Douglas Greer, My Last Storm. Waar ik samen met David Chrisom, een geweldige gitarist uit Texas, met een Richard Bowen op de viool. En het nummer heet, dat is het titelstuk van de cd trouwens, My Last Storm.

Titelstuk van de cd My Last Storm van Douglas Greer. En inderdaad, het liet wel op de muziek van Steve Earle, zou je kunnen zien. We gaan de Mississippi nog even op naar boven toe, naar de staat Mississippi. Want daar komt Mr. Sip, komt er vandaan. Oftewel Castro Coleman, zoals hij echt heet. Geboren in McCump in Mississippi. Dit is van de cd Sip Notice uit 2021. En het nummer heet The Mississippi Step.

De Mississippi Step van Mr. Sip van de CD Sip Noticed. 1971 was het, dat is 50 jaar geleden ondertussen. Toen kwam de LP Simple Man van QB and the Blizzard uit. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Dit jaar is het dus 80 jaar geleden dat hij geboren is. Vandoor allerlei activiteiten die plaatsvindt. En in Harry's Blues ook steeds meer muziek van QB and the Blizzard. Uit 1971 van de LP Simple Man. Gave You My Word.

Een onvervalste love song van Harry Musquet uit 1971 van de LP Simple Man. Het nummer Gave You My Word. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer van Katie Knip, een zangeres uit Amerika, het zuiden van Amerika. Met een mix van punkabilly uit New Orleans, van blues uit de Delta. Alles bij elkaar van de cd The Well, het nummer Better Me.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Bobby Bland, dat was een zanger uit Memphis die samen met gitarist B.B. King in de Beale Streeters zat. En dat was een waanzinnig populaire band in het clubcircuit van Memphis. Maar hij maakte een solo-opname, een cover van een klassieker van T-Bone Walker uit 1948. En dat werd een top 5 hit in Amerika. Bobby Bland, Stormy Monday Blues.

0: Bobby Bland, Stormy Monday Blues. De Contours uit Detroit namen een nummer op dat geschreven was voor de Temptations, maar de Temptations hadden geen interesse. Die vonden het een nummer van niks. De Contours namen het op en het werd een nummer 1 hit in Amerika. In Engeland werd het gecoverd door Ference Flamingos en de Dave Clark 5. En Brian Poole en de Tremolos hadden in Engeland een nummer 1 hit met het nummer The Contours. Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

The Contours, Do You Love Me? Arthur Alexander uit Alabama was een prima songwriter. Hij schreef You Better Move On, opgenomen door de Rolling Stones. A Shell of Rhythm and Blues, opgenomen door Johnny Kidd and the Pirates. Every Day I Have to Cry Some, opgenomen door Dusty Springfield. En dit nummer werd door John Lennon gezongen op het debuutalbum van The Beatles. Arthur Alexander, Anna.

Arthur Alexander, Anna. Carla Thomas uit Memphis, dat is de dochter van Rufus Thomas, en zij hanteerde een ouderwets Amerikaans gebruik, namelijk the answer song. Dit is reageren op een grote hit en dan antwoord geven. En Carla Thomas gaf antwoord op Sam Cooke. Die had een grote hit met Bring It On Home To Me. En hier is Carla Thomas, I'll Bring It Home To You.

Carla Thomas, I'll Bring It Home To You. De Crystals uit New York namen een nummer op, geschreven door Gene Pitney. En die schreef ook al Hello Mary Lou voor Ricky Nelson. De producer was Phil Spector en die vond de Crystals wel een leuk groepje, maar hij vond toch niet dat ze zo goed konden zingen, en zeker niet in de studio. Daarom werd het nummer opgenomen door Darlene Love en haar begeleidingsband The Blossoms. Het werd een grote hit in Amerika. Darlene Love heeft waarschijnlijk een paar dollar gehad, en de Crystals, die nergens wat mee te maken hadden, die streken de eer op. De Crystals, He's a Rebel.

The Crystals, He's a Rebel. Elvis Presley nam een nummer op van Otis Blackwell voor zijn film Girls, Girls, Girls. Het werd een nummer 2 hit in Amerika en een nummer 1 hit in Engeland. En die Otis Blackwell had ook al de hit All Shook Up voor Elvis geschreven. Elvis Presley, Return to Sender.

Elvis Presley, Return to Sender. Esther Phillips werd op 14-jarige leeftijd ontdekt door Johnny Otis. En later was het Leland Rodgers, de broer van Kenny Rodgers, die haar contracteerde voor zijn Lenox Records. Kitty Wells en Ray Price die hadden dit nummer al eens een keer opgenomen zonder enig succes. En de versie van Esther Phillips werd de nummer 1 hit in Amerika. En Engelbert Humperdinck had er later zelfs een wereldhit mee. Maar Esther Phillips zingt het met soul en Engelbert Humperdinck zingt het louter met kitsch. Esther Phillips, Release Me.

Esther Phillips, Release Me. Little Eva had een nummer 1 hit in Amerika met The Locomotion. En de opvolger werd opnieuw geschreven door Carole King. En dat werd een top 10 hit in Amerika. Hierna had ze nog een keer een dance hit, The Turkey Trot. En sindsdien hebben we niks meer vernomen van Little Eva. Keep your hands off my baby.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Talking About Soul van Little Richard is het album van deze week. En Little Richard was populair in Amerika, maar hij was vooral populair in Engeland. In 1962 toerde hij met Sam Cooke door Engeland en toen kwamen de Beatles net een beetje opzetten. En Paul McCartney was zo onder de indruk van Little Richard dat hij op het debuutalbum van de Beatles dit nummer van Little Richard coverde. Long Tall Sally.

Little Richard, Long Tall Sally. Betty Levette uit Michigan was 16 jaar en had toen al platen opgenomen voor allerlei kleine platenlabels. En ze werd gecontracteerd door het grote Atlantic Records. En haar debuutsingle bij Atlantic was meteen een top 10 in Amerika. En ze zou uitgroeien tot de diva van de Amerikaanse blues. Betty Levette, My Man, He's a Lovin' Man.

Betty Lovette, my man, he's a loving man. Laverne Baker had al 20 hits gescoord, waaronder één nummer 1 hit met het nummer Jim Dandy. En toen besloot ze een klassieker op te nemen van Ma Rainey uit 1924. En dat werd opnieuw een top 10 hit in Amerika. Laverne Baker, C.C. Rider.

Laverne Baker, Cissy Ryder. Jill Hamilton nam een nummer op van Burt Burns. En dat nummer dat heette Tell Her. Zonder enig succes. Toen kwamen de Exciders, een meidengroep uit Queens in New York. En die dachten, hey, als wij het nou eens opnemen als Tell Him. En toen werd het de top 5 hit in Amerika. The Exciders, Tell Him.

The Exiles, Tell Him. De Cookies die kwamen uit Brooklyn in New York. Ze namen een nummer op van Carole King en het werd een tophit in Amerika. Maar wat nog belangrijker was voor de Cookies, maar vooral voor Carole King, want die verdiende erg het meeste aan, was dat de Beatles het nummer coverden voor hun album Please Please Me. De Cookies, Change.

Cookies, Change. Jan Bradley, dat was een zangeres uit Mississippi. Ze was eerst zangeres van de Robins en later bij de Passions. En toen ging ze solo met een nummer van Curtis Mayfield. Het werd een top 10 hit in Amerika, maar het was wel haar enige hit. Jan Bradley, Mama Didn't Lie.

Jan Bradley, Mama Didn't Lie. Smokey Robinson, dat was de leadzanger en de songwriter van The Miracles. En met die band scoorde hij een hele serie grote hits. Ook dit was weer een nummer 1 hit in Amerika. En de Beatles coverden het nummer voor hun album With The Beatles. The Miracles, You've Really Got A Hold On Me.

0: The Miracles, You've Really Got a Hold on Me. Jill Hamilton uit Florida ging naar New York, want de man wilde carrière maken. En toen kreeg hij een plekje in de touringband van de Drifters. Want de Drifters die op de plaat speelden, die waren te groot en te deftig om te toeren. Dan hadden ze een andere band, de Drifters, en die moest dan het hele land door om live optredens te doen. En deze Johnny Thunder, zoals hij zich later ging noemen, die was dus de man die zong bij de Drifters als ze heel ver weg moesten. Deze solo-single van hem werd trouwens een top 5 hit in Amerika. Johnny Thunder, Loop the Loop.
1: Hold it just

0: Everybody, come on now, sing a song.
1: Here we go, loop de loop,
0: loop de loop, loop.
2: Jill Hamilton, die zich voor deze gelegenheid Johnny Thunder noemde. Loop de loop. Dit nummer werd geschreven door twee middelbare scholieren. Ray Hildebrand zal ongetwijfeld Nederlandse roots hebben en Jill Jackson. En producer Shelby Singleton die zag er wel wat in, maar die moest nog een naam bedenken voor het nieuwe duo. En dat werd Paul and Paula. En die scoorde een nummer 1 hit in Amerika. Paul and Paula met Hey Paula.

en Paula met Hey Paula. Je moet het allemaal maar bedenken. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Lauwens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Het huwelijk van Ike en Tina Turner was geen doorslaand succes. Ze vochten elkaar de tent uit, maar ze maakten samen wel prachtige muziek. Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Mijn uitgangspunt is, wij, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar, om daar iets voor te doen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag gebeurde dat met Bert Middel. Sinds 1989 zit hij in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Op het plus. Maar het gesprek vindt op een hele andere locatie plaats.
2: Dit is Irak. Naar Iran.
4: Saddam. De man die, vond ik altijd de vredelijkste foto. Ja, wij staan hier in het AZC Roden, asielcentrum.
5: Zoekerscentrum
4: Roden, ja. Met Bert Middel, Tweede Kamer, PvdA, Bert, Justitie en dan, wat staat hier, ik heb mijn bril niet hoor.
2: Dat is hij de Kamercommissies waar ik in zit. Justitie, Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
4: En wij staan hier nou in een medewerkerskamer, een directie of een stafkamer, ik weet niet precies hoe dat heet. En we staan bij een kaart en hier zitten allemaal pilonnen of magnetische dingetjes die op de landen staan waar de asielzoekers vandaan komen. Nou, dat zijn er hier, zie ik een stuk of 7. Maar ik denk toch dat er wel meer zullen zijn, of niet?
2: Jawel, maar dit gaat met name om de landen waar de relatief gezien en ook absoluut de meeste vandaan komen.
4: Ja, ik denk dat de armoede op vele punten in de wereld zit. Zelfs in Amerika, in Mississippi, dan denk je dat het rijkste land van de wereld is. Maar dat ziet er minstens net zo arm uit als sommige landen in Oost-Europa, denk ik dan maar.
2: Het gaat natuurlijk om hoe de welvaart verdeeld is. Hè? Want zelfs in de allerarmste landen, ik was een paar jaar geleden in Mozambique, wat toch een van de allerarmste landen van de wereld is. Maar dan zie je dus dat de elite daar, dat is maar een kleine laag, die dat prachtig voor elkaar heeft, hoor. Die heeft de modernste voorzieningen en het gewone volk krepeert daar. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over arm of rijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen ook die om puur economische motieven de hort op gaan en hun heil ergens anders zoeken. Ook omdat ze voor hunzelf en zeker voor hun kinderen geen toekomst zien. En tegen die mensen moeten wij dus zeggen, dat kan niet. Wij accepteren geen economische migratie. Nee. Wij bieden alleen mensen bescherming die echt met recht en reden hier komen. Dus echte vluchtelingen of mensen die niet omdat ze vervolgd worden zelf, maar omdat ze bijvoorbeeld uit een gebied komen met een burgeroorlog, waar ze gewoon dagelijks de kans lopen een kogel druk op te krijgen. Die nemen we wel op. Maar mensen die om economische motieven komen, hoe begrijpelijk ook, dat kunnen wij gewoon niet doen. Want als we dat wel gaan doen, dan komen er natuurlijk steeds meer. Hè? Ja, en dan is binnen de kortste keer geen draagvlak meer voor opvang van echte vluchtelingen.
4: Dat is ook een logische redenering. Want ik kom nog wel eens ergens in het buitenland en als je dan verhaal vertelt over Nederland, dan zeggen ze, wat gebeurt er als je niet werkt en zo. Nou, als jij dan vertelt, in Griekenland of Kreta, of ik ben wel eens in Turkije geweest en andere landen. Vrek, maar dat is er bij ons helemaal niet. Want pensioen en zo, dat voor ouderen, dat is heel miniem. En als je daar na 14 dagen, 3 weken ziek bent, dan moet je wel weer aan de slag gaan. Want anders dan ben je gewoon weg. En als je dan vertelt dat in Nederland dat mensen werkloos zijn en een toch een redelijk uitkering krijgen, dan zeggen ze, daar moeten wij ook naartoe. Zou een heleboel van die mensen dat ook niet gehoord hebben, denk je?
2: Nou, er is natuurlijk wel een bepaalde roep, hè, van dat het in West-Europa en ook in Canada en Amerika, dat het leven daar veel beter is dan in pakweer Afrika, Azië. Dus wat dat betreft gaat er wel een stroom mensen richting het zogenaamde Rijke Westen. Maar je moet niet vergeten dat ook heel veel mensen, en daar praten we eigenlijk over, die komen dus echt om andere redenen hier. Heel veel mensen zijn wat dat betreft aangewezen op mensensmokkelaars.
4: Ja, dat is natuurlijk een heel ernstige.
2: Dat is heel ernstig, maar dat kun je niet meer. Kijk, in de Tweede Wereldoorlog zijn er ook heel veel Joden gelukkig nog aan Hitler ontsnapt. Omdat ze bijvoorbeeld naar Zwitserland konden gaan. Dat ging ook met mensensmokkelaars die daar grof geld aan verdienen. Dat is natuurlijk vreselijk schandalig. Maar dan kunnen die mensen die dus op de vlucht zijn, kunnen niet kwalijk nemen als ze geen andere manier hebben om weg te komen. En met name uit Afghanistan en zo. Er zijn dus heel veel mensen die moeten dus gebruik maken van mensensmokkelaars omdat ze anders niet wegkomen. En De mensensmokkelaars die sturen ze dan voor een deel naar Nederland. En heel vaak weten mensen zelf helemaal niet waar ze heen gaan. Alleen maar als ze in veiligheid zijn. En dat ze dus die mensensmokkelaars gebruiken, betekent dus ook dat ze dat geld voor hebben. Dus de mensen die ook asiel zoeken hier zo, die op de vlucht zijn, dat zijn ook vaak de mensen die in hun land van herkomst in de subtop gezeten hebben. Hè?
4: Dat zijn niet de armbezoekers. Nee, ja, dat dacht ik wel eens. Want als ze zoveel geld hebben, waarom zouden ze dan niet in hun eigen land blijven? Want het is toch vaak kader, hè?
2: Ja, waarom dat ze in eigen land dus vervolgd worden of op andere manieren gevaar lopen. En te gewoon te gevaarlijk zijn voor het regime. Maar het zijn dus mensen die gemiddeld genomen, ik moet het generaliseren nog, beter opgeleid zijn dan de Nederlandse bevolking. Dus wat dat betreft komt er nog vrij veel talent binnen.

0: Even terug naar Bert Middel zelf. Bert, jij bent een Grunniger, een stadjer.
1: Ja, maar ja, allemaal.
0: Ja, ja. Ben in de Oosterparkbuurt geboren.
1: Ja.
0: Of tenminste vlak bij het stadion van ons oude GVV.
1: GVV naar de FC Groningen.
0: Vertel er eens even wat over die buurt. Was dat een leuke buurt?
1: Nou, ik heb er niet zo vreselijk lang gewoond, mijn allereerste jeugd. Het was een typische volksbuurt. Het was de eerste wijk in Groningen waar sociale woningbouw kwam. Dus woningwetwoningen via de Socialistische Woningbouwvereniging in Groningen in de jaren 20. En dat betekent natuurlijk dat de mensen die daar wonen, ja, dat waren voor een groot deel mensen die van sociaal-democratische snit waren. Hè. Dus VARA, vakbond. Je had daar de coöperatie, dus de kruidenierswinkel van de toekomst.
0: Ja.
1: Gereformeerde bakkers, ja, als ze er al waren, dan kwam je er niet. Want het was in de nadagen van de verzuiling. Hè. Dus het was in de jaren 50, kan ik me nog herinneren. Ik zat op de kleuterschool, maar aan de Zaagmul is weg. Dat is aan de andere kant van het stadion.
0: Ja, ja, ja.
1: Bijna huis aan huis.
0: Tribune Zaagmul is weg.
1: De Z-side.
0: Ja, ja.
1: Maar dat bijna huis aan huis de portretten van Drees aan de ramen hingen. Hè? Stem PvdA. En dat deed dan ook zo'n 70-80% van de mensen die daar woonden. Ja, dat was een typische volksbuurt die jaren later een beetje in vervelende manier in het nieuws gekomen is. Hè? Een paar jaar geleden met die relletjes. Maar het is op zich is een prachtige buurt. Ook als je kijkt hoe die ruimtelijk in elkaar zit. Hè? Hoe die dus gebouwd is met de aandacht die aan de huizen besteed is. Later is het voor een groot deel ook gerenoveerd. Maar ook het grote park wat erin zit, er zit veel groen in. Het is mooi aangelegd. Het is een mooie buurt.
0: Kwam jij toen al bij GVV of niet? Of was je toen nog... Was jij er al toen GVV?
1: Ja, ik kan mijn GVV. Ik ging als jongetje naar GVV met Otto Roffel in doel. Die later directeur werd van het Olympisch Stadion. Rickert Lacroix. En dan was het onze spits die er nog in slaagde om 3 meter voor een hoop doel de hoofd te schieten. En Pietje Frans had je natuurlijk al. Ja. Dat was de ster voetballer. Een van de populairste voetballers die Groningen ooit heeft gehad. Ja. Ik heb de komst van Tony van Leeuwen meegemaakt. Je had als linksback had je een fantastische voetballer, Klaas Buist.
0: Buist.
1: De neuzen. Ja. Zijn dochter zat later bij mij in de klas op de ABS. Die mama is loodgieter. En die zag je dus op zondag zag je hem met zijn gewone kloffie onder. Daarom zag je hem naar het stadion gaan. Zonder capsones. Keiharde linksback. Er kwam dus ook geen vleugelspits voorbij. Hartstikke goede voetballer. Een paar jaar geleden overleden. En zo waren er dus meer mensen die karakteristiek Gronings waren. En dat heb je natuurlijk bij GVV. Het is nou Hugo en Leonardo. Maar toen had je echte Groningers toen die daarin...
0: Het was ook toen GVV Rapiditas. Hè? Er was ook nog een atletiekvereniging aan verbonden en zo. Ja. En wat is er daarna gebeurd? Je bent daar weggegaan, je bent op een gegeven moment gaan studeren. Wat dokter Anders ben jij? Waarin precies?
1: Sociologie.
0: Ja. Ja, dat komt aardig overeen bij wat hier staat.
1: Nou, staat justitie toch?
0: Maar de volks, dat is natuurlijk. We zijn hier nu in het AZC, dat zit ook in jouw portefeuille.
1: Ik hou mij bezig met asielzoekers en vreemdelingenbeleid, ja.
0: Zullen wij eens even door dit gebouw of door dit kamp kun je niet zeggen, hè, want dat is het niet.
1: Clusterdirecteur. Ja. Als je hier dus ziet op dit AZC, dat het dus eigenlijk heel mooi schoon en fris eruit ziet. Dit is dus echt niet het gemiddelde beeld hoor. Dit ziet er echt heel mooi uit, maar... Je ziet dus helaas ook AZC's met van die noodgebouwen. Van die in Leeuwarden bijvoorbeeld ben ik heel kort geleden nog geweest. Daar zie je de mensen opeengepakt zitten. In Veendam ook. Hier is het, dit is allemaal nieuw. Hè. Dit is van die semi-permanente gebouwen. Ziet er allemaal heel fris uit. En... In mijn woonplaats zitten mensen in een caravan en dan zie je gewoon die kinderen.
0: Dat was in Kolm, hè?
1: Ja,
0: in Kolm. Toch ook zo'n incident of zo, pas niet al te lang geleden.
1: 1,5 jaar geleden, maar dan zie je dus dat kindermoed speelt in de modder tussen de caravans. Wat dat betreft is hier veel beter geregeld. Als je dus naar die school loopt, hier zo, even naar de schoolplein.
0: Hallo.
1: Goeiedag. U bent vader van een van de kinderen?
2: Nee, ik ben concierge.
1: U bent concierge?
2: Ja.
1: U bent concierge. Ik ben Bert Middel.
2: Ik ben Nenad Andric.
1: Ik ben lid van de Tweede Kamer. En ik ga voor de Partij van de Arbeid. En ik hou mij bezig met onder andere met asielzoekersbeleid. En dit is Harry Musquet, die me houdt een interview.
0: Radio.
1: En deze meneer die kan geen hand geven, die heeft microfoon vast. Maar die is ook van de radio. Waar komt u vandaan, als ik vraag maar?
2: Ik kom uit Bosnië.
1: Uit Bosnië?
2: Ja.
1: En hoe lang bent u al in Nederland?
2: Ik ben 6 jaar.
1: Heb u een verblijfstitel al?
2: Ja, ik heb een nationaliteit die krijg ik.
1: U bent ook Nederlander geworden, dus u werkt hier?
2: Ja, ik leden tijd 2 jaar werken voor toezichthouder bij de politie.
1: Ja.
2: Dan mijn contract is klaar daar. Verder ga 3 jaar in de conciërge in de school.
1: Ja, maar wat deed u in Bosnië?
2: Ik ben daar academic kunstenaar.
1: Dat is eigenlijk iets anders, hè?
2: Ja, die, of restauratie, die maken van antiek en mozaïek of zo.
0: Oh, dat is wel interessant. Kunt u dat hier...
2: Ja, deze is dan ik naar Nederland deze twee keer op een expositie, maar deze drie jaar is lopen en niet meer. Maar is hier is precies werk van mij. Het is heel mooi. Altijd met kinderen is netjes.
1: Maar doe je nog wel een kunst dan?
2: Ja, ik noem maken in over disco. Wil jullie kijken?
1: Ja, graag.
2: Dat is mooi.
0: Maar de restauratie, deed u dat ook?
2: In Rusland, twee jaar. In ja? Moskou, in Londen een jaar. En
0: ja, daar moet
2: daar... En zo. Oh,
0: daar moet je toch ook nog wel...
2: Nee, ik ben nee? niet meer goed. Mijn nee. ogen is niet goed. Ah, mijn hand is trillen.
0: Precies.
2: Vier jaar leger daar. Ja, ja. Een beetje oud. Ik kan niet meer precies werken over mozaïek.
0: Ah, dat is het, ja. ja.
2: Nou, ik ben vandaag bezig over vanavond heb disco van kinderen.
1: Disco?
2: Ja.
1: Voor welke leeftijd?
2: Kijk, tot 10 jaar.
1: Oh, dus hele kleintjes.
2: Ja, dat is mijn kunst, alles vanavond.
1: Oh, dat
2: ja.
0: Lijkt me wel gezellig.
2: En de kinderen ook zelf maken gitaar. Dan,
0: ze maken zelf de gitaar?
2: Ja, dan kan je een beetje helpen over...
1: Dit is een hele mooie school, zo zie je ze niet veel. Hoor. Dit is echt, dit is gewoon, ja, zo zouden de meeste mensen in Nederland ook wel hun kinderen naar school gaan sturen. Want dit ziet er perfect uit.
0: En professioneel.
1: Dat is helaas niet representatief voor wat je op de meeste AZC's ziet. Dat, maar ik heb er al heel wat gezien.
2: Maar ik kwam daar eens naar Rol de Wol, die is naar kleine school ook. Ik ben daar concierge twee
1: ben
2: dagen.
1: Ook?
2: Ja,
1: ook.
2: Twee dagen.
1: Maar dat is een school voor Nederlandse kinderen?
2: Ja, deze is allemaal iets best.
1: Dat is heel goed, hè?
2: Ja, alles nieuw, alles geven maar naar rode.
1: En hoe vinden de ouders dat nou voor de kinderen die hier zitten?
2: Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Elke nationaliteit. Kijk, dat is die maken hoeveel kinderen voor nationaliteit. Dat is mijn kunst ook. Hoeveel kinderen die komen van welk land allemaal die komt.
0: Kazachstan, zie je hier ook.
2: Syrië. 7, 3, 4, dat is allemaal die maken het zo.

0: Wij gaan nog even verder lopen over het terrein. Ja, zeg bedankt, hè. Ja. Tot ziens.
1: Ja. Tot ziens.
2: Het is mooi dat. De kinderen hebben daar geen last van.
0: Nee, die kinderen hebben geen last van. Maar wat ik nou net wou zeggen is dat natuurlijk, met name als het om kinderen gaat, dat het heel moeilijk om te zeggen van, ja, je moet weer weg, hè. Dat, als je dat dan hier zo ziet, jongen, dan ik zeg wel eens, hè, in de politiek, hè, wij hebben, vind ik als Nederland, een vrij hard beleid. Wel rechtvaardig, maar toch vrij hard.
1: Ja, jouw opponent, meneer Kamp van de VVD.
0: Ja, die is keihard. Die is te hard.
1: De VVD, die is toch met de salmnorm en zo, door dito. Ik bedoel, men houdt vast aan.
0: Men houdt vast aan en je moet maar zien wat er verder gebeurt met onderwijs en met de zorg en noem maar op. Maar wat ik nou van zeg is dat met name als het om kinderen gaat, hè, dan verlies je het als politiek altijd. Hè. Als mensen uitgeprocedeerd zijn en ze willen niet weg en ze blijven ronddolen in Nederland en er zijn kinderen in het geding. En soms worden helaas kinderen er ook wel eens voor gebruikt. Dan verlies je het ook aan de publiciteit, je verliest het altijd.
1: Zou je niet voor een aantal Nederlanders, voor een bepaalde groep met bepaalde steden, nou, even verplicht moeten stellen om hier af en toe eens rond te kijken? Want dan krijg je toch een heel ander beeld en zo. Hè? Nu is het zo'n beeld van die mensen zitten daar maar in die kampen. En ik heb het idee dat langzamerhand minder draagvlak voorkomt binnen de bevolking.
0: Ja, het zou heel goed zijn. Vaak hebben mensen een oordeel zonder dat ze weten wat er
1: is. Kijk, als je nou zo'n klasje ziet, hè? Dan denk ik bij mezelf, nou, dat gaat allemaal zo slecht nog niet. Dan krijgen mensen toch een ander beeld. Ja,
0: maar nou is dit ook, dan ziet dit er ook heel mooi uit, hoor. Dit is ook een mooie omgeving. Je moet nou eens kijken, maar daar zitten we niet naast een villa-wijk.
1: Ja, maar als je dus bij in Heerenveen komt, dat is toch prachtig geregeld. Misschien nog wel mooier, Albert, dat bij het stadion. Dat zeggen fantastisch uur ook.
0: Kijk, ja. Ja.
1: Dat is helemaal.
0: Ja, maar mijn heer Venus is nog wat meer op elkaar. Hè? Maar kijk, wat je hier dus ziet. Dit is dus die villa-wijk waar heel veel mensen bezwaar maakten tegen de komst van dit centrum. Het was te dichtbij.
1: Ja.
0: En ze zeiden dus dat de prijzen van de huizen zo naar beneden gaan als hier een centrum kwam. En de twee belangrijkste actievoerders, die hebben hun huis verkocht nog voor het centrum te stonden. Die hebben met dikke winst verkocht. Ja. Dus het viel wel mee met die waardevermindering.
1: Maar zo dicht zitten die mensen er toch ook niet door.
0: Nee, maar dat is maar net van hoe je het kijkt. Als je dus vanuit het centrum kijkt naar die wijk, is het vrij ver weg. Ja. Maar voor de mensen in de wijk en die naar het centrum kijken, is het vlakbij.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dan zie je dat ook voor een groot deel psychologie is. Kijk, zo vandaag, ik geloof dat het een washok is of zo hier. Even kijken. Dit is een meneer met een tulband.
1: Ja. Even kijken. Even kijken hoe dat hier uitziet, jongens.
3: Goeiedag.
0: Per middel. Ik ben Tweede Kamerlid.
3: Ja.
0: En deze heren zijn van de radio en die lopen even rond en die maken een interview. Ja. En ik zie dat hier een basseret is.
3: Ja, beetje Nederland.
0: U spreekt
3: language Dari.
0: Waar komt u vandaan?
3: Afghanistan.
0: Afghanistan. Ja. Maar spreekt u Engels anders?
3: No, Dari.
0: Maar u verstaat het wel?
3: Dari.
0: Hey, we gaan heel langzaam praten.
3: Ja, waar ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Langzaam praten.
3: Ja.
0: Maar u komt uit Afghanistan?
3: Afghanistan.
0: Hoe lang bent u al hier? Hoeveel maanden, jaren?
3: Ja, 13 maanden.
0: Ja?
1: 13 maanden.
0: 13 maanden.
1: Nederland. Ja.
0: U werkt hier nu?
3: In 3 maanden.
0: Hier. U regelt de was hier?
3: Ja. Ja.
0: Nou, alles opschrijven?
3: Ja.
1: Ja. En bevalt u?
3: Sorry.
1: Ja, nee, dat is ook een beetje moeilijk.
0: Vindt u het leuk hier? Leuk werk te doen?
1: Wat, dit alles?
3: Ah, oké.
1: Ja, ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Sorry.
0: Oh, daar komt een mevrouw aan, die wil ook de was doen.
3: De washing machine.
0: En, elke dag hier?
3: 4 uur.
0: Tot 4 uur.
1: 4 uur.
0: Hey, we laten u weer aan het werk, we vallen u niet lastig.
3: Ja.
0: Tot ziens.
1: Hallo.
0: Tot ziens.
1: Hallo.
4: Hallo.
1: Ja, helemaal uit Afghanistan.
5: Dat is natuurlijk ook een regio waar het helemaal misgaat.
0: Ja, maar daar is het al.
1: Dat is al jaren,
0: jaren mis en ik vraag me af dat het weer goed komt daar.
1: Ja, ze wil nou zelfs 1500 jaar oude Boeddha-beelden afbreken. Dat is, echt als helemaal.
0: Je
1: dus,
0: als je dus ziet, hè, wat, als die godsdienst, als dat in overgaan in godsdienstwaanzin. En of dat nou, de islam is of ander fundamentalisme, maar het is dan gebeurt de meest vreselijke ding. Verschrikkelijk. Ja, heel erg. Ja, mensen met menselijke vrijheid en menselijke waardigheid volstrekt aan de knoppen.
1: Ja, gelukkig hebben wij dat ver achter ons gelaten, behalve de 40-45, maar dat was onze schuld niet.
0: Maar, kijk, hier heb je dus, maar die mensen die zijn hier dus heel redelijk gehuisvest in dit soort caravans. Ja, ik bedoel, als je hier natuurlijk jaar in jaar uit zit, en sommige mensen zitten hier een beetje te lang. Want normaal gesproken moet zo'n procedure toch in 2 jaar afgelopen zijn, met beroep erbij, als dat nodig is, bij de rechter. Maar als je hier natuurlijk heel lang zit en je weet niet wat je perspectief is, dan gaat het je wel opbreken, denk ik, hoor. Maar heel veel Nederlanders zeggen van, dat is toch wel schier. He, zo zou ik wel op vakantie willen. Maar ja, vergeet niet dat vakantie 3 weken is.
1: Nee.
0: Zullen we hier hem doorheen lopen? komen langs de
1: kei. We hebben dit jaar hadden we dus veel meer dan ze verwacht werden. Dus las ik, 40.000
0: ja,
1: of zo.
0: Ja, dik 40.000. Ja, men had gedacht dat het minder zou worden. Ze net zo ver als vorig jaar.
1: Ja, dat had men toch gedacht, of niet?
0: Ja, ja.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Nou, je moet natuurlijk in de eerste plaats constateren dat van de 30, 40 miljoen vluchtelingen op de wereld, dat maar een heel klein gedeelte naar West-Europa gaat. Dus eigenlijk wat wij hier in Nederland krijgen is een druppel op een gloeiende plaat. En er is zoveel ellende in de wereld dat mensen toch op de vlucht blijven gaan. En dat is, ik denk dat dat voorlopig ook niet te stuiten is. En wij moeten gewoon als Nederland rekening mee houden dat we de komende jaren... Dag.
4: Hallo.
0: U hebt een aardige fiets daar. Mag ik u wat vragen? Can I ask you something?
4: Yeah,
0: I'm Bermin, I'm a member of parliament.
4: Welcome, I'm Samir.
0: You're from Iran?
4: Iraq.
0: Iraq?
4: Yeah.
0: Iraq. How long are you living here already?
4: In Netherlands.
0: In the Netherlands?
4: 1 year, 7 months.
0: And you don't have any...
4: Anything, any negative, any positive, anything.
0: You're still waiting?
4: I'm still waiting.
0: Yeah.
4: To my God.
0: You ask your God to help you?
4: Yeah, of course.
0: And do you think it will...
4: In this life only, we have to ask God.
0: Oh, well, but you can also do something by yourself, I think.
4: Yeah.
0: And how long you live here in Roden?
4: In Roden, 6 months.
0: And it is, you are the
4: before,
0: first...
4: Before in Marum.
0: Marum?
4: Marum. Before Marum in Vledder.
0: Vledder?
4: Yeah.
0: In Drenthe too, yeah.
4: Yeah.
0: And where do you live, in one of these caravans here?
4: 72.
0: 72.
4: Caravan number 72. Yeah, I can invite you now to drink with us, coffee or tea.
0: No, we don't have time. We don't have time to drink, but maybe we can go with you and see and have a look. Yeah?
4: Yeah, yeah.
0: But you are very good on the bike. It's typical Dutch. So, but you like it? You like it here in this place, Roden?
4: No, it's very difficult. Believe me, very difficult.
0: Why?
4: Very strange. Everything.
0: I keep.
4: No, okay. No problem. No. Why?
0: But why it's difficult? Tell me.
4: Conversation here is difficult.
0: With the people here in the center?
4: Yeah, yeah.
1: Because they come from different countries.
4: Not only people, also
0: this is
4: medical. Hard. Yeah, this is my medical or reception. Yeah, and also because my wife is sick.
1: She's ill.
4: She's sick, yeah.
0: What's the problem with your wife?
4: The problem, she has accident in Iraq.
1: Uh-huh.
4: Yeah, government, security of government Iraq can follow us by car and push her by gun on head and make 3 operation. And she cannot, she won't help here, but nobody help.

0: grote onzekerheid. Hij zegt dat hij elke dag met God praat om hulp te zoeken. En tegelijkertijd zegt hij dat, dat het leven hier niet zo makkelijk is, omdat hij in onzekerheid is. Maar ook omdat er weinig communicatie is met andere bewoners hier. Mensen leven toch erg op zichzelf en helpen elkaar niet. En dat valt hem wel een beetje tegen.
1: En het waren christelijke mensen, hè?
0: Christenen.
1: Ja, en zijn vrouw had dus een probleem, of zij had vooral voor problemen met het regime, dus.
0: Nou, zijn vrouw was de... Ja. Laten we hier even wachten. Zijn vrouw was degene die het eerst hier is gekomen. Die was dus in elkaar geramd door de veiligheidsdienst en die had een hoofdwond. Die had waarschijnlijk een fractuur, begreep ik. Je kon ook wel zien aan haar hoofd dat het niet zo goed klopte. Daar, een Chinese mevrouw. Die we daar zien. En die meneer is dus achterna gekomen. Die had een modewinkel.
1: Fashion.
0: Damesmode.
1: Ja, fashion.
0: Wat hij precies deed, dat weet ik niet. Maar die vrouw die was dus behoorlijk te pakken genomen door de geheime dienst.
1: Ja.

0: Kijk, hier zijn ze zelf weer de boel een beetje aan het onderhouden.
1: Maar als je dan... Het ziet er dan wel prachtig uit, maar als, ja, je dan, van, als je dan binnenkomt, hè, bij die mensen, dan valt dat toch...
0: Ja, dat is heel klein, hè?
1: Ja.
0: Jullie doen het zelf, het onderhoud van de straat?
2: Ja.
0: Ja? Als vrijwilligerswerk of een baantje of...
2: Koffie?
0: Nee, dit schoonhouden van de straat. Doen jullie dat als werk, als baantje of als vrijwilliger, volunteer? Speak English?
3: Beetje Nederland.
0: Beetje Nederland. Ja. Waar komt u vandaan?
3: Vandaag?
0: Nee, vandaan. Uit welk land komt u?
4: West country?
0: Your country.
3: Ja, in Slovakia.
4: Slovakia.
0: Ja, yeah, but you're not from Slovakia originally.
3: For Slovakia, gypsy.
0: Ah, gypsy? Yeah.
3: Gypsy,
0: you're gypsy?
3: Ja. Yeah.
4: Roma,
3: ja. Yeah. Yeah,
0: Roma.
4: Yeah. Right. Yeah. From where did you come from? Bratislava or where?
3: Yeah, Bratislava.
4: Aha, yeah.
3: Bratislava, Poprad, Piska Nova Ves.
4: Yeah.
3: Poprad, yeah.
0: How long are you, how many months you are staying here?
3: Here?
0: Yeah.
3: 1 year, 2 months.
0: Oh, that's and now you're busy with cleaning the streets?
3: Yeah.
0: Is your job here?
3: Yeah, job.
0: With the other people here?
3: Early people, yeah.
0: Okay. Good luck.
3: Thank you.
4: Yeah. Yeah.
0: Gypsy, dat zie je niet. Ja, dat zie je dat niet.
1: Is, nou ja, dit is, ik heb laatst nog een heel stuk over gelezen. Dat die Roma's daar in de Tsjechië en in de Slowakije nogal heel erg slecht behandeld worden.
0: Jawel, maar kijk, als mensen zich aanmelden.

0: hadden voor een asielprocedure, dan moeten ze dus via het loket aan de grens, dat heet het aanmeldcentrum, en dan worden dus meestal zigeuners, die worden toch wel vrij veel niet tot de procedure toegelaten, worden dus afgewezen. Dus dat betekent dat er met deze meneer op het oog wel wat meer aan de hand is, anders was hij nooit tot de procedure toegelaten. Dus dat betekent dat deze meneer echt wel ergens last van gaat moeten hebben wat vervolging of zo betreft. Of, maar kijk, alleen het feit dat je uit een heel vervelend land komt, dus een hele vervelende land, of dat je een heel lullig leven hebt, dat is natuurlijk misschien voor die mensen zelf wel, maar voor ons nooit een reden om mensen op te vangen.
1: Nee,
0: maar onze verblijfsvergunning.
1: Nee, maar in die landen heb ik, daar heb ik pas geleden nog een paar stukken over gelezen. Die mensen worden daar heel erg gediscrimineerd.
2: Ja.
1: Die Roma's. En die worden van het ene punt naar het andere verjaagd. Dus op een of andere manier hebben die mensen ook geen thuisland natuurlijk.
0: Nee, maar het vervelende, het klinkt een beetje wrang, maar er moet dus meer aan de hand zijn dan alleen discriminatie.
1: Ja.
0: Er moet echt sprake zijn van vervolging of bedreiging met vervolging. He, wil je in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning hier? En er zijn natuurlijk altijd een paar bij dat het geval is. Maar in zijn algemeenheid is, er is, zoals ik al zei, zoveel ellende. Dat is op zich geen reden om mensen een verblijfstitel te geven hier.
1: De middels waren daar eigenlijk ook vluchtelingen, want ik heb even de stambomen, of tenminste het gedeelte van de heer Middel, van Arend Middel, doorgenomen.
0: Ja.
1: En dan bleek dat die middels, waar Willy Middel onder andere, onze bassist van het eerste uur, die kwamen hier uit deze buurt, Zevenhuizen. Maar de andere tak, dat is geen familie van jou dus, die kwam waarschijnlijk uit Duitsland.
0: Ja.
1: Zodat...
0: Ja, maar als je natuurlijk bij iedereen kijkt, misschien bij jou ook wel, ja, dan zie je dat dit is bijna allemaal.
1: Nee, dit is even gewoon een grapje,
0: dat
1: weet je wel. Dus jij zou misschien ook, nu we toch in zo'n vluchteling in het asielzoekerscentrum rondlopen, misschien kunnen zeggen dat jullie ook op een of andere reden daar weg zijn gegaan.
0: Ja,
1: of zo.
0: Iedereen van ons waarschijnlijk wel. Hè? Dus als je gewoon maar ver genoeg terugkijkt, dan zie je dat iedereen ergens anders vandaan komt. Daarom is het ook heel gevaarlijk om te zeggen dat dit ons land is. Of dat het, nationalisme is sowieso heel gevaarlijk. Dus daar moet je daarmee uitkijken. Kijk, hier staan mensen, dit vind ik altijd een beetje tragisch. Nou, dat valt nog mee op. Ja. Hier staan mensen bij telefooncel. Het is natuurlijk hartstikke duur om te bellen naar het land van herkomst. En mensen hebben toch behoefte aan contact met familie, met mensen die hun dierbaar zijn. Want ze willen wel weten wat er gebeurt met die mensen, wat er in hun land gebeurt. En nu is het nog rustig, maar soms zie je hele rijen ervoor staan. En dat moet allemaal met zo'n telefoonkaart.
1: Ja, oppervlakkig ziet het er hier natuurlijk wel heel netjes uit. Ja. Maar er is toch een grote tragiek achter de geveltjes hier, hè, natuurlijk.
0: Ja, aan die kant op lopen. Ja. Nou, hier zie je... Kijk, dit ziet er op zich wel vriendelijk uit, want hier is geen slagboom.
1: Nee.
0: Hier staan geen bewakers bij de poort of zo. Dit is allemaal heel relaxed eigenlijk hier. Kijk, hier zie je schotels, dat mensen hebben toch behoefte aan...
1: Ja, ze hebben allemaal
0: een
1: televisietje.
0: Ja, hier is ook bijna allemaal de hele dag aan. Kijk, hier heb je de vreemdelingenzorg. Hier zijn ook de medische diensten. Hier zijn centrale voorzieningen. Maar ja, kijk, er is verder natuurlijk weinig te doen hier. Hè. We lopen een beetje om elkaars caravan heen.
1: Ja, hanging around.
0: Mensen mogen dus niet werken. Hè, want er zijn heel veel mensen die in de buurt zeggen, ja, ze doen niks, ze leven van onze cent niet zo. En
1: nou ja, dat is het bekende cliché.
0: Nou, maar dit wordt wel veel gezegd. Maar men weet dus vaak niet dat die mensen mogen niet werken. Wij zagen dus net die jongens de straat en de tuinschoffel. Die krijgen dus een gulden per uur voor dat vrijwilligerswerk. Hè, want het is eigenlijk vrijwilligerswerk, maar dan geef je een symbolisch bedrag voor een gulden. En verder niks.
1: Dat is het bekende cliché. Maar misschien wordt het in de toekomst zal het wel wat anders gaan. Ik bedoel, tot hoever, want dat is natuurlijk wel de vraag, tot hoever kan zo'n land als Nederland gaan? Dat is natuurlijk ergens houdend op.
0: Bedoel je dat Nederland vol is?
1: Nee, vraag maar. Nee, ik heb helemaal niks met de rechts te maken, maar ergens houdt het natuurlijk op.
0: Ja, kijk, mijn uitgangspunt is, wij, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè? Die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar iets voor te doen en iets mee te doen. En dus draai het om en denk dat wij zo'n soortgelijke positie verkeren. En dan willen wij ook dat een ander land ons opvangt. En we hebben als Nederland in het verleden ook laten zien dat we in staat zijn om hele grote groepen mensen op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan de Belgen, hè, die in de Eerste Wereldoorlog, hè, zijn meer dan 1 miljoen hier een hele korte tijd opgevangen. Dus als echt moet, dan kan dat.
1: Ja.
0: Want wij zijn wel een verzorgingsstaat en wij willen dat iedereen die hier leeft een bepaald niveau heeft. Die meneer, die conciërge, die zei ook, het is hier een goed land. Hè. Ik heb 2000 gulden, dat is weinig. Ja. Maar op zich is Nederland een prima land. Omdat hier toch voorzieningen zijn. En die zijn niet alleen voor ons, maar die zijn ook voor deze mensen.
1: Maar ja, de vraag is, hoe lang kan een land als Nederland dat uiteindelijk volhouden? Dat is
0: Als wij een streng beleid blijven voeren, maar wel rechtvaardig, kunnen we dit heel lang volhouden. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben ervan overtuigd dat Nederland, de Nederlander in zijn hart heel tolerant is. En dat als mensen het echt nodig hebben, dan wil men die mensen ook wel helpen. Maar men zegt aan de andere kant, mensen die om andere reden niet komen, daar moet je dus echt de deur voor sluiten.
1: Ja. Nou, gestaande in dit AZC, werd jij...
0: Het gaat sneeuwen zelfs.
1: Ja, nou, dat neemt niet weg dat wij hier nog wel even... En de underdog heeft bij mij altijd toch een warm plaatsje. Bedankt voor dit gesprek, Bert Middel.
0: Ja, gelijk, ik vond het leuk dat jullie hier waren en dat jullie naar zo'n AZC dus van binnen hebben gezien. In de wetenschap wel dat dit echt een van de betere is. Maar ja, dan kun je de mensen zelf zien en zelf met ze spreken en dat is heel goed.
1: Bedankt. Joep. Namens de VPRO en onze Radio Drenthe.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ik vind dit wel... Dit vind ik wel even mooi om dit even te zien. Ik krijg toch even een andere indruk. Ja.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Tweede Kamerlid Bert Middel, die was van Skik op fietsen. QB and the Blizzards, Just for Fun. The Outsiders, Lying All the Time. En The Shoes met Na Na Na. Wij gaan verder met Harry's historie en we pakten de draad op van het TT-circuit, Laaghalerveen.
1: Nou, we zijn nog bijna op Laaghalen. We hebben Hooghalen natuurlijk, Laaghalen en dan later Laaghalerveen. Dan komen we hier straks, hier maken ze op een gegeven moment ook een hele scherpe bocht naar rechts. Daar stond nog een huzie op het punt. Zo'n witte huzie kan ik me nog herinneren. En dan ging men richting Laaghalerveen. En van Laaghalerveen kwam je dan zo weer op de Haar uit. En wij wachten even tot de afslag Laaghalerveen in zicht komt. Ik denk nog 200 meter te rijden. En dit hier, dat stuk daar straks, dat is nog die oude baan. En die liggen nog precies zo bij als het toen was. Die weg wordt nauwelijks meer bereden. Want behalve de mensen die daar wonen, komt er niet meer. Want de baan is aan de zuidkant is helemaal afgesloten. En het tracé hebben ze ook helemaal verlegd. Want de baan is inmiddels alweer... Nadat ze van dit circuit afgaan ben, van 17,5 kilometer, of misschien iets langer, ben ze... Kijk, hier moet je dan rechts, hier die hele scherpe draai die zij ook maken. Nou, zie je wel, kijk, ik ga weer naar Hazen toe. En hier kom je dan weer op die oude baan uit. Die zijn inmiddels alweer drie keer verbouwd. De Bedeldijk is er al niet meer, die hele Haakse bocht. En toen hebben ze hem later nog een keer inkort en nou is hij geloof ik nog weer een stukje inkort en wordt weer helemaal verder gemoderniseerd. Kijk, maar dit waren dan bochten die ze vroeger reden, hè. Hier ging het allemaal niet zo hard, maar het was wel prachtig als je hier zo'n 30 man hier over die landweg zeg, scheurde en zo. Het was natuurlijk wel een stuk gevaarlijker, maar de snelheden die waren dan ook een stuk lager als het nu is natuurlijk. En de eerste... Ja, de eerste dode die toen vallen is, dat was geloof ik een Finn daar in die bocht, in de Julianabocht. Die lup van als je de S-bocht uitkomt, zo over een stukje de Haar, zo naar het oude Jodenkerkhof toe. Zo noemde men dat vroeger. Dat was toen een hele consternatie dat daar een dode viel naast. Want dat was nog nooit gebeurd. Assen had toen al de naam van veilig circuit te zijn. En een veilige circuit had bijvoorbeeld men waar elk jaar nog doden valt. Nou, dan bent wij hier... Op Laaghalerveen zo en ik ben hier pas geleden nog langskomen van de Eekholtswiek af, maar ik geloof dat je daar op een gegeven moment moeilijk verder kunt. Of dat je de achterkant van het circuit daar nog langs kunt, want ze bent het weer helemaal aan het omgooien. Er komen nieuwe pits en nieuwe tribunes en er wordt van voor miljoenen naar verspiekerd. Kijk, hier... Hier kon je vroeger langs, maar nu kun je er niet meer langs. Of tenzij je daar, dan moeten we kijken of hier kunnen we daar nog. Oh ja, hier kunnen we er nog langs. Nee, we kunnen er niet meer langs. Dus de baan houdt hier op, dan kon je. Hier ga je dus de Eekholtswiek op en dan kom je uiteraard. Uiteindelijk kon je terecht op de Smilde. Naast de woning in richting maatschappij, winkel van Snijders, maar dit heeft de zaken. Ja, hier rijdt hele. Militaire witte veldling achter de Haar, heel mooi, mooi gebied en kijk in de verte kun je al die bouwwerk van het bij de hoofdtribune zien en zo. Ja, wij kunt hier ook volgens mij. Oh, wacht eens even. Ze hebben hier een nieuwe weg aanleg, jongens. Dus dat kan hier toch misschien wel nog wel. Nooit zien. Is dit een nieuwe aanvoerroute of zoiets? Ik denk het wel. Dan kunnen ze de mensen straks op een andere manier waarschijnlijk kwijt naar die parkeergelegenheden. Want nou kon je helemaal aan de achterkant van het circuit. Dat zou mooi zijn als dat nog even zal willen lukken.

asfalt weg. En toen we jou verstaken, was Miante opeens weg. De Solex trouwens ook, ik had al enig nog mijn stuur. En waar de Niels Perini was in het bonken vuur. Pas toen een uur of achter, vind ik Miante weer. Ik zie terug een lauwer kraanse en een

0: Kijk, er staat weer aangegeven scherpe bocht. Ze hebben alles overhoop hier, hè? Kijk eens aan. Ik denk dat misschien dat je dat al gedeelte achter die dingen nog kunt rijden. Dat zou mooi zijn dat we dat nog even mee konden nemen. Ja, de TT was natuurlijk... Ik ging daar dan altijd met mijn kameraden op donderdagsmiddags naartoe. Ik ben ook jaren ben ik altijd gaan, zou ik maar zeggen. Eigenlijk tot aan 1900 en... ja, tot wanneer ben ik... even kijken, ja... Tot 1970 ben ik eigenlijk altijd heen geweest. En, maar toen was het op een gegeven moment... toen is het een tijdje afgelopen en toen kreeg ik altijd een kaart van Barry Zandschol, die bij de Telegraaf werkte en die motorsport deed. En dan kon ik op de perstribune en zo. En, maar op een gegeven moment hield dat op omdat... omdat de Telegraaf minder kaart kreeg. Kijk, ze hebben een heel nieuwe tribune gebouwd. En ja, toen... Maar vanaf dat moment gingen wij altijd met een aantal kameraden, donderdagsmiddags... gingen wij altijd naar de training toe en dan was het altijd gezellig. Een beetje een gras leek, mooi weer, potje bier erbij, gebakken visie. En dan s'avonds, dan ging je los, hè. Dan uren vijf het café in met elkaar, plezier maken. Ja, dat was altijd prachtig. Nou, we komen er nou helemaal achter langs. En dan kom je straks weer op een stukje van het oude circuit, van het nieuwe... Van het oude nieuwe circuit, zou ik maar zeggen. Kun je daar, daar heet de verkeerstuin. Nou kom je eigenlijk weer op de Haar uit. En dan kun je straks kun je rechtsaf. En dan kom je weer op een stukje van het alleroudste circuit. En dan rie je dus, dan hebben we bijna een rondje gemaakt. Niet alleen langs het hele oude circuit, maar ook... Achter het nieuwe circuit langs. Kijk, dat loopt hier zo. Kijk, dan daar heet de A28 en daar ga je dan onder de deur. En aan het eind van die weg, waar wij nou heen rijden, daar had je de Juliana-bocht, waar de eerste dode val is op de TT. Kijk, waar wij nou heen rijden, En daar had je hier straks, die scherpe bocht, dat was de Bedeldijk. Daar moesten ze dus helemaal terug naar één. En dan heb ik nou, dat Jack Middleburg daar te hard ging. En dan ging hij even rechtdoor en dan remde die. En dan zette Jack zette de motor eens even andersom. En zware van Nelly de bus. En allemaal de mensen om hem toe, hartstikke enthousiast. Kijk, dat was hier. Hier hield dat dan op. Zo. En dan ging hij net veel sneller, ging hij rechtdoor. En daar hier vlakbij is toen dat hele vreselijke ongeluk met Uncini gebeurd. Die toen een... van Wayne Gardner toen zo'n klap gekregen heb, bijna zijn kop eraf, maar dat allemaal nog goed komen is. Die man is nu nog voorzitter van de rijders, van de veiligheidseisen van het circuit. Kijk, als je hier nou achter langs gaat, je kunt er nog langs, je moet hier zo hebben. Dan kun je nog in de Julianabocht, die kunnen we nog net in metnemen. Dat is mooi, en dat, je zit hier nou tussen het Jeudenkerk, of zo noemden ze dat vroeger, en de Boskamp, dat is de grote begraafplaats in Nassenheim. Waar, kijk, en die bocht, die ik weet niet of je, dat was aan het eind van deze, dit was ook vroeger, gedeelte van circuit. En die bocht, ik denk niet dat die er nog ligt, maar als die er nog ligt, dan was dat, hij lag daar een eindje verderop, hij ligt volgens mij nog. Dat was de Juliana-bocht, en dan gingen ze zo hier rechtsaf, en dan kwam je weer bij Bartelsbocht uit. Dus het, dit was een rondje. Oud en nieuw circuit, een rondje TT.
1: Dat is muziek van Gerard Buisman, de Bart uit Steenwijk die hij hoorde. Eppe de Snoevoet in deze aflevering van Harry's Historie. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Blue Planet, dat was de band van de gebroeders Arthur en Ron Bausch uit Den Haag. En de start was veelbelovend, maar er kwam helaas geen vervolg. Blue Planet, I'm going man, I'm going.

Blue Planet, I'm going, man, I'm going. Waylon Jennings uit Littlefield in Texas begon als basgitarist bij Buddy Holly. Maar in 1965 werd hij ontdekt door Chet Atkins en hij ging naar Nashville. En daar werd hij de uitvinder van de outlaw country music. De gladde countryzanger maakte plaats voor de ruige jongens. En in zijn kielzog nam Waylon Jennings Willie Nelson, Johnny Cash, Merle Haggard, David Allen Coe en Billy Joe Shaver mee. Waylon Jennings, Big D.

Waylon Jennings, Big D. Golden Earring had een nummer 1 hit in Nederland met het nummer. En het was een top 10 hit in België, Duitsland en Engeland. En ze haalde plaats 13 op de Amerikaanse hitparade. En dat is geweldig. En het nummer komt van het album Mountain, Golden Earring, Radar Love.

Golden Earring, Radar Love. Big Star werd in 1971 opgericht door Alex Shilton in Memphis. En Alex Shilton, dat was de voormalige zanger van The Box Tops en die wereldhit The Ladder. En Big Star werd eigenlijk een cultband. Alex Shilton overleed in 2010. Big Star, 13.

Star 13. De Sandy Coast, dat was de band van de gebroeders Jan en Hans Vermeulen uit Voorburg. En vooral Hans Vermeulen onderscheidde zich als songwriter, gitarist, zanger en producer. En onlangs overleed hij in Thailand. De Sandy Coast, True Love, That's a Wonder.

The Sandy Coast, True Love, That's a Wonder. Bobby Gentry groeide op in Mississippi op de boerderij van haar grootouders en ze had een hele grote hit, Ode to Billy Joe. En dat ging over Billy Joe McAllister. En die man die sprong van de Tallahatchie Bridge. En dat was op een steenworp afstand van haar woonplaats Greenwood. En ook dit nummer gaat over die streek, de geboortestreek van Bobby Gentry, Mississippi Delta.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: From a Room, volume 2 van Chris Stapleton is het album van deze week. En Chris Stapleton was de zanger van de band The Steel Drivers in Nashville. Maar in 2015 begon hij al een solocarrière en zijn debuutalbum, Traveller, werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. Chris Stapleton, Nobody's Lonely Tonight.

Chris Stapleton, Nobody's Lonely Tonight. Travis Wemmick kreeg in de jaren 60 in Mississippi de bijnaam de snelste gitarist van het zuiden. Hij was toen studiogitarist bij Sun Records en speelde op de platen van Jerry Lee Lewis, Billy Lee Riley en Charlie Rich. En later speelde hij ook op albums van Tony Joe White, Aretha Franklin en Wilson Pickett. En hij eindigde als bandleider van Little Richard. En dit was zijn enige solo-hit, Travis Wemmick, I Forgot to Remember to Forget.

Travis Wemmack, I Forgot to Remember to Forget. The Shoes kwamen uit Leiden. Dat was de band van zanger Theo van Nes, de man met het meest herkenbare geluid van de Nederbeat. En The Shoes hadden maar liefst 15 hits. En in 1970 stonden ze 10 weken in de hitparade. En positie 6 was de hoogste positie voor dit nummer. The Shoes, Osaka.

The Shoes, Osaka. Tim Harden was heel erg boos toen Bobby Darin een hit scoorde met een door hem gecomponeerd nummer. Hij vond Bobby Darin geen zanger om een nummer van hem te coveren. Later deed de Four Tops dat ook nog een keer. Dat werd weer een hit. Maar het nummer werd ook nog eens een keer opgenomen door een zanger uit Kingsland in Arkansas. En hij nam het op met zijn fonkelnieuwe echtgenote June Carter. Johnny Cash, If I Were a Carpenter.

Brainbox, Doomsday Train. Billy Vera uit Riverside in Californië was eigenlijk songwriter van beroep. Hij schreef nummers voor Barbara Lewis, Fats Domino's, The Shirelles, Rick Nelson en Dolly Parton. En toen schreef hij Storybook Children. En dat zong hij samen met de zangeres Judy Clay. En toen had hij de smaak te pakken, toen was hij ook nog zanger. En hij toert nog steeds door Amerika als Billy Vera en de Beaters. Billy Vera, I'm leaving here tomorrow, mama.

Billy Vera, I'm leaving here tomorrow, mama. De heren Groeneveld en Kok uit Den Haag begonnen een duo in de traditie van The Every Brothers en Peter and Gordon. Het was niet slecht, wel wat zoet. Greenfield en Cook, Only Lies.

Greenfield and Cook, Only Lies. Cher uit Californië werd geboren in 1946. Ze is de 70 jaar dus al gepasseerd, maar ziet er nog patent uit. Al heeft dat wel een paar centen gekost. In 1965 had ze een grote hit met haar partner, Sonny Bono, I Got You Babe. En even later nam ze een nummer op van Stephen Stills. En dat deed ze samen met gitarist Eddie Hinton. Cher, For What It's Worth.

Care for what it's worth. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek, Freek Medendorp coördineerde de playlist. En we gaan eruit met de Dizzymans Band uit Zaandam en zanger Jacques Kloes. En die band begon heel serieus, een beetje als Blood, Sweat & Tears. Later schakelden ze over naar feestnummers en werd het hossen en bierzuipen. Maar de Dizzymans Band had een uitstekende zanger, Jacques Kloes, die 3 jaar geleden is overleden. De Dizzymans Band, A Matter of Facts.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.
3: Welkom, luisteraars van Clarksdale Noord Chicago. Dat is eigenlijk de weg die als Muddy Waters McKinley Morganfield afgelegd heeft. In de eerste uitzending waren wij in Clarksdale, waren wij op de Stovel Plantation bij de Crossroads, een van de eerste uitzendingen. En vandaag gaan wij naar de plek waar ze begin mei 1983 de begrafenis heeft plaatsgevonden van McKinley Morganfield, Muddy Waters.
4: Ja, we hebben er nog even naar zocht. Het is het Restville Cemetery, begraafplaats. We hebben er nog even naar zocht, want in Chicago, mensen, dat is een vreselijk grote omgeving. Je moet je voorstellen, dat is zo'n beetje half Drenthe, zou ik maar zeggen. En dat is bebouwd en daar heb je natuurlijk een heleboel begraafplaatsen en die liep nogal op elkaar. En na veel omzwerving kwamen wij uiteindelijk aan op dat Restville Cemetery.
5: Oh ja, pak dat in. Ja hoor.
6: This is for Dutch radio and television from the Netherlands, Europe. Yeah.
5: Are there many visitors coming over here to see the grave?
7: Many people, many. Oh. All the time. Comes to visit Muddy Waters' grave. All the time.
5: How many?
7: How many? Oh.
5: Every week?
7: Uncountable, yeah.
5: Oh.
7: Every week.
5: And they're coming from everywhere?
7: Everywhere. We had just a gentleman maybe 2 weeks ago. Him and his wife drove from South Dakota.
5: Huh?
7: To visit Muddy Waters' grave.
5: Huh. So, and unforeign visitors as well.
7: Yeah.
5: Yeah.
7: Yeah. Everyone. Everyone loves Muddy Waters.
4: Yeah.
5: Do you like Muddy Waters?
7: You know, I'm young, so I do like him. I have heard a few of his music, but I like him. But I don't really know a lot about him.
4: Uh-huh. The Mojo Man.
7: The Mojo Man, yeah. Okay.
4: Okay.
7: Right, the grave's right over there.
4: Yeah, okay, thank you very much indeed.
5: Het is een van die.
4: Van welke?
5: Van deze liggende hier, hè? Hier.
4: Nou, dat is wel een heel klein steentje. Ja, we zijn hier op het Restville Kerkhof in Chicago. Een van de vele kerkhoven die hier liggen. En wij staan hier bij het graf van Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield. En ik had gedacht dat er een grote gedenksteen zou staan, maar die staat er niet. Wij staan eigenlijk een beetje, ja.
5: Bijna bovenop hem.
4: Bijna bovenop hem. Het is een beetje oneerbiedig eigenlijk. 1915 geboren. In Roland Fork. Een zoon van Ollie. Die eigenlijk daar is blijven zitten. Terwijl hij met zijn moeder en later met zijn. Naar Stovall is gegaan. Een plantage in Mississippi. En van daaruit is hij dus. Uiteindelijk na vele jaren speelden in de Delta is hij in Chicago terechtgekomen en is eigenlijk een van de allerbelangrijkste, misschien wel de belangrijkste van de Chicago Blues geworden.
5: Voor jou de belangrijkste?
4: 1915 tot 1983, dus is nog 68 jaar geworden, Muddy. 1983 overleden, ik weet nog. Dat het toch nog wel een behoorlijke schok was voor mij. The mojo is gone and the master has won, staat hierop. En er staat een gitaartje op. Een soort van, het lijkt wel de Fender Jaguar die ik op mijn slaapkamer op de foto heb. Voor mij is hij de belangrijkste man. Eigenlijk toch wel. En Muddy Waters was heel geliefd bij andere muzikanten en hij straalde een soort van dignity uit, hè? Een soort van ja, eerlijkheid ook had hij, die hem eigenlijk maakte degene die was. Hij was heel trots op zijn muziek. Hij was altijd een promotor geweest van de bluesmuziek en dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. Er is natuurlijk ook een fantastisch boek over hem uitkomen met een voorwoord van Eric Clapton. Dat heet Muddy Waters, the Mojo Man. Bij een mevrouw die heet Sandra B2's. En ik kan het aanbevelen, want ik ben er zelf nog niet helemaal, ik ben in het midden ergens, maar het is, wat ik gelezen heb is hartstikke goed. En Eric Clapton die schreef er nog een voorwoord bij. Het is eigenlijk een heel leuk voorwoord eigenlijk. Hij zegt daar onder andere in dat misschien de grootste misopvatting over de blues is dat het is simply an opportunity to express sadness or anger about the injustice of life. En hij zegt dat zit er, natuurlijk zit dat er wel in. Maar het gaat ook over emoties en dat is precies wat erin zit. Maar wat er ook in zit is, er zijn elementen van eerlijkheid, humor en menselijkheid. Hè? Creating in turn the self-indulgence. And it's about courage in the face of adversity, the truth of the soul and the nobility of the spirit and the infinite capacity to suffer and rejoice at exactly the same time. Nou, al deze dingen had Muddy Waters in zich. En voor zichzelf zegt hij dat hij heel veel geleerd heeft van Muddy Waters. En de muziek die heeft hem veranderd. En zonder dat je het weet heeft het waarschijnlijk ook jouw leven veranderd. Tenminste, als je bluesmuzikant bent. Dat staat er in het kort in. En het is een prachtig voorwoord van Eric Clapton.
2: Gypsy woman told my mother, before I was born.

0: Eric Clapton, 1994 van de cd From the Cradle. De Hoochie Coochie Man, een van de bekendste stukken van Muddy Waters. Hè?
1: Ja, met Got My Mojo Working eigenlijk wel de twee toppers natuurlijk.
0: Ja, wat typisch dat in beide, dat door, ik wil niet zeggen het bijgeleuf, maar de Hoochie Coochie en de Mojo. Dat die
1: Black Cat Bone, weet je wel. Oeh, ja. Zwarte kat. Je had ook Rabbit Foods en zo, weet je wel. Dat waren allemaal, die hingen ze dan om de hals. Dat waren gewoon.
0: Ja.
1: Mojo is ook, dat kan gewoon zo. Maar Mojo kan ook een vloek wezen, hè.
0: Om de geesten af te weren, hè.
1: Ja.
0: Want op die hut van Muddy Waters in Stovel, daar hangt toch ook die...
1: We're gonna lay a bad mojo on you if you take wood from this cabin.
0: Yeah. Nou, we gaan weer terug naar Noord-Chicago, terug naar dat Restvale Cemetery. Het was in Zuid-Chicago.
1: Nou, er stappen hier net wat zwarte mensen uit. Uit een auto die ook naar dat graf wilde kijken misschien. Wij zullen misschien even plaats maken, dan kunnen wij even verder praten.
0: Ja.
1: Hier een eindje van het graf vandaan.
2: You're not coming for the grave of Muddy Waters?
3: Is he out here?
2: Yeah.
3: No, I didn't know him. I thought maybe you all were from Dan Hines' office.
2: No. Okay. We're from a Dutch radio and television.
1: Netherlands, Europe.
3: Oh, okay. Where is he buried?
1: Over there.
3: Oh, really?
1: Yeah.
3: Oh.
1: And his latest wife over here.
3: Okay.
1: Here is
3: Morgan Fear, right. McKinley Morgan Fear, yes, okay.
2: Does his music say anything to you?
3: Yes, it does. Yes, I have followed his music for years.
2: Hmm.
3: Yes, I enjoyed his music.
1: But you didn't know that he was buried here?
3: I sure didn't. As a matter of fact, I didn't know he had died. Really didn't.
1: Yeah.
3: Died in 1983.
1: Yeah.
3: Okay. Oh, all right. It's news to me.
1: Yeah.
2: Thank you.
1: But he's pretty big in the world of the blues music.
3: Right, exactly. Yeah. He's one of the beginners.
1: Yeah.
3: Yes.
1: Yeah.
3: Okay.
1: There's a bigger stone in the place where he was born in Rolling Fork, Mississippi.
3: Oh, okay.
1: The people over there, they contributed, and they have there's a big stone
3: but
1: too.
3: But his body is actually here.
1: His body is here.
3: All
1: right. Yeah. 68 jaar. En ja, wat er blijft toch ook weinig van over. Ik vind het toch wel jammer dat het niet een iets wat grotere steen ligt. Het zou Marshall Shears eigenlijk toch. Zou hem eerder om hier wat groters bij te zetten, zoals die juffrouw van Trumpet Records gedaan heeft bij mensen die. Ja. Ja.
2: Hij ligt hier gewoon tussen zien mensen eigenlijk, hè?
1: Ja, het is zijn derde vrouw althans. En ik vind het een beetje heel sober. Maar goed, zijn muziek die blijft natuurlijk voortleven.
2: Hmm.
1: En voor mij was het net wat Clapton zegt, een van de mensen in de bluesmuziek en die de bluesmuziek populair heeft gemaakt. En zijn songs die klinken nog altijd deur over de hele wereld, van kleine barregies in Drenthe tot in de bluesclubs van Chicago, tot bluesclubs in Japan. En over de hele wereld kun je de songs van Muddy Waters nog steeds horen.
2: Wat dat betreft is hij gewoon onvergetelijk.
1: Ja, voor mij wel, ja. En ja, god, in de hele blueswereld natuurlijk. En het feit dat Eric Clapton al een voorwoord hierbij schreef, dat zegt al genoeg. En ik moet zeggen dat Clapton dat ook op een hele mooie manier gedaan heeft. Het is niet zo'n groot kerkhof. Er is hier een kantoortje bij.
2: Het ligt aan het spoor.
1: En de juffrouw die. Wij dachten dat het een heel eind verderop lag, maar het ligt eigenlijk. Ja, 20 meter van het kantoortje af.
2: Hij vuurt kantoorstoor aan de linkerkant, vlak aan de weg. Daar vind je het graf van McKinley Morganfield, Muddy Waters.
1: Ja, ik vind het een beetje een sneu idee dat er niet wat anders deed. Ik vind dat. Er zijn zoveel mensen die. In de wereld die minder betekend hebben en die fantastische obelisken hebben en praalgraven en deze man. die eigenlijk toch een steunpilaar west is van de bluesmuziek in Amerika, die ligt hier onder een steentje van, nou, wat zal het wezen? 20 bij een halve meter, 30 bij een halve meter. Gewoon plat in het gras.

It's a long, long way to go. The next woman down.

0: Eigenlijk het titelstuk van de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise, in de uitvoering van John Lee Hooker. Van de gelijknamige cd Blues Before Sunrise uit 1964. Steve Cushing die vertelde dat hij eigenlijk zich beperkt tot een hele afgebakende periode.
1: Ja, hij covert de 40er en de 50er jaren zo'n beetje in de blues. En hij bemoeit zich niet met wat daarna komt.
0: Zo van wat na 65 komt, zeggen.
1: Ja, daar was hij niet zo in geïnteresseerd. Hij vond het de kwalitatief ook niet zo goed. En hij had zijn eigen mening eigenlijk erover. Over die paar decennia, daar maakte hij die programma's over. En hij zei verder zei hij eigenlijk nog dat... ik zei op een gegeven moment van... Ja, het is in Chicago toch een beetje tourist blues. Hij zegt, nou ja, dat moet die mensen zelf weten... als ze een living uit kunnen maken. Maar,
0: op zich onderschreef hij het wel trouwens.
1: Ja, hij onderschreef het wel. Maar ja, hij was toch een beetje aan de conservatieve kant van de blues, denk ik. Maar hij zei ook van... Ja, god, de muziek blijft natuurlijk niet altijd zo. Er hebben altijd veranderingen in zitten. En dat zal ook na die 50 jaar is dat natuurlijk veranderd. Maar hij hield zich aan zijn... Als je stekkie, zou ik maar zeggen.
0: Wat ik ook wel grappig vond, hij vertelde iets eerder al dat hij, toen hij met dat bluesprogramma begon, de Blues Before Sunrise, 4 uur durend programma, wat ondertussen over bijna 30 staten in Amerika via de satelliet elke zaterdagnacht uitgezonden wordt.
1: Ja.
0: Een van de sponsoren, want er hoeft verder niet veel betaald worden door de stations in Amerika. Ze mag dat gratis uitzenden. Maar ja, hij leeft natuurlijk een beetje van de reclame die erop zit. En een van de sponsoren is Bob Koestler van Delmar.
1: Ja, nou ja.
0: Dat bij een winkel.
1: Het is natuurlijk logisch, want die verkoopt... hij zal wel gefourneerd worden een beetje door...
0: Ja, en is
1: gevoed worden door Bob.
0: En er zitten reclamespots tussen natuurlijk.
1: Ja, en dan verdient Steve er ook nog wat aan.
0: Ja. Maar wat ik zeg wel, hij vertelde ook dat... want hij komt zelf uit de Budenwijk van Chicago, de blanke neighborhoods. Maar dat hij door dat programma vaak opgebeld wordt door de mensen die de blues aan de lijve middenmaakt hebben met allerlei verhaal, met allerlei informatie. Onder andere over de schoenen van...
1: Sonny Boy Williams de Eerste.
0: Ja. Iemand die vertelde dat hij voor $5 de schoenen gekocht had van Sonny Boy.
1: Ja, John Lee Williamson was daar.
0: Ja.
1: Die, en hij kreeg vaak ook informatie van die mensen die anderen helemaal niet kregen. En hij kreeg het regelrecht van de zwarte mensen vaak. Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, volgende week dan. Ja, er is nog stof te over om met deze man nog eens inbieden te praten.
1: Ja.
0: Blues en vrouwen, dat huurt bij elkaar. En hij het boek van Muddy Waters, The Mojo Man, van Sandra B. Toews er ook bij pakt, dan komt dat er ook zeer regelmatig in vuur.
1: Ja, Muddy was natuurlijk ook een womanizer, zoals men dat...

0: het noemt, hè. Hij was dat wel een woman's man en zo. En ja, hij was natuurlijk niet vies van een vrouwie zo her en der.
1: Hij stond in de spotlights natuurlijk. Ja. Het was een mooie, een gedistingeerde man om te zien. Ja, dan past hij in de hand, denk ik.
0: Ja. En dat was in de zwarte wereld natuurlijk. Helemaal, daar ligt het toch nog weer wat anders dan bij de blanke mensen. Dat is, ja, dat giet dan dubbel op, zou ik zeggen.
1: Muziek, de teksten in de muziek, die staat er ook bol van, hè?
0: Ja, zeker.
1: Van verwijzingen naar...
0: Wel of niet cryptisch, maar in ieder geval giet het heel vaak over vrouwen die de boel bedonden. Of iemand wil een goede vrouw hebben. En vrouwen die heel veranderlijk, die veranderlijk als het weer bent, die niet weet waar je aan ze hebt.
1: Ja, ja.
0: In alle soorten en maten en of goed of niet goed, dat komt in de blues allemaal voor. Dat is een van de belangrijkste thema's, zou ik al zeggen.
1: En een van de mooiste metaforen die we in Nederland uiteraard ook kennen, dat is het gebruik van de bijen.
0: Ja. De King Bee, ja.
1: En dan ben je een echte.
0: Ja, dan ben je een echte. Dan ben je een man with a stinger.

0: Titelstuk van de cd I'm a King Bee. Productie van Johnny Winter, Muddy Waters. Muddy Waters is zelf 4 keer getrouwd geweest. De eerste keer was in 1932, is hij trouwd met Mabel Berry. 10 jaar later kwam de volgende dame in zijn leven. Ja, je moet allemaal in het boek keurig net iets nalezen. Sally Ann Adams, ik weet ook allemaal nu de kopie ook niet.
1: Nee, wat? Dat kun je gewoon niet bijholen.
0: Kun je niet bijholen allemaal, ja. En later is hij getrouwd met Geneva.
1: Ja, en dat was dan een soort van anchorwoman. Ja. We hebben heel lang met samen woond. En die wist eigenlijk ook wel dat hij met anderen omging. Maar daar kwam het toch iedere keer bij terug. Dat schijnt dan toch wel een met de meeste backbone het West te hebben.
0: Want die ligt ook naast hem begraven op Restvale.
1: Ja, die ligt naast hem begraven. Ja, ja. Ja, ja.
0: En nog weer later is hij trouwd met Martha Jean Brooks. Maar dat was nadat Geneva overleden is.
1: Ja.
0: Ja, goed. En het aantal vriendinnen wat hij er nog naast had. Dat was ook legio.
1: Ja, dat wat moet je verder van zeggen? Zo giet dat door.
0: Zo giet dat in het leven. Nou, een van de vriendinnen, dat was Anna May. En daar heb je ook een liedje over gemaakt. Little Anna May.

0: Little Annie May. Ik weet niet of dat de vrouw was die bij hem in de buurt woonde in Chicago. Want een van zijn vriendinnen die woonde een paar straten bij hem vandaan.
1: Ja, ja.
0: Met twee kinderen van hem.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En als je dan in het boek leest, dan wordt er gewoon in beschreven dat hij met die vrouwen, dan ging hij gewoon met toggies maken in zijn Cadillac.
1: Ja, ja, ja.
0: De kinderen zetten ze wat elke dag. Het is wel een wonderlijke wereld, hè?
1: Heel wonderlijk, ja. En dat schijnt dan toch niet de enige te wezen, want hij hoort het boek in handen kregen over Ray Charles, The Man and His Music.
0: Was net zo?
1: Dat giet nog een stapje verder.
0: Ja.
1: Ook een prachtige biografie overigens.
0: Maar het was natuurlijk de wereld van de zwarte mensen in de Mississippi Delta was ook een tamelijk informele wereld. Hij door het leest de helft van de mensen, of de helft, ja, waren buitenechtelijke kinderen. Heel veel, hè?
1: Ja. Wij zijn allemaal familie.
0: En ze trouwden ook over de puddenhok bewezen. Ja, zoals de juffrouw trouwens ook gebeurde.
1: Het was net Drenthe van vroeger.
0: Eigenlijk wel,
1: een gesloten maatschappij worden. Elke neem met het was allemaal familie op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ze hield elkaar in staan, bereken.
0: Nou, een die een centrale rol in zijn leven vervuld heeft van Muddy Waters, dat was Geneva. En ook daarover heeft hij een prachtig liedje gemaakt.

0: want to treat you so bad, so bad. Right now I'm on my identity.
1: Muddy Waters met zijn ode aan Geneva, de vrouw die als het langste bij me west is en die ook in Nordstrom begraven ligt op het kerkhof in Chicago op Restvale. Ja, nou, hij de vrouwelijke kant van de bluesmuziek of de invloed daarvan wilt bekijken, dan moet je of het boek maar doorlezen van Muddy Waters, The Mojo Man, of je moet nou zijn muziek gaan luisteren, want het komt er heel vaak in vuur. In de teksten die gaat in, nou, ik wil niet zeggen in 9 van de 10 gevallen bijna, gaat wel over alle aspecten van de relatie tussen mannen en vrouwen.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Want het is wel puur een macho-wereld, een hetero-wereld.
2: Ja, ja, daar kun je wel stellen. Ja. Ik heb dat nooit wat... Nee, dat is echt waar, ja.
1: Het is gewoon een macho-wereld. Ja. De blueswereld.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een kleine studio aan huis, microfoon, mengtafeltje en ontzettend veel platen. Jazeker, langspeelplaten. Enkele cd, maar dan vooral langspeelplaten van Steve Cushing. We praten volgende week verder met hem over de mensen die hij allemaal ontmoet heeft. Onder andere ook in zijn eigen muzikale carrière. Volgende week dus Blues Before Sunrise, Steve Cushing. En dan hoor je ook de tune van het programma. Harry's Blues werd vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Volgende week, dan ben we er weer. Tot dan.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Na een reis door Amerika met Albert Haar voor RTV Drenthe schreef Harry Musquet een paar mooie nummers over zijn ervaringen in het land waar de blues ontstond. Musquet, Sky Songs on the Spot.

Muskay, Sky Songs on the Spot. Greg Elman, dat was de zanger en organist van The Elman Brothers Band, maar hij had ook altijd nog een eigen band met de broers Dan en David Tuller. Dit is een eigen compositie, het komt van het album I'm No Angel, The Greg Elman Band, It's Not My Cross to Bear.

Greg Allman Band. It's not my cross to bear. Na zijn vertrek bij The Animals verhuisde Eric Burdon naar Los Angeles en daar begon hij een band met Amerikaanse jazzmuzikanten en de Deense mondharmonica-speler Lee Oscar. Dit is een eigen compositie en het komt van het album Eric Burdon and War. Eric Burdon, Home Dreams.

0: Eric Burdon, Home Dream. George Thorogood uit Delaware, dat is een klassieke bluesrocker. Hij toert al ruim 40 jaar met zijn band The Destroyers door Amerika. Dit komt van het album The Baddest of George Thorogood. Het is een compositie van John Lee Hooker. George Thorogood, One Bourbon, One Scotch, One Beer.
1: I'll tell you a story about the house running blue.

George Thorogood, One Bourbon, One Scotch, One Beer. Mondharmonica-speler Junior Wells kwam vanuit Memphis naar Chicago en daar vormde hij een duo met gitarist Buddy Guy. En hij nam het album Southside Blues Jam op met de beste bluesmuzikanten uit Chicago. Gitarist Buddy Guy, drummer Fred Pillow, basgitarist Ernest Johnson en pianist Otis Spann. Junior Wells, Lend Me Your Love.

and I'm weep, you know, about the break.

Junior Welsh, Lend Me Your Love. Monster Mike Welsh, dat is een bluesgitarist uit Boston. Hij speelde al bij Duke Robillard, Nick Moss, Johnny Winter, Darryl Nulis en Jimmy Vaughan. En tegenwoordig is hij de gitarist van blueszanger Sugar Ray Norcia. Dit komt van zijn soloalbum Crying Hey. Monster Mike Welsh, All the Love in the World.

Monster Mike Welsh, All the Love in the World. Travis Tritt, dat is een countryzanger uit Georgia, met een rauw randje in zijn stem. En hij kan dus ook uitstekend blues zingen. Het nummer is geschreven door Buddy Guy en het is opgenomen met Elvis Presley-gitarist Reggie Young, die ook al blues kan spelen. Het komt van het album Trouble. Travis Tritt, Leave My Girl Alone.

Travis Tritt, Leave My Girl Alone. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Wesley West uit New York, dat is de voormalige frontman van de powerband Mountain. En hij begon later als soloartiest blues te spelen. En dat deed hij met de Engelse drummer Ainsley Dunbar. En deze Ainsley Dunbar die speelde bij John Mayall, Frank Zappa, Jeff Beck, David Bowie, Lou Reed en Whitesnake. Leslie West, Why I Sing the Blues.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de older leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP's Desolation en Groeten uit Grollo. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de tijd van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is, maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds, en daarvan draai ik Blues for Weepers.

0: of our weepers, blues of our weepers. They just come to listen and
1: lekker veel. Soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de Nee CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het Nee werk in terug naar het Olde werk, naar werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het nu wilt. In Texas, de Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with the fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with a fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met het nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen aan meewerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen, Alexis Corner, de godvader van de Britse blues, samen met Chris Barber, speelt erop mee en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, en door het eind hoorde hij de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer de scheeps terecht komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Appetit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harry's Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber's hier in de sfeer van de jazz en de blues en de country van Sarah Appetit. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij te maakt. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begon met de band Killing Floor, bluesman, 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years.

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die de Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk houdt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock and roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrumenten zien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zo tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkant van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flip-side. Opgenomen met een band waar als Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano. Willie Johnson op gitaar. Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een discjockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label die het uitbracht aan, dat hij een klein beetje smeergeld wilde betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou je bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donen hebt. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat was Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht gesproken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen daar zo, toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes over Henderson, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

De derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1994. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog even terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan metwerken. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld. De skiffelman, die werkt er ook aan met. Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer, die werkt er aan met. Rory Gallagher werkt er aan met. Andy Fairweatherlow. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual. En daar zingt Paul Jones op met. I'll be

Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters. De Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaan. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook een die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Miller. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dedensvoort. Dat liep een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee, I Am The Ride.

Chris Midder, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft en nou ook weer een hele goeie die dit aan zit te komen, Causin' Kane, en daarvan het nummer Back on Top.

0: Alleen Stort Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Bruce Channel uit Texas had in 1962 een nummer 1 hit in Amerika met Hey Baby. En Delbert McClinton was destijds zijn mondharmonica-speler. Maar Bruce Channel bleek een one-hit wonder. Het bleef bij één nummer 1 hit in Amerika. En dat overkwam ook Dale Hawkins, Doris Troy, Cilla Black, Zager en Evans, The Easy Beats en Scott McKenzie. Bruce Channel, Read the Signs.

Bruce Channel, Read the Signs. Little Feet uit Californië, dat was de band van zanger-gitarist Lowell George. De band leek de wereld te veroveren, maar in 1979 overleed Lowell George. En Little Feet bestaat nog steeds, maar is niet meer de cultband van weleer. Little Feet, Dixie Chicken.

Little Feet, Dixie Chicken. Dion DiMucci kwam uit de Bronx in New York en hij was dan ook de uitvinder van de Bronx Blues. In de begin jaren 60 was hij een hitmachine, later werd hij singer-songwriter en tegenwoordig maakt hij op zijn oude dag mooie bluesalbums. Dion, Ruby Baby.

Dion, Ruby Baby. The Outlaws, dat is een band uit Tampa in Florida, onder leiding van gitarist Yugi Thomason. En de heren van de Outlaws hadden heel goed naar de Allman Brothers Band en Lynyrd Skynyrd gekeken, want ze speelden met 2 drummers en 3 solo-gitaristen. The Outlaws, There Goes Another Love Song.

The Outlaws, There Goes Another Love Song. The Amazing Rhythm Aces, dat was een band uit Memphis. De band van zanger Russell Smith. Hij richtte de band in 1972 op met muzikanten uit een andere band, Fatback. Maar zanger Russell Smith overleed in 2019 op 70-jarige leeftijd en de bandleden vertrokken toen naar Hank Williams Jr., Sawyer Brown en Nancy Griffith. The Amazing Rhythm Aces, Third Rate Romance.

The Amazing Rhythm Aces, Third Rate Romance. Johnny Van Zandt, dat is de zanger van Lynyrd Skynyrd. Hij volgde zijn broer Ronnie op nadat Ronnie om het leven kwam bij de vliegramp. Maar toen Ronnie nog leefde, had Johnny Van Zandt zijn eigen band. En Al Cooper, de producer van Lynyrd Skynyrd, was ook de producer van Johnny Van Zandt. Het komt van het album No More Dirty Deals. Johnny Van Zandt, Coming Home.

Johnny Van Zandt, Coming Home. Barbara Lynn uit Texas is intussen 79 jaar, maar nog steeds actief. Ze begon gitaar te spelen op de high school. Ze werd fan van Guitar Slim, Jimmy Reed, Elvis Presley en Brenda Lee. En toen werd ze ontdekt door zanger Joe Barry tijdens een optreden in het clubcircuit van Beaumont. En deze Joe Barry regelde een platencontract voor haar. Barbara Lynn, Oh Baby. Oh Baby.

Barbara Lynn, Oh Baby. De Rossington Collins Band, dat is een band opgericht door twee bandleden van Lynyrd Skynyrd, Gary Rossington en Alan Collins. En ze gingen werken met twee vocalisten, Dale Kranz en Barry Harwood. Het komt van het album Anytime, Anyplace, Anywhere. De Rossington Collins Band, Don't Misunderstand Me.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Southern Soul van Lucinda Williams is het album van deze week. En Lucinda Williams coverde een nummer van Dan Penn en Spooner Oldham. En het origineel werd in 1965 door Dan Penn zelf opgenomen. Daarna werd het nog gecoverd door Percy Sledge, Elvis Costello, Johnny Adams, The Box Tops, Charles Walker en de Hacienda Brothers. En toen vond Lucinda Williams het de hoogste tijd om het op haar nieuwe album te zetten. It Tears Me Up.

Lucinda Williams, It Tears Me Up. Paul Revere and the Raiders, dat was een band uit Idaho met organist Paul Revere en zanger Mark Lindsay. En deze Mark Lindsay werd later ook heel succesvol als soloartiest. Paul Revere overleed in 2014 en sindsdien houdt zijn zoon Jimmy Revere de band on the road. Paul Revere en de Raiders maakten 31 albums en ze scoorden 30 hits in Amerika. Paul Revere and the Raiders, I'm Not Your Stepping Stone.

Revere and the Raiders, I'm Not Your Stepping Stone. ARC Angels, dat was een sterrenband uit Texas met twee gitaristen, Charlie Sexton en Doyle Bramhall. En ze hadden de ritme-sectie van Double Trouble, Tommy Shannon en Chris Layton. Maar na één album kozen de heren alweer voor hun solo-carrières. ARC Angels, Living in a Dream.

ARC Angels, Living in a Dream. Freddy Scott uit Rhode Island studeerde voor arts aan de Universiteit van Rhode Island, maar hij zat ook in een band en dat leverde een platencontract op in New York. Hij werd nooit arts, maar hij scoorde wel 9 hits in Amerika. En dit was zijn enige nummer 1 hit. Freddy Scott, Are You Lonely For Me?

Freddie Scott, Are You Lonely For Me? Cowboy, dat is een band uit Orlando in Florida. Het is de band van zanger-gitarist Tommy Talton. En op dit nummer speelt Eric Clapton als gitarist mee. En Eric Clapton zou het nummer later zelf ook coveren voor zijn album 461 Ocean Boulevard. Cowboy, Please Be With Me.

Please Be With Me. De Chambers Brothers uit Los Angeles kwamen voort uit het kerkkoor van de Baptistenkerk. In 1968 had de band een grote hit met Time Has Come Today. Daarop vertrokken ze naar New York en daar begonnen ze een nieuwe band met ex-leden van The Electric Flag. Ze maakten 23 albums en ze scoorden 10 hits in Amerika. De Chambers Brothers, Uptown.

The Chambers Brothers, Uptown. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Ronnie Van Zandt schreef dit meesterwerk. De band sluit ieder optreden af met het nummer Simple Man en dan wordt dit altijd de toegift als eerbetoon aan de overleden Ronnie Van Zandt, de zanger van Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd, Free Bird.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en er hoort ook een glas bier bij.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin is Harry Muskee met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar de klei, naar de Friese klei, bij het Lauwersmeer. Want hij praat door met een gedeputeerde van de provincie Friesland, Gerard van Klaveren.
4: Gerard, waar staan wij hier?
2: Wij staan hier bij Ezumakeeg. Dat is een plek aan de westelijke zijde van het Lauwersmeergebied. En ik vind dat een hele bijzondere plaats. Ik ben een groot vogelliefhebber. Er staat hier een vogelkijkhut van waaruit je de vogels heel goed kunt observeren. En het is ook een gebied waar heel veel ganzen overwinteren. En dat heeft mijn bijzonder interesse.
4: Jij komt eigenlijk oorspronkelijk van Zeeuws-Vlaanderen, dacht ik.
2: Ja, daar ben ik geboren.
4: Hoe komt iemand zo ver weg, dus eigenlijk het meest zuidelijke punt zowat van Nederland, hier in Kegumazeel terecht? Ja. Of tenminste, althans in Friesland.
2: Ja, nou, mijn vader was werkzaam bij de cultuurtechnische dienst, wat tegenwoordig de dienst landinrichting heet. En die hield zich bezig met het voorbereiden van ruilverkavelingen. En in die tijd was het gewoonte dat ambtenaren met enige regelmaat werden overgeplaatst van het ene naar het andere project. En zo trokken wij van Zeeuws-Vlaanderen naar Maarsen, vlak bij Utrecht, en van Maarsen naar Sneek. En toen ik in Sneek binnenkwam, of in Friesland binnenkwam, toen was ik een jaar of 7. En ik ben sinds die tijd altijd blijven hangen. Dus ik heb er inmiddels zo'n 42 jaar op zitten in de provincie Friesland.
4: Dus je bent eigenlijk toch wel Fries geworden?
2: Ja, je kan zeggen dat ik vervriest ben.
4: Jij houdt niet alleen, van de natuur, maar je houdt ook van stilte. We lopen hier nu vlak bij het Lauwersmeer ook in de buurt, dacht ik. We hoorden zo net een ijsvogeltje, hè?
2: Ja, dat was een ijsvogeltje. Die kom je tegen daar waar water stroomt. Nou, er zijn hier wat waterlossingen waar het water redelijk stroomt. En dat ijsvogeltje dat zat daar, maar vloog ook heel vlot weer weg. Die komen dus hiervoor in dit mooie gebied. Maar het meest aardige vind ik de enorme ganzenpopulatie die je hier in de winterperiode kunt aantreffen. En ganzen die fascineren mij. Dat zijn vogels die komen uit Spitsbergen en die maken de trek toch naar Nederland. In de winterperiode fourageren ze hier. Ja. Om dan in het vroege voorjaar weer terug te gaan en tot broeden te komen in de gebieden in het noorden van Europa. Ik vind dat iets heel bijzonders. En dat ze dus ieder jaar ook op dezelfde locaties weer terugkeren. Hè, dat is net zoiets als de postduiven die hun weg weer weten te vinden naar het hok.
4: We hebben enorm veel vogels onderweg gezien. Dat waren niet alleen ganzen. Wat zit daar allemaal nog meer?
2: De ganzensoorten die hier voorkomen, dat zijn de koolgans. Dat is eigenlijk de meest bekende. Herkenbaar aan dat witte vlekje aan de bovenzijde van de snavel. De grauwe gans, die helemaal wat vaal van kleur is. En de brandgans, dat is een redelijk spectaculaire vogel om te zien. Zwart-wit en grijs tinten. En dat zijn de drie soorten die met name in het Lauwersmeergebied en de omgeving daaromheen overwinteren. En dan natuurlijk heel veel watervogels. Alle eendensoorten komen hier zo'n beetje voor. En nou, het ijsvogeltje wat we net toevallig gezien hebben. Het was niet de scène gezet omdat jullie hier waren. Maar we liepen er bijna bovenop.
4: Was jij toen jij jong was ook al geïnteresseerd in dat soort dingen? Toen in Zeeuws-Vlaanderen?
2: Nou,
4: met de tijd gekomen dat je hier...
2: In Sneek eigenlijk. Dat is heel gek. Als je ouder wordt en de 50 nadert, dan denk je wel eens op sommige momenten terug aan het vroegere leven. En ik heb vroeger wat hobby's gehad. Onder andere het bekijken van vogels, ook in clubverband. Ik was lid van de Jeugdbond voor Natuurstudie. En goed, als je dan wat ouder wordt, dan komen er weer andere interesses. Brommers, het bezoeken van popconcerten en de meisjes. Dus dan laat je de vogels wat links liggen. En als je dan wat ouder wordt, dan komt die belangstelling weer boven. Nou, dat heb ik dus met vogels. Ik heb dat ook gehad met drummen. Dat heb ik vroeger ook gedaan toen ik...
4: En ook met honden. Hè? Je hebt ook nog een paar boeken over honden geschreven, voor zover ik mij... kan herinneren.
2: Ja, dat heb ik ook zo'n periode heb ik ook gehad. De periode kinologie met allerlei bestuursfuncties en activiteiten op het gebied van honden, het fokken van Labrador retrievers. Tentoonstellingen, honden importeren uit Engeland. Ik heb er een aantal boeken over geschreven, over een verschillende diversiteit aan rassen. Maar dat heb ik inmiddels afgesloten. Dat heb ik door het werk in de politiek heb ik daar. Helaas geen tijd meer voor.
4: Nee, want wat wou ik net zeggen. Ik bedoel, jij zit hier in Friesland in de provinciale politiek. Dus je bent gedeputeerde van Economische Zaak, dacht ik. Als ik het goed heb, ja. Hè?
2: Ja, Economische Zaak, ja. Recreatie, ja. En toerisme.
4: Maar dat hoort er allemaal bij.
2: En Europese aangelegenheden. Nou, Europa wordt ook voor de provincie steeds belangrijker. Dus dat mag dan ook bestieren. Ja, ik heb het daar redelijk druk mee. Ja, ja.
4: Maar jij vindt toch nog wel tijd om hier in de natuur rond te lopen. En zelfs ook in jouw vakanties op een modder over IJsland toeren.
2: Ja, dat is... weet je wat het is? Als je overdag geleefd wordt door de agenda die door anderen wordt ingevuld en bepaald. En van 's morgens vroeg tot en met 's avonds laat. Want ja, politiek is natuurlijk een beetje iedere avond ook vergaderen. En spreekbeurten verzorgen en alles wat erbij komt. Dan vind ik het heerlijk om in het weekend even niemand te zien. Gewoon op jezelf, helemaal alleen. Verrekijken mee en dan door zo'n gebied te ploegen. En dat doe ik dan ook in de zomerperiode. Ik ga weliswaar ook met de familie op vakantie. Maar ik heb ook altijd behoefte om in mijn eentje op pad te gaan. En mijn favoriete bestemming is dan IJsland. Daar ben ik de laatste 5 jaar, ik denk inmiddels een keer of 8 geweest. Ik probeer er 2 keer per jaar naartoe te gaan. Zomers een keer en in de winter. Want ook in de winter is IJsland fantastisch om te blijven. En het is daar, ja, het is ruim. Nederland is natuurlijk overvol zo langzamerhand. 16 miljoen mensen op een relatief klein oppervlak. En het aardige van IJsland vind ik dat het land is 3,5 keer zo groot als Nederland. En er wonen maar 280.000 mensen, waarvan de helft in Reykjavik en de andere helft verspreid in kleine dorpjes aan de kust. En dat hele binnengebied, dat is leeg, dat zijn lavavelden. En hier en daar is een grasveldje, maar het is gewoon leeg. En dat kan dus daar bestaan dat je daar met de motor rijdt, wat ik afgelopen zomer heb gedaan. Een tocht gemaakt rondje IJsland. En daar kun je dus gewoon 1,5 uur rijden zonder dat je iemand tegenkomt. En daar heb je dus ook nog stiltegebieden. Hè? Want het zal je opvallen dat je hier steeds geluiden hoort. In de verte hoor je een trekker.
4: Ja.
2: En dan hoor je een vogel.
4: In Nederland is het bijna.
2: En dan gaat er dus een vliegtuig over vliegen. En in IJsland heb ik dus gebieden bezocht waar je dus helemaal niets hoort. Echte stiltegebieden. Zelfs vogelgeluiden zijn er niet te horen.

0: Jij bent natuurlijk ook muziekliefhebber. Dat komt er nog een keer bij.
1: Ja, het is, ik vind een mens moet wat hobby's hebben naast zijn dagelijkse bezigheden. Hè. Muziek is ook iets waar je redelijk wat gevoel in kwijt kunt. En dat gaat wat mij betreft ook heel breed hoor. Klassieke muziek is aan mij niet zo erg besteed, maar popmuziek en alle soorten en maten. Dat is niet alleen maar muziek uit mijn jeugd, maar ook de huidige popmuziek, die blijf ik nog volgen. Blues.
0: Elk jaar naar het North Sea.
1: Ja, North Sea Jazz, dat is een verplicht nummer voor mij. Fantastisch, al die podia en al die mensen en de hele sfeer die daar hangt. 3 dagen achter elkaar de beste instrumentalisten en muzici van de hele wereld. Het is alleen, het is een zwaar programma. 3 dagen, dat red ik nooit.
0: Het is ook massaal.
1: Het is heel massaal en er zijn zoveel indrukken die je moet zien te verwerken. Maar ik probeer 2 dagen, kijk, de eenden die opvliegen.
0: Ja.
1: Ja, daar zitten dus kuiveentjes bij. Die herken je redelijk aan die witte onderbuik. Slopeenden. Allemaal in paar, zie je dat? Mannetje en vrouwtje vliegen bij elkaar. Wilde eenden, dan gaan er nog 2.
0: Hoe is dat dan? Blijven ze bij elkaar een heel leven lang? Die met buizen bijvoorbeeld wel.
2: Ja, nee, buizen doet dat wel. Ja, maar, ja. En de uil en zo. Ook,
0: ja.
2: Eenden niet zozeer hoor.
0: Nee, dat is dus verwisselbaar.
2: Ja, goed, ja.
0: Want bij ons zit ongelooflijk veel buizen op het ogenblik.
1: Oh, ja. Ja, die buizen die hebben het hier redelijk goed.
0: Geen natuurlijke vijand meer, hè?
1: Nee, in de 60 jaar was de populatie hier zo'n beetje uitgeroeid door de DDT, landbouwgif. En de muizen die dat opvraten en vervolgens die muizen geconsumeerd door de buizerd. En dat betekent dan ook het einde van de buizerd. Maar zo langzamerhand als je over de snelwegen rijdt, op iedere paal zit tegenwoordig een buizerd.
0: Ja, we hebben onlangs bij, ik chargeer even nou, bij Egbert Struijer. Bekend
1: de motorrijder, de coureur, zijspan.
0: Zijspan, wereldkampioen. Ja. Die heeft zo'n hele oude Saksische boerderij. Daar hebben we het oelebret. En elk jaar heeft hij uil. Hè? Maar die hebben met een cameraatje hebben erin gehangen.
1: Oh ja.
0: In het nest.
1: Ja.
0: En dan zag je om de 5-10 minuten zag je dat mannetje weer komen met een muis en zo.
1: Ja.
0: En, dat was heel interessant om dat te zien. Jammer genoeg zijn die jongen later opgevreten door kraaien en zo. Dus het zijn ook echte rovers zijn dat. Maar dat vond ik ook echt wel prachtig.
1: Ja, ja.
0: Maar wat deden we over het North Sea eigenlijk?
1: Ja, North Sea. Ja, ja, schitterend. Alleen wat ik net zei, ik hou dat nooit 3 dagen vol. 1 dag is te weinig, zeg ik altijd. 3 dagen is te veel. Dus ik ga er standaard 2 dagen naartoe. En dat kan dan de vrijdag en de zaterdag zijn of de zaterdag en de zondag. Maar ik laat dat een beetje ook afhangen van de programmering. Fantastisch. Het is alleen jammer dat dit type van evenementen in het westen van het land plaatsvinden en niet in het noorden van het land. Hè. De populatie is natuurlijk dun hier. En weinig commercieel rendement te halen uit zo'n gebied met weinig bevolking. Dus de belangrijke muziekgebeurtenissen die vinden plaats of in Den Haag, of in Utrecht, of in Amsterdam. Dat vind ik wel eens jammer.
0: Roer dan.
1: We zitten zo te praten. Ja, inderdaad, daar vliegt hij.
0: Oh ja, die grote daar.
1: Ja.
0: Die zie je ook niet veel natuurlijk.
1: Even de kijker erbij pakken.
0: Dat is bij ons niet.
1: Het is toch mooi dat wij de boswachters erbij hebben, Harry.
0: Ja.
1: Ja, want terwijl wij praten, letten zij erop. Wil je ook even kijken door de verrekijker?
0: Is over dat water. Een mooie vogel, hè?
1: Ja. Nou, we gaan weer even verder. Het is wel leuk om een beetje door die klei, door die klei te ploegen hier.
0: Maar heb jij dan... ik spring van de hakken. heb jij als gedeputeerde ook nog hier direct mee te maken met zo'n gebied?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Of valt dat ergens anders onder?
1: Nou, maar
0: valt het onder de Rijk of onder de provincie?
1: Nou, toch wel. We hebben natuurlijk provincie bepaald ruimtelijk beleid in het streekplan. Dus daarin worden de contouren aangegeven van hoe we de ruimte in de provincie Friesland willen verdelen. Naar economische activiteiten, landbouwactiviteiten, wonen, recreatie, natuurontwikkeling. Dus in die zin hebben we ermee te maken. Maar dat is ondergebracht bij een collega van mij, Sikko Heldoorn, die dat in portefeuille heeft. En ik heb er in die zin mee te maken dat ik wel graag de koppelingen wil aanbrengen tussen natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden. Nou, wat ik net zei, gelukkig valt die combinatie te maken. En ik vind ook dat dit gebied Ja, wat dat betreft, het recreatieve aandeel beter benut zou moeten worden. Dat is natuurlijk een proces wat je heel voorzichtig handen en voeten moet geven. Maar dat zou kunnen beginnen door hier en daar eens een informatiepunt te organiseren. Er zijn gedachten om hier een ganzentrekstation te gaan neerzetten. Ja, waarbij op monitoren aan de hand van ganzen die dan een zendertje aan de poot of op de rug hebben, de trekbewegingen van de ganzen gevolgd kan worden. Nou, daar denken we op dit moment over na met een aantal partijen. En ik hoop dat we dat nog eens de komende jaren kunnen realiseren.

0: Hoe werkt dat nou tussen de politiek en, zou ik maar zeggen, en de mensen die er echt verstand van hebben? Wordt daar ook wel goed naar geluisterd en zo?
1: Ja, de politiek in Nederland is niet zo erg ingewikkeld. We leven in een democratie. Dat betekent dat iedereen over alles mag meepraten. En iedereen beïnvloedt elkaar. Dus op basis van consensus wordt dan de besluitvorming geregeld. En ik denk dat over het algemeen...
0: En daar is niet te veel oppositie tegen?
1: Nee, er is een redelijk evenwicht tussen economische activiteiten en natuurontwikkeling op dit moment. Is mijn opinie.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel actiegroepen die zich langzamerhand verenigd hebben. En ook wat de natuur betreft. Dus,
1: ja, maar ik denk dat de actiegroepen hun tijd inmiddels hebben gehad.
0: Ik bedoel in die zin dat het
1: groepen
0: zijn geworden die niet... Maar die wil de vinger aan de... Die ook wel weten waar ze over praten.
1: Ja.
0: Zo. Niet meer van mensen die daadwerkelijk in actie komen. Ze, dit en dit en dat en zo. Maar.
1: Nee, maar ik denk dat wat dat betreft de laatste 7 jaar veel veranderd is. Hè. Zo'n 10, 15 jaar geleden was er onvoldoende besef in Nederland dat het belangrijk is, belangrijk zou worden om natuurgebieden veilig te stellen voor de toekomst. En ik denk dat dat dan een bijkomend voordeel, denk ik, bij de enorme ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste jaren, dat het besef bij de gemiddelde Nederlander er is dat we zorgvuldig met de natuur moeten omgaan. En dat we moeten proberen om een evenwicht te vinden tussen economische en natuurontwikkelingsactiviteiten. En ik heb het gevoel dat dat evenwicht de laatste jaren aardig bereikt is. Met andere woorden, actiegroepen hebben hun tijd gehad, wat mij betreft. Besef is inmiddels breed aanwezig.
0: We komen steeds dichter bij het water hier, jongens. Dat is hier al... Dat, hoe ver loopt dat dan door daar ongeveer?
2: Zo ver als je kunt kijken. Ja. Zie je, heel in de verte zie je twee torenjes.
0: Ja, de gemaal.
2: Dat is de kazerne.
0: Oh, die kazerne daar.
2: En als je dan zeg maar nog een kilometer doorrijdt, dan kom je aan de oude zeedijk.
0: Ja, want ik ben hier wel eens geweest, maar ben ik via de andere kant gekomen daar dus. Dus het,
2: vanaf Groningen.
0: Ja.
1: Hoe is het met de defensieactiviteit in dit gebied op dit moment?
2: Nou, Defensie is een goede buur.
1: Ja, ja.
2: Goede buurman. Wij, ja. Alleen,
1: jullie gaan bij elkaar op de koffie. Zo,
2: we gaan letterlijk bij elkaar op de koffie. Ja. Het, ze schieten wel. Weinig overlast van. Omdat het heel... Het gebeurt niet zo gek vaak.
0: Wat zit hier dan? Het leger?
2: Het leger, ja.
0: De landmacht. Op Vlieland was dat. Hij vroeger de Vliehorst. Ja. Dat was de luchtmacht.
2: Er is wel een bedreiging. Hoor. Op het militair terrein, de Maandewaard. Wat dus tegen ons gebied aan ligt. Daar hebben ze een oefendorp. Die gaan ze helemaal uitbreiden. Er komen allerlei huisjes. En nu, als er straks ergens een brandhaard in de wereld is, in onze...
0: Oh ja, dan moet het aan snelle reactiemacht of zo.
2: Precies. Ja, dan gaan ze daar oefenen.
0: Dus van, jongens, we moeten kijken hoe dat...
1: Dan gaat een kikkerdief...
3: Buis.
1: Of een buizerd.
3: Ja. Ja.
0: Hoe zie je dat nou? Ik bedoel, zie je het aan de vlucht?
3: Ja,
1: die vliegt.
0: Hoe vliegt die kikkerdief ten opzichte van
3: Die is meer een zwever en rondjes trekkend.
0: Ja, dus veel minder vliegend.
3: Ja, dit is veel strakker en het is plomp. En een kikkerdief is natuurlijk... Ja. Ja, dat is een heel ander beeld. Dat is een snelle jongen, die moet het van verrassingen hebben.
0: Ja.
3: En de buizerd is natuurlijk toch een beest, een aaseter en een muizenvanger die op een paaltje stil zit en dan pats.
0: Ja.
3: En die pakt.
0: Ja, bij ons in Drenthe komt de kikkerdief niet zoveel voor. Dat is veel meer een dichtgebied. Hij broedt ook op de grond, volgens mij.
2: Ja. Dat is ook zijn probleem. We hebben hier redelijk wat vossen in dit gebied. En die pakken natuurlijk heel makkelijk een ei van een kiekendier.
1: Kijk Harry, daar vliegen een koppeltje brandganzen.
0: Ja.
1: En dan zijn ze net even stil. Die kunnen wel het geluid herkennen. Die blaffen als hondjes eigenlijk.
0: Ja. Die trek die zie je al vaak. Hè?
3: Ja. Dit is het centrum van het overwinteringsgebied.
1: Ja. En die broeden in Spitsbergen, Nova Zembla. Trekken via Zweden naar Nederland. Onvoorstelbaar.
0: Een stuk kracht ook en zo. Dat is...
1: Even luisteren. Ja. Nou, even kijken. We hebben er een stuk of 15 zo.

0: Het landschap is anders. Bij ons is het dan zo van, als je daar veel landbouw en zo. En, dat, en het wordt ook steeds drukker. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken, die vogels.
1: Maar het landschap in Friesland is natuurlijk ook fors veranderd. Hè? Tot en met de 60e jaren. Was sprake van het zogenaamde boetlon. Hè? De Friese meren die stroomden in de winterperiode over. Het werd niet al te zeer bemalen. En dat waren dus redelijk vochtige weilanden waar de gruto zich heel goed in kon ontwikkelen. En vanaf de 70 jaar is zogenaamde diepteontwatering gemeengoed geworden. Hè? Sloten werden op en top bemalen. In de winterperiode was Friesland redelijk veilig. Water werd weggehaald. Arend roept en die wil ons wijzen op iets. Arend? Oh, kijk eens al even terug.
2: Uren voordat we terug zijn.
1: Ja. Dus je kan stellen dat in Friesland...
0: Je praat zo een stuk weg, hè?
1: Dat in Friesland de grutto slachtoffer is geworden van een andere wijze van bemalen. Nou, zo langzamerhand heeft men er ook weer wat gevoel voor ontwikkeld. Er zijn gebieden die wat nat worden gehouden in de hoop dat de weidevogels zich daar ook weer wat beter gaan ontwikkelen de komende jaren.
0: Nog even terug naar de muziek, Gerard. Ik bedoel, ik ken jou gewoon als bluesliefhebber. Hè? En je hebt ook wel eens iets gedaan voor de blues, ja. En North Sea, dat heeft toch ook... Je bent begonnen als je drumt ook nog, hè?
1: Ja,
0: in je vrije tijd.
1: Maar dat stelt niet zoveel voor. Ik kan me redden met het drumstel en de stokken.
0: Ja.
1: Maar daar blijft het ook bij. Ik vind het leuk om te doen. En af en toe wel eens in een bandje. Maar altijd incidenteel, nooit structureel. Want ik ben nu al geen avond meer thuis. En dat zou het alleen maar verergeren.
0: Dan wordt het nog erger.
1: Ja.
0: Het is toch onvoorstelbaar dat hoeveel mensen uit die tijd toch zich nog met muziek bezighouden.
1: Ja, dat blijft een deel van je leven. Ik zou zonder muziek ik niet kunnen leven, denk ik. Ik denk dat ik het zo scherp wel wil stellen. Ik zou zonder muziek niet kunnen leven.
0: Muziek en dieren, natuur.
1: Ja, planten. Muziek is vooral muziek is emotie voor mij, hoor. Ik vind dat je kan je gevoel kwijt. Je kan dus mijmeren naar tijdens het luisteren van beluisteren van een cd. Ik vind dat heel belangrijk. Ik heb ook in de auto altijd een cd opstaan. Pakketjes cd's mee in de auto en afhankelijk van de stemming wordt dan de keuze bepaald. Ik vind het belangrijk. En ik vind het ook heel leuk om concerten te beleven, want de cd is natuurlijk heel aardig. Maar het mooiste is om
0: mensen
1: live,
0: te zien.
1: Live een band op het podium te zien staan. En ik probeer dan ook altijd een beetje in de buurt van het podium te staan. Helemaal voorin. Hooguit 10 meter van het podium. En het geluid dwars door mijn ribbenkast te laten lopen. En dan beleef je het optimaal. Dan de hele sfeer eromheen.
0: Wat dat betreft is er nog een vergelijk met collega Marijnus. Want die twee speelden onlangs in Os en die stond midden voor aan het podium te zwingen met een glas bier in de hand. Dus.
1: Ja. Dat is ook zo. Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium. En er hoort ook een glas bier bij. En dan valt het op dat het ene poppodium het andere poppodium niet is. Dat is natuurlijk heel veel verschillende sferen. Hè? Paradiso vind ik geweldig. Dan mochten wij in de 60 jaren van onze ouders niet komen. Dat was een oord van verderf.
0: De vloeistofprojecties tot op de wc, zei Benny Joling al in.
1: Ja, en het rookt er ook altijd naar stickies en
0: ja,
1: zo.
0: Ja, ja.
1: En,
0: dat was dan nog vergeleken bij Fantasio, was het nog maar kinderspul natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Want dat was ook van dezelfde onder, was toen die Provatje-beweging natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, dat was helemaal.
1: Maar tegenwoordig,
0: was helemaal feest.
1: Tegenwoordig is dat een hele nette tent. En ik vind het een fantastisch podium. Nou, Vredenburg is ook natuurlijk heel mooi, die zaal met die ring eromheen.
0: Ja, het is in de Oosterpoort ook. De kleine zaal vind ik trouwens nog gezelliger eigenlijk van de Oosterpoort.
1: Ja.
0: Dat is de grote.
1: Nou, in Friesland hebben we dan het Bolwerk in Sneek, wat ik toch wel een van de betere podia vind. Ook een leuke sfeer. De zaal is gaaf in Leeuwarden, dat heeft ook wel iets. Ja, en vroeger, Sneek was dat de stad van uitgaan voor mij. De Veemarkt, hè, met de cafeetjes daaromheen.
0: Ja, Ome Joop en zo.
1: Jullie traden daar, veelvuldig op, in ieder geval tijdens de Sneekweek. Ja. Dus ja, resumerend, muziek is emotie. En emotie moet je beleven. En dat kan wat mij betreft optimaal als je vlak voor het podium staat. En de muziek in je opneemt, consumeert. En dan kun je er later nog eens even met plezier aan terugdenken. Lekker somber hier.
0: Lekker, hè?
1: Heerlijk. Grijze klei.

0: daar zit hij, die baardmees. Met Rika. Zie je hem?
1: Hier?
0: Ja. Ja. Als hij geluid voortbrengt, dan knikt hij even met zijn hals naar beneden. Ja.
1: Rob, hoor. Ja, die heb ik een... Die heb ik heel veel in de tuin. Die is, altijd bij één of twee. En die zijn echt, die zijn helemaal niet schuw.
2: Nee.
1: In tegenstelling tot de winterkoning. Die is klein en snel weg. En zo.
2: Ja.
0: Zeg, wat dienen deze palen voor, Arend?
2: Nou, dat is me net verteld. Dat was voor mij ook nieuw. Dat hier de paren worden gevangen.
0: Oh.
2: Het vee in Lauwersmeer moet natuurlijk gecontroleerd worden elk jaar een paar keer.
0: Wat hebben jullie hier lopen? Hooglanders?
2: Konings lopen hier.
0: Dat zijn die Poolse paarden?
2: Ja, zeg maar een wild paard is een aanhalingstekens. Ze mogen bij ons niet zo wild worden, maar omdat ze ook gecontroleerd moeten worden.
1: Jullie hebben ook vee lopen hier?
2: Ja, heel veel vee, ja.
1: En wat heet dus die schot, die grote Schotse Hooglanders? Ja.
0: Die grote horens, die zo gevaarlijk uitzien.
2: Ja.
1: Maar die gebruiken ze in Drenthe ook heel veel.
2: Dat klopt, ja.
3: Het is de enige voor ons, en als taboezoe is het enige middel om dat gebied een beetje zo te krijgen wat wij voor ogen.
1: Ja, precies, ja.
3: Dus dat het niet helemaal vol loopt met bos en riet, maar dat er ook open grazige stukken blijven voor de ganzen en de eenden om te eten.
1: Maar laten jullie nou ook veel gewoon het gaan, zou ik maar zeggen. Zoals in Drenthe, ja, het vroeger dus na de oorlog, dat is allemaal ontgonnen. Ja. Die staatsbossen, dat is allemaal recht en zelfs wordt hout.
3: Ja.
1: Maar dat laten ze tegenwoordig veel meer aan het lot over. Ook de boeren die het land afstaan, dat ze dat ook gewoon laten maar groeien. Weet
3: ja,
1: je wel.
3: Precies. Ja, zo moet je hier ook zien. Alleen de enige sturing die wij hebben, dat is dus die koeien en paarden.
1: Ja.
3: En natuurlijk de waterstanden, die op de millimeter nauwkeurig kan worden bepaald. En dat doet Staatsbosbeheer weer niet, maar dat doet Rijkswaterstaat.
1: Ja, we zijn toch wel bezig om wat pluriforme biotopen schep daar in Drenthe en zo, aan links en rechts.
3: Ja.
1: Dat het niet alleen maar een perceel dat houdt. En...
2: Ja. Variatie is natuurlijk heel belangrijk in de natuur. Hè?
1: Ja. Het komt eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het was, want die kanalisatie, dat gaat ook een beetje weer... Ze wil nou die oude beddingen weer in de ereherstelling en zo herstellen.
0: Ja, dat is eigenlijk heel apart, hè, dat er zeg maar, tot en met de 70er jaren ook een ruilverkavelingsverband oude waterlopen zijn getransformeerd tot mooie rechte lijnen met een behoorlijke diepte, bedoeld om het gebied optimaal te ontwateren. En dat in nog geen 30 jaar daarna er een hele andere sfeer gaat ontstaan. En men de investeringen van toen weer ongedaan gaat maken.
1: Ja, dat is heel raar.
0: Ik heb daar wel eens wat moeite mee, moet je zeggen. Want ik ben opgevoed in de sfeer van investeren moet rendement opleveren.
1: Ja.
0: En als je dan vervolgens moet constateren dat de investering weer wordt teruggedraaid. Dus dat er nog eens een keer, voor de tweede keer wordt geïnvesteerd. Om weer terug te gaan naar de oude situatie van 30 jaar geleden. Dan denk ik, jongens, verkwisting van geld. Maar aan de andere kant...
1: Verkeerd ingeschat,
0: ja, toch? Verkeerd ingeschat. Ja, maar nou, ik wil er toch even op doorgaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar dit gebied, Lauwersmeergebied... Het is natuurlijk niet oorspronkelijk bedoeld te zijn een natuurgebied. Het valt in de sfeer van het delta werken. Aspect veiligheid was aan de orde. Moesten dijken gebouwd worden. Dat is één. En vervolgens werd het grondgebied achter die dijk benut... om landaanwinningsprojecten te gaan organiseren. Het is altijd bedoeld geweest om landbouwgrond te ontwikkelen... En zo in zo'n periode van 30 jaar kreeg een heel andere sfeer. Nederland raakt vol, natuurgebieden die in het verleden zijn ontmanteld, die worden weer teruggevorderd en ontwikkeld. Dus in 30 jaar tijd krijg je een hele andere beleving, een hele andere manier van denken. Dat is toch heel bijzonder, vind ik.
2: Dat is heel bijzonder,
0: ja.
1: Ja, want in Drenthe dacht je dan, nou, god, dit zal dan wel beter worden. Ineens hoor je dan dat... Drenthe uitdroogt of zo ook.
2: Ja, ja.
1: De grondwaterstand gewoon veel te laag is.
2: Ja,
1: precies.
0: Ja.
1: En daar zijn ze nou weer mee bezig om dat weer op peil te krijgen. Ja, er wordt natuurlijk ook veel meer water geconsumeerd.
3: Ja, absoluut. Zeker, ja.
1: Ik bedoel, door de aanwas van de populatie en van de mensen. En men was niet alleen zichzelf meer, maar ook de auto en allerlei andere dingen. Dus, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken.
3: Ja. Dat zijn weer mensen.
2: Maar wat we natuurlijk vroeger niet beseften, dat was dat als we het in Drenthe droger maken, dat het in Friesland dan ook droger wordt.
1: Ja, dat heeft met elkaar te maken.
2: Nee. Nu wel.
1: Ja.
2: Dus die relaties zijn veel beter in kaart gebracht.
0: Ja, maar ook anders, Arend. Hè? De ontwatering van Drenthe, dat heeft natuurlijk ook forse gevolgen voor Friesland. Die hele oostflank. Al dat water wat uit Drenthe wordt gehaald, dat gaat via de oostflank van de provincie Friesland. Gaat dan naar het boezemwater toe en wordt vervolgens via het IJsselmeer weer weggepompt.
1: Ja.
0: Wij helpen het probleem Drenthe op te lossen.
1: Wij naderen het eind van onze worsteling door de klei, Gerard.
0: Ja, ja.
1: En ik wil je eigenlijk vriendelijk bedanken voor deze loop namens Radio Drenthe en de VPRO.
0: Ik heb het graag gedaan. Ik vond het leuk om jullie door dit vrij onbekende gebied te leiden. Iedereen kent Friesland natuurlijk van de Friese meren en de Waddeneilanden
1: en
0: de Sneekweek.
1: Ja.
0: Maar het Lauwersmeergebied, dat is zeker het bezoeken waard.
4: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Gerard van Klaveren, gedeputeerde van de provincie Friesland, die muziek die was van Harry Musquet in de formatie Red, White and Blue Perfect Song. Een nummer van pianist Michiel Borstlap, Face on the Barroom Floor. Toto met Stop Loving You en, hoe kan het ook anders, een Fries nummer van de kast Elsje Grins voorbij. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan wij dit keer gewoon onderweg, on the road.

wat rijden we nou weer? Kijk, in het kader van muziek maken is reizen natuurlijk een essentieel onderdeel, hè? Want je moet altijd van A naar B. En je speelt niet altijd thuiswedstrijd, dus. En in ons geval van Blizzards en zo, en mijn scheepband en zo, ja, dan moet je reizen. Nou, we zitten nu ook weer in de auto. Ja, we zijn nu ergens in Noord-Nederland, tussen, ik dacht tussen Grijpskerk en Grunningen ergens. Want ja, ook voor deze opnames, dan moeten wij ook reizen, weet je wel. Maar ja, het over reizen heb, dat, in het begin vond ik dat prachtig. Toen ik net begon, hè, ik weet nog, onze allereerste buitenlandse trip, dat was naar Noordhorn. Dat was natuurlijk niet 80 kilometer was dat, maar dat was voor ons, was dat, voor de Blizzards, dat, in, toen wij net begonnen, was dat natuurlijk een enorme gebeurtenis. Maar we gingen ook nog overnachten daar, dus dat was natuurlijk... En dan de grens over, en dan moet je dus ook nog papieren laten zien en zo, want dat is nou allemaal ook niet meer. Dus het was heel spannend. Nou, en dan ging je via Koevoort en zo, Eemli gaan. Neuenhaus, Ulsen en zo, en dan kwam je in Noordhorn nu. Nou, dat was waar. Dat was net een andere planeet al, weet je wel. Maar ja, goed, door de tijdlijn dan... ja, want wij speelden in die tijd niet verder als, nou ja, Grun... Gazelt om as en toe, zou ik maar zeggen. Maar ja, later werd het natuurlijk steeds verder. In het begin helemaal naar het westen. Maar later ook naar het buitenland. En ging ook met auto's gepaard. Ik ben naar Praag, West en Polen. En ja. En Duitsland heel veel. En België en Zweden. En het allemaal per auto. Ook Engeland. Zelfs nog een keer in Italië. Ga dan meer. Ja, en dan... Nou, ik heb een tijdje dat ik het niet zo zag zitten. Ik denk, god, verdorie, weer in die auto. Maar de laatste jaren heb ik zoiets van... het hoort erbij, echt. En ja, ik rie altijd met Erwin. Samen met Erwin Java, gitarist en zo. En we hebben altijd heel veel plezier in de auto. Wij rijden ook in een soort van bluesmobiel. Hè? Ik bedoel, die andere leden van ons die rijden in keurige, Herman Riet in een Rover en Hans in een Lancia en Helmich in een Citroën. En wij rijden in Peugeot diesel, Nolen, van 10 jaar al of zo. Maar je hebt al die. Je kunt even wat rommel in maken en zo. Dat hoef je ook niet echt op te passen dat je mot. Dus ja, en dan bespreken wij de toestand in de wereld een beetje. Op laatst deugt het niemand meer, behalve wij zelf. En ja, zo reizen wij tegenwoordig het land door. En dan, en dan s'nachts dan kon je, ja, dan is het vaak ver weg toch wel. En dan neem je weer even, heeft wel eens weer honger, dan moet je weer in muurt in zo'n benzinestation. Dan neem je weer een niet tevreden kroket of een... Of een gehaktbal, maar dat is dan ja, dat is onze manier van de muziek beleven, wat erbij hoort. En dat is de blues ook een beetje. Hè? Dat is ook een beetje ja, de romantiek van Jack Kerouac, zou ik maar zeggen. Van het on the road zijn. Nou ja, dat deed je dus met een band, ja, dat is een essentieel onderdeel van je werk. En je zit eigenlijk vaak nog langer in de auto als dat je op de plek bent waar je speelt. Dus dat, ja. En met de tijd dan weet je elke route in Nederland, elke B-weg, die weet je zo wat. Want je hebt speeld vanaf Siewend. Bij God, de luisteraar, maar het is liep wel een quiz, zoek het maar eens op. Waar ligt daar? Tot aan Vlissing en van Geleen tot aan Del Ciel. Dus ik bedoel, ja, je bent overal west. Je kent ook overal de weg. Op een gegeven moment weet je ook precies in steden hoe dat in elkaar zit. Waar je wel in mag en niet in mag om bij het theater te komen of bij een café. En ja, zo werkt dat een beetje. Maar ik heb er niet, ik heb er geen hekel aan. Ik mag, het is ook zo, als ik thuis zit, dan moet ik wel weer op pad eigenlijk. En dat ligt dan vooral aan het reizen. Niet zozeer dat ik daar moet staan, maar dat je gewend bent om
ja, van A naar B te gaan en van B naar C en dan weer terug. En dan word je toch, dan krijg je toch een soort van ritme, waardoor je niet al te lang, waar je niet alleen maar in huis kunt zitten meer. Het is een heel vreemd, ja, toch een beetje nomadisch. Maar misschien hebben mensen dat ook wel. Dat doet me ook een beetje denken aan de boeken van Chadwick. De songlines en zo. Bruce Chadwick, hij is al een tijdje dood, maar die heeft prachtige boeken geschreven. En ja, dat een soort van onbewuste druk is, van dat je al een soort van onbewuste, dat je ergens een onbewust iets krijgt van dat je moet reizen of zo. En de mensen zijn natuurlijk altijd in beweging geweest.

Nou, ben hier nou... U rijdt de snelste daar. Die bordjes die kon je... Ja, je kreeg tegenwoordig voor niks een bekeuring. Als je 7 kilometer daar rijdt, dan ben je alweer 60 gulden wie er eigenlijk belachelijk, maar goed. Men schiet het doel voorbij, of... Men heeft een ander doel. Maar we zitten hier nu vlakbij Groningen. Kun je hier naar Wiet kijken. Ja, en het landschap, hè, dat verandert ook steeds. Naarmate je dus... we zijn hier nu in Noord-Groningen, kun je heel ver kijken. Maar ben je een eindje wie erop in Drenthe, dan is het alweer veel diverser, het landschap. Nou ja, en dan weer wat zuurlijker, dan zit je al op een Veluwe. Nee, dan golft het al een beetje, hè, bij Apeldoorn, bij Heerbeek en zo. En dan kon je... En als je naar Duitsland in gaat, dan kreeg je al de Middelgebergten. Pas geleden was ik nog even in Praag, ben we nog even bij reis met z'n tweeën. Mijn vriendin en ik. Dat was een prachtige rit in die zin dat het oudejaarsdag was. Het was een zondag. En dan is er meteen ook vrachtwagens mogen in Duitsland rijden. En er was geen mens op de weg. Het was net een autoloze zondag. En dan is autorijden ook helemaal prettig. Je hoeft bijna niet meer op te letten. Het was bijna geen verkeer. Een hele uitzonderlijke situatie eigenlijk. En ja, dan zie je dat landschap mooi aan je voorbij gaan. En een van de dingen die ik altijd doe, dat is dan muziek opzetten die in het decor past een beetje. En dan in dit geval klassieke muziek. Mozart was dat. Die heeft dat toch ook met die koets, met die rare verhalen van hem. Dus allerlei afstanden aflegd. En dat is heel leuke muziek om dan in dat landschap in die auto op te zetten. Een beetje dan krijg je een soort van dat het past. Dat is een soort van filmisch wordt het dan. Nou, zo was deze reis eigenlijk ook prachtig. We stoppen ook vaak op dezelfde plek. Dus, als we weggaan, altijd even naar Bijlen, bij Martin. Dus zal ik hem even vrijgeven? Martin is dat. En, ja, dat is een jongen die dit Shellpomp, die staat achter de bar. En op. Even kijken waar wij op de Veluwe-route, tegenover Routiers, stappen we als we uit het westen komen vaak even. En vlak voor, als we van het zuiden komen, dan meestal vlak voor dat we de A12 op gaan. Daar heb ik nog een benzinestation waar we vaak stappen. En dat ben van die vaste plekken waar je weet dat de gehaktbal iets minder slecht is als de Volte. Of dat ze nog een fatsoenlijke tosti hebben of zoiets. En waar het niet... Wat niet al te luidruchtig is. Want je maakt natuurlijk ook veel met. Vooral s'nachts dat er vreemd volk onderweg bij die pompen stiet, hè. Zo waren we de laatste keer en dan hoor je alleen maar Slavische taal en zo. Dan denk ik van hier moeten wij rap wegwezen, want dat is niet van het beste volk en zo.

0: Of dat je ergens komt dat er direct een aantal lopers op je afkomt die denkt van nou, dat ben een knappe jonge lui, daar willen wij wat mee. Dus dan krijg je een heel riegel keel, zeg je aan. Dus, van die bruine rijders, weet je wel. Ja, met alle respect hoor. Maar dat is dan. Ja, en je maakt natuurlijk toch wel gekke dingen mee. Je hebt een aantal rare ongelukken zien. En ja, dat is de minder leuke allemaal. En zelf wel eens wat metmaakt in die richting. Maar gelukkig. Ja, ik ben wel 4 keer de wereld rondkomen. Gelukkig is dat in mijn afklap. Is het gelukkig allemaal goed komen dat ik dat nu doe. Maar dat is het leven zo'n beetje van. Ja, en als we naar Duitsland gingen, gingen we altijd direct bij Hunxe aan. Dus de eerste raststad naar Arnhem. En dat speciaal voor de bokworst en de kartoffelsalade. Want dat was in Nederland een stramme maxen. Dat was altijd leuk. Dat was ook een van de redenen dat je in Duitsland kreeg wat anders.
1: En als je veel aan de weg bent, dan hoort je muziek bij. Muziek van QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. En daarmee binnen wij aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Engelse formatie Manfred Mann met zanger Paul Jones is vandaag de rode draad in het programma. En toen Paul Jones net deel uitmaakte van Manfred Mann, wilde hij graag de sfeer creëren van zijn grote held Bobby Bland. En hij stuurde deze opname zelfs persoonlijk naar Bobby Bland in Amerika ter goedkeuring. Manfred Mann, Without You.
2: Just a hunk of steel. Yeah, just a plank of wood. Give a little bit of bad luck. Just a bit of good. I could be so happy with this life of mine, but you know I'm so sad

Manfred Mann, Without You. B.B. King overleed op 14 mei 2015 in Las Vegas. Hij werd 89 jaar en B.B. King kwam uit een straatarm gezin in Mississippi. Hij maakte 44 albums en hij werd als een van de weinigen rijk aan de blues. B.B. King, Ain't Nobody Home.

B.B. King, Ain't Nobody Home. Nadat Paul Jones solo verder ging, werd Mike Dabow zijn opvolger als zanger bij Manfred Mann. En Mike Dabow was een commerciële zanger. Hij had ook een paar grote hits met Manfred Mann. Haha, Set the Clown, Just Like a Woman, My Name is Jack. Maar hij had vooral naam als songwriter, want hij schreef Build Me Up Buttercup voor de Foundation, Living Cup voor de Fortunes, Won't You Warm My Bed voor Colin Blunstone, Handbags and Glad Rags voor Chris Farlow en Little Miss Understood voor Rod Stewart. En tegenwoordig zingt deze Michael Dabow samen met Paul Jones voor de hobbyband The Manfreds. Dit is Paul Jones nog met Manfred Mann. Call It Stormy Monday.

Manfred Mann, Call It Stormy Monday. In 1966 werd het opgenomen door J.J. Cale en in 1970 had Eric Clapton er een grote hit mee. Vervolgens werd het nog gecoverd door Chet Atkins, Jerry Garcia, Mark Cohn en John Mayer. En later scoorde Eric Clapton opnieuw met een nummer van J.J. Cale, namelijk Cocaine. Dit is J.J. Cale zelf, After Midnight.

J.J. Cale, After Midnight. Toetsenist Manfred Mann ging na het uiteenvallen van zijn band verder met Manfred Mann Chapter 3. En daarna begon hij met Manfred Mann's Earth Band. Tom McGinnis, de gitarist, die ging samen met Paul Jones naar de bluesband. En die had ook nog een eigen band, McGinnis Flint. Manfred Mann, What Did I Do Wrong?

0: What did I do wrong?
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Scott Walker meets Jacques Brel van Scott Walker is het album van deze week. Na de Walker Brothers maakte Scott Walker een serie prachtige soloalbums die op den duur steeds experimenteler werden, totdat er geen touw meer aan vast te knopen was. Hij leefde intussen als een kluizenaar en liet zich soms jaren niet in het openbaar zien. Scott Walker, If You Go Away.

Scott Walker, If You Go Away. Paul Jones is de ultieme bluespromoter in Engeland. Hij is nog steeds heel actief met zijn bluesband. En hij presenteerde ruim 30 jaar voor de BBC Radio zijn bluesshow. En intussen heeft hij ook al een soloalbum gemaakt in Amerika samen met gitarist Eric Clapton. Manfred Mann, Down the Road to Peace.

Manfred Mann, Down the Road a Piece. Chris Whitley uit Houston is een wat merkwaardige man. In 1981 trad hij in België op en toen is hij meteen 6 jaar in Gent blijven wonen. En hij maakte gedurende jaren meerdere albums met allerlei Belgische bands. Hij was ooit in New York ontdekt door de beroemde producer Daniel Lanois. Hij overleed in 2005 in Houston aan gevolg van longkanker. Hij werd 45 jaar. Chris Whitley, Big Sky Country. Thank you.

Chris Whitley, Big Sky Country. Paul Jones is nog steeds heel actief binnen de blues. Hij toerde als gast van Joe Bonamassa door Engeland met een bluesshow. Hij nam een album op met Joe Bonamassa en Jules Holland. En dit is wel een leuke opname voor de Nederlandse markt, want dit was in de jaren 60 de tweede single van Q.E. and the Blizzards, die dit nummer dus hebben gecoverd. Manfred Mann, LSD.

Manfred Mann, LSD. Lowell George overleed 29 juni 1979 aan de gevolgen van een overdosis cocaïne. Hij werd slechts 34 jaar. Hij maakte deel uit van The Factory, The Stendhals, The Mothers of Invention van Frank Zappa en natuurlijk Little Feat. Maar hij was ook een succesvol soloartiest. Lowell George, Cheek to Cheek.

Lowell George, Cheek to Cheek. Paul Jones is intussen 78 jaar. Hij zat even met frisse tegenzin in de popmuziek bij Manfred Mann, maar greep vervolgens iedere gelegenheid aan om de blues te vertolken. Manfred Mann, The Way You Do The Things You Do.

Manfred Mann, The Way You Do, The Things You Do. Storyville, dat leek een topband te worden. De band bestond uit de beste studiomuzikanten van Austin en de uitstekende zanger Melford Milken. Maar het kwam eigenlijk nooit echt van de grond. Storyville, Mercy Street,

Storyville, Mercy Street. Het was slechts een niemendalletje en Paul Jones vond het eigenlijk niets. Maar de single werd opgepikt door Radio Caroline en het werd de eerste grote hit voor Manfred Mann. 5, 4, 3, 2, 1.

Manfred Mann, 5-4-3-2-1. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. David Gogo uit Canada zat in het voorprogramma tijdens een tour door Canada van B.B. King. En hij coverde meteen een nummer van zijn grote voorbeeld. David Gogo, Sweet Little Angel.

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De donkere maand november is de maand voor de muziek en heel wat op het lijstje van vanavond. Muziek bijvoorbeeld van Copperhead County, een band uit Nederland die Southern Rock maakt. She Apps Here in the Night Howlers in Texas. Drie versies van Highway 61 Revisited. William Shatner, de man die bekend is van Star Trek als acteur, maar ook een mooie muziek maakt. Steve Azar, Lady Couch. Maar we begonnen met Albert Cummings met het hele bekende Red Rooster.

Albert Cummings, de man die een uitstekend gitaar speelde en een uitstekende cd maakte. De cd Believe, en daarvan kwam dit Red Rooster. Kirsten Tien, dat is een dame waar al eerder de muziek van gedraaid heb, van de cd Two Sides. Ze is geboren, of ja, ze komt eigenlijk uit Duitsland. Haar ouders woonden op een legerbasis in Berlijn, maar ze is van Amerikaanse origine. En de blues die hoort dan ook bij haar, zoals de blues bij Amerika hoort. Van haar cd Two Sides, Kirsten Tien met I'd Rather Be Blind.

een toch al wat bekend iemand, Kirsten Tiener. Ene die totaal onbekend is, een band die mij totaal onbekend was. En ook niet zo'n wonder, want ze bent nog maar net goed en wel bezig. De band Lady Couch. Ze komt uit Nashville, Kesha Bailey en Alan Thompson. En nog maar sinds 2017 staat ze samen op het podium. En dit is een single die uitgekomen is in Amerika van deze groep, de groep Lady Couch, Heartache.

Nou, nog maar een single. Steve Hazard is een man die al heel wat jaren bezig is. Hij komt uit Mississippi, uit het Delta-gebied, uit het bluesgebied. En zijn laatste CD die heet dan ook niet voor niks, My Mississippi Reunion. En hij zingt over, volgens mij is dat een grote plantage in Mississippi, Rosedale.

lekker rustige muziek van deze Steve Azar. Nou, William Shatner, dat is een heel apart verhaal. Dat is een man die eigenlijk vooral bekend is als acteur. In allerlei grote films heeft hij gespeeld. Films Star Trek, dat is de meest bekende film. Maar ook The Transformed Man. Hij speelde in Boston Legal. Nou, weet ik veel wat. Maar daarnaast was hij ook muzikant, want al in 1968, het is een Canadees, nam hij een cd op. En recentelijk heeft hij een cd opgenomen, die heet The Blues. En daar werkt allerlei mensen aan mee. En een van de mensen die daaraan meewerkt is Jeff Baxter. De man die bijvoorbeeld speelde bij de Doobie Brothers. Maar nu dus op de cd van William Shatner. En daarvan draaien we het nummer Smokestack Lightning.

William Shatner, maar eigenlijk is het Jeff Baxter, de gitarist van dit nummer van de CD The Blues, Smokestack Lightning. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie versies van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat denk ik bij heel veel mensen wel bekend is. Het is uit 1964, Bob Dylan. Nummer van de gelijknamige LP, Highway 61 Revisited. Het is eigenlijk het verhaal van Bob Dylan die uit het noorden van de Verenigde Staten komt, uit Minnesota. En de weg, Highway 61, is de weg die helemaal vanuit het noorden naar het zuiden toe gaat, naar New Orleans toe. En die komt uiteraard door het Delta Blues gebied langs Memphis. En daar gaat eigenlijk dit verhaal ook over, het verhaal van Highway 61 Revisited. De eerste versie is die van Dave Elvin. Dave Elvin, een man uit Californië. Ja, een beetje in de wereld van de singer-songwriter. Nou, hoe moet je het eigenlijk precies noemen? Een paar jaar terug heb je dit nummer al opgenomen. Maar nu weer opnieuw uitgebracht op een cd met allerlei wat onbekende opnamen die hij ooit gemaakt heeft. Dave Elvin met Highway 61 Revisited.

En van de versie van Dave Elvin, nog het origineel uit 1965 van Bob Dylan. Het was zijn eerste LP die hij omnam met elektrische muziek erbij. Elektrische versterkte muziek erbij. Met Mike Bloomfield op gitaar bijvoorbeeld. Al Cooper op orgel en piano. Charlie McCoy op gitaar. Het was wel wennen in die periode voor de folkliefhebbers. Die vonden dat Dylan niet elektrisch begon. Maar Dylan die trok zich zoals altijd niks van dat soort dingen aan. Hij deed gewoon wat hij vond dat Dawn moest worden. Bob Dylan met Highway 61 Revisited.

Dat waren twee versies van The Highway 61 van Dave Elvin en Bob Dylan. En dan is er altijd nog een derde. In dit geval is dat een versie van, ja, wat meer de jazzkant op giet. De versie van Ben Sidran. Ben Sidran, een jazzmuzikant, die speelde bij Steve Miller. Die onder andere medecomponist was van het nummer Space Cowboy. Die ondertussen heel wat werk opnam heeft. En hij nam in 2009 een cd op onder de titel Dylan Different. Dus andere versies van nummers van Bob Dylan. Ben Sidran met The Highway 61 Revisited.

En van Texas, van She Apshear en de Night Howlers, gaan we naar Nederland. Jazeker, Nederland brengt ook goede muziek voort. Je kunt er verschillend over denken, maar deze band bijvoorbeeld, dit is echt wel een hele leuke band. Copperhead County. Nou, Copperhead, dat komt toch een beetje van het nummer van Steve Earle. En County, dat is de gemeente. Nou, dat is de gemeente van Steve Earle, kun je kunnen zeggen. In Nederland, de CD Brothers, die is begonnen dit jaar uitgebracht. Het is een band die bestaat uit Corvin Sylvester, Robert van Voorden, Jordi Deutscher, Niels Budel, Alex Tolweg en dan nog twee zangeressen erbij als backing vocals. Copperhead County met Pacific Street.

dit is toch gewoon echt van Nederlandse bodem. Het klinkt bijna een beetje on-Nederlands. Deze groep Copperhead County met het nummer Pacific Street van hun cd. Volgens mij is het hun eerste cd ook, de cd Brothers. Terug naar Amerika, naar Roger Krieger. Een muziek uit, ja, ook weer uit Texas, net als Cecilia Upshear. Komt veel muziek uit Texas uiteraard. En dit is wat meer de folk kant van de muziek. Texas ligt in het zuiden van Amerika, grenst aan Mexico. Vandaar ook de titel, Where the Gringos Don't Go. Gringos bent mensen die uit Mexico komt. En dit komt van de Roadshow uit 2014, Roger Krieger.

Roger Krieger uit Texas over de Mexicaan weer. The Gringos Don't Go. Samantha Martin en de Delta Sugar. Dan denk je, bluesmuziek waarschijnlijk uit Mississippi, uit de Mississippi Delta? Nee, helemaal verkeerd. Want Samantha Martin is een Canadese singer-songwriter. Al heel wat tijd bezig, maar wel met de blues bezig. En dat gebeurt veel in Amerika. Die William Shatner, waar we eerder muziek van draaien, die komt ook uit Canada. Samantha Martin en Delta Sugar van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Maar dan is dit alvast een vuurproefje. Don't Have to Be.

Don't Have To Be van Samantha Martin en Delta Sugar. En dit is een stuk wat stiet op de cd die nog uit moet komen. De cd The Reckless One. En daarmee ben we bijna alweer aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Maar niet getreurd, volgende week ben we er weer en we hebben nog één nummer. Harry's Blues, zoals altijd gemaakt door Albert Haar. Techniek in hand van Martin Fuller. En de beste muziek die past altijd goed bij gemis aan live muziek. Dan zet hij maar een nummer op van Anna Popovic van haar cd Live for Life. Can You Stand the Heat?

0: met Johan Derksen.
1: Eddie Clearwater kreeg in Chicago de bijnaam The Chief. En dat kwam omdat hij in een clowneske indianen-outfit optrad. Terwijl Eddie Clearwater een hele serieuze bluesmuzikant is. Luistert u maar. Eddie Clearwater, Stormy Monday Blues.

Eddie Clearwater, Stormy Monday Blues. Het is makkelijk om uit een succesformatie als de Animals te stappen, maar er moet wel geld verdiend worden. En daarom kwam er in december 1968 al een reunie. In 1975 kwam er nog een keer een reunie en zelfs een kleine tour. En er verschenen twee albums, Before We Were So Rudely Interrupted en later Ark. Maar de chemie was er niet meer. Niemand vond het nog leuk. The Animals, Bright Lights, Big City.

The Animals lopen vandaag eens een rode draad door het programma met Bright Lights, Big City. Tommy Castro, dat is een bluesgitarist uit San Jose in Californië. En tijdens live optredens wil hij er nog wel eens een keer een soulnummertje tussendoor gooien. En dat vond platenmaatschappij Blind Pig Records zo leuk dat ze hem adviseerden om eens een keer zo'n soulnummer op te nemen. U kent het nummer ongetwijfeld van James Brown. Tommy Castro, Sex Machine. 1, 2, 3.

0: get home good.
1: Tommy Castro en Sex Machine. Vanaf 1990 toeren al meerdere bands over de wereld onder de naam The Animals. Je hebt Hilton Valentine en John Steele, die runnen The Animals. Je hebt Danny McCulloch met zijn band, die albums maakte onder de naam The Animals. En Eric Burton, die voerde er The New Animals aan toe. Maar dit zijn de enige echte originele Animals. Worried Life Blues.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Folk Hotel van Tom Russell is het album van deze week. En omdat zijn carrière als singer-songwriter in Canada niet echt van de grond kwam, verhuisde hij naar Queens in New York en hij wilde schrijver worden. Maar dat lukte natuurlijk ook niet. En uiteindelijk werd hij taxichauffeur, totdat hij op een goede avond Robert Hunter van The Grateful Dead in zijn taxi kreeg. En hij vertelde die man dat hij ook liedjes schreef. En die Hunter die zei van nou, zing eens een liedje. En toen zong hij in de taxi met Robert Hunter op de achterbank Gallo del Cielo. Dat is een prachtig nummer. En die Hunter was zo onder de indruk dat een avond later stond Tom Russell samen met Robert Hunter in de beroemde club The Bitter End in New York. Tom Russell, Rise Again, Handsome Johnny.

Tom Russell, Rise Again, Handsome Johnny. Het was een nummer geschreven door Sam Cooke, die er in Amerika ook een hit mee had. Maar de Animals scoorden er vervolgens een wereldhit mee, want Eric Burton die kon van ieder willekeurig nummer een bluessong maken. The Animals, Bring It On Home To Me.

The Animals Bring It On Home To Me. Lucky Peterson uit Dallas, Texas. Dat is een echt studiobeest. Hij doet zoveel mogelijk zelf. Hij zingt goed, hij speelt fantastisch gitaar en het is een fenomeen op orgel. Dat nummer kent u van de Rolling Stones. Lucky Peterson, Under My Thumb.

Lucky Peterson under My Thumb. Het volgende nummer is De Trots van Eric Burdon. Hij componeerde het helemaal alleen. En het werd een cultsong in het jaren 60 koffiebarcircuit. En het werd een top 10 hit in Engeland. The Animals voor Miss Corker.

The Animals for Miss Corker. John Hammond uit New York die speelt louter in kleine bezettingen in het clubcircuit. Een band is dan te duur omdat dit soort artiesten geen grote zalen voltrekken. John Hammond, I'll Be Your Baby Tonight.

John Hammond, I'll Be Your Baby Tonight. De bandleden van The Animals maakten werkelijk overal ruzie over. Eric Burton die wilde weer gaan spelen onder de naam The Animals, maar drummer John Steele had die naam gedeponeerd en de rechter verbood Eric Burton onder de naam Animals op te treden, waardoor er nu een formatie The Animals onder leiding van John Steele over de wereld toert. En deze John Steele is het enige originele bandlid dat ooit in The Animals speelde. The Animals, we've got to get out of this place.

We've got to get out of this place. Dat was de laatste bijdrage van The Animals, die vandaag als een rode draad door het programma liepen. Wees geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Ruben Este deed de techniek en Arnold de Vries coördineerde de playlist. We gaan er vandaag uit met Otis Clay. Hij overleed op 8 januari 2016 in Chicago op 73-jarige leeftijd. Maar hij maakte een mooie cover van een grote hit van Led Zeppelin. Otis Clay, Since I've Been Loving You.

0: ga bij wijze van spreken de kroeg in. En daar zitten wat leuke dames aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. Nee. Dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren.
1: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. De eerste aflevering van dit programma in het jaar 2001. En dus de allerbeste wensen. Ook dit jaar giet Harry Muskee met zijn gast op pad om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor giet hij deze keer naar een dierentuin. Naar een biesenbende. En hij praat om met iemand die door al jarenlang middenmaak in zit.
2: Henk Eering, directeur van het Noorden Dierenpark. Daar lopen wij nu. Wanneer ben je hier directeur geworden?
0: Nee,
2: als bioloog in dienst komen, want daar ben je eigenlijk van huis uit.
0: Ja.
2: En langzaam verder opklimmen.
0: Ja, ik heb het nooit als opklimmen gezien. Maar goed, ik kwam hier in 83. Was als bioloog, met name voor het Biogrond. Dat is een museum met heel veel fossielen.
2: Ja, fossielen, daarvoor
0: en
2: links.
0: En ik was aardig gespecialiseerd in fossielen. Dus daar wist ik veel van. En van daaruit ben ik eigenlijk in allerlei dingen gerold, zou je kunnen zeggen, in het park. En uiteindelijk in 1 augustus 1995, toen ben ik directeur geworden. Dus dat was pas veel later.
2: Dat is veel later. Toen was het dierenpark natuurlijk ook al een stuk groter geworden. Want ik kan me nog herinneren dat ik in 1966 met Cuban and Blizzard, met onze allereerste bezetting, hier nog ergens gespeeld heb.
0: Ja, dat was er ginds hierachter, in dat zaaltje daar ginds.
2: In dat zaaltje, ja. Dat was een paviljoensrestaurant. En er was een zaaltje achter. En daarvoor kon ze vaak mensen te eten, weet ik nog wel.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, en ik kan me nog herinneren dat bij het uitladen van ons busje hier op een gegeven moment wij voor een groot dier stonden en dat Willy Middel naar het bordje liep en dat het een bison bleek te zijn. En dat de Paul begon te schreeuwen dat het hele tuin in rep en roer was. Maar tot zover de blizzards. Maar het park is natuurlijk enorm gegroeid.
0: Ja. Alles is op de schop geweest. Want kijk, dat zaaltje, dat is dan hier.
2: Dat was daar,
0: maar dat herken je ook niet meer, denk ik. Dat is compleet veranderd. Hier was vroeger, het heet nog steeds het paviljoen, maar het is helemaal verbouwd. En daar zat een terras voor. En daar zat vroeger zat er ook de Doolhof nog. En daar waren inderdaad bruiloften, partijen en ook optredens dus van QB en de Blizzards heel lang geleden.
2: De dierenpark is is nou hoeveel hectare beslaat het ongeveer?
0: Ja, het ligt midden in het centrum. Hè? Het is het hart van Emmen, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is 12,5 hectare. En dat is voor een dierenpark is dat niet zoveel. Dus we hebben ontzettend veel. En dat heeft met name mijn voorganger gedaan. Die is architect van huis uit. En die dacht, ik heb ruimtetekort. Wat doe ik dan? Ik spit er maar een hoop onder de grond. Dus er is ontzettend veel onder de grond aangelegd. Stallen met name van bijvoorbeeld de nijlpaarden. Kunnen we zo wel even kijken. En de olifanten. Allemaal onder de grond gemaakt.
2: Hij niet naar links en rechts kunt. Dan moet je wel.
0: Paarden kunnen we zo wel even kijken. En de olifanten. Allemaal onder de grond gemaakt.
2: Hij niet naar links en rechts kunt. Dan moet je wel.

0: Ja.
1: Dat ik er nog zoveel van meekrijg, dat ik me toch daar nog wel steeds heel erg bij betrokken voel.
0: Dus dat is het oude vak, dat kun je nog wel gedeeltelijk uitoefenen. Of tenminste, je hoeft het niet meer uit, maar je bent nog wel bij betrokken. In die zin dat je nog wel heel erg geïnteresseerd bent.
1: Ik heb er nog wel gevoel bij. Ja. Maar het is niet zo dat ik... Ja, het galmt hier, want ik wil je even beneden de nijlpaal laten zien.
0: Ja, het is prachtig, hè?
1: Maar ik zou het niet meer kunnen. Want mijn kennis is gewoon niet meer up-to-date, zeg maar. Dat ontwikkelt zich zo snel, dat hou je niet bij.
0: Dus je moet eigenlijk constant updaten in die wereld door.
1: Ja, dan moet je ontzettend veel lezen en om dat een beetje bij te houden. En dat lukt me natuurlijk niet.
0: Kijk eens, wat hebben we hier, jongens? Wat prachtig, niet?
1: Ja, het is hartstikke koud, dus ze zijn allemaal binnen. En binnen hebben ze wat minder ruimte dan buiten. Maar het is een hele club.
0: Voor even denk ik dat het jammer is dat geen televisie is. Want dit is eigenlijk wel verschrikkelijk mooi.
1: En zoveel nijlpaarden kun je nergens bij elkaar zien, hoor. In een dierentuin tenminste niet. Op de hele wereld niet. Dit is echt een echte kudde. Het zijn er 15.
0: Is zo'n dierentuin eigenlijk ook niet een beetje... Dat denk ik wel eens aan, in deze moderne wereld. Want het gaat natuurlijk een boel mis wat de dierenwereld betreft. Denk maar eens aan die BSE-kwesties.
1: Ja.
0: En aan de salmonella's en aan de varkenspest. En al. Is het ook niet een beetje een ark van Noah? Ik bedoel, daar heb ik wel eens aan gedacht. Toen ik hier over de dierentuin nadacht. Van ja, er bent toch een heleboel species die starten op het punt om uit te sterven. En dat moet wel bewaard blijven. In zover kun je die vergelijking misschien wel trekken.
1: Maar het is een beetje wel. Het is wel zo dat er in een dierentuin natuurlijk... We hebben ook wel dieren die zeldzaam zijn en bijna uitgestorven. En dat is natuurlijk vreselijk dat het zo is. Maar je kunt ze in de dierentuin niet bewaren, zeg maar. Er is maar één plek waar je de dierenwereld kunt behouden. Waar je de natuur kunt behouden. En dat is in de natuur zelf. Het enige wat we kunnen als dierentuinen, dat is dat je zegt van nou... Bij ons kunnen mensen die dieren van dichtbij zien.
0: Ja, ja.
1: En daar wordt hun interesse gewekt. Ja. En dan raken ze toch komt er wat betrokkenheid. En krijgen ze ook een beetje meer gevoel met de natuur. Ja. En hebben ze er misschien ook wat meer voor over om die natuur beter te beschermen. Dat zie ik eigenlijk als de belangrijkste taak van een dierentuin.

0: Wie is dat? Henk, is niet dat hele grote?
1: Ja, er komt nog een grotere.
0: Oh, die is nog groter.
1: Die daarachter, dat is Bill. William. Die komt uit Engeland. En die was zijn voorganger.

0: die is toen naar Frankrijk gegaan. En dat was een heel mooi verhaal, want dat was een nijlpaard waarvan wij dachten dat hij nog niet geslachtsrijp was. Was een mannetje. En die had al die tijd mooi bij die vrouwtjes gezeten. Ja. En we dachten, nou willen we toch eens een keer een mannetje wat dekken kan. Dus een wat grotere.
1: Ja.
0: Toen is dat mannetje, dat jonge mannetje, is naar Frankrijk gegaan. En Bill is toen teruggekomen uit Engeland. Dat was een grote, sterke kerel. Die moest dat wel kunnen. En Bill was hier nog geen dag op stal. Er werd eerst een jong geboren. En daarna kwamen er nog 6 of 7. Dus zijn voorganger die bleek wel degelijk al wat te kunnen.
1: Hoeveel wat dat zo'n ding nou op de schaal, op de weegschaal?
0: Nou, hij is nog niet volgroeid. Hij kan nog een stuk groter worden. En als hij helemaal, ik denk dat hij nou een dikke 2 ton is. En als hij helemaal uitgegroeid is, dan weegt hij zo rond de 3, schat ik.
1: Jezus.
0: Ja. Ja, het zijn enorme beesten, hoor. Het is familie van de varkens, hè. Het is, ze zeggen wel paard, nijlpaard, ja. Maar dat is niet zo. Het is, hey. Ze zijn verwant aan de varkens.
1: Oh, wat een geluid, hè.
0: Ja.
1: Heel zwaar.
0: Het is net of ze lachen, hè.
1: Ja. Ja, daar bent er ook nog wel wat hier.
0: Ja, dit is de groep vrouwtjes. Die vormen in de natuur ook een kudde. Daarom hebben we ze ook in een groep. Echt een kudde met daarbij hun jongen. En het mannetje, dat jammer genoeg voor het mannetje. Maar die moet toch een beetje apart blijven. Want je zou zeggen, van, doet hij dan die vrouwtjes kwaad? Nee, dat doet hij niet. Maar als hij er zo bij komt in die groep, dan krijgt hij verschrikkelijk op zijn donder van de dames.
1: Ja?
0: Dus dan wordt hij er weer uitgestuurd.
1: Even, als je erin gaat, dan verplaatst hij ook heel wat.
0: Ja, dan gaat er wel wat water aan de kant. Ja.
1: Hartstikke mooi is dit, man. Ja, nou ben ik sowieso een dierenliefhebber. Hoewel ik wel eens vind dat mensen heel vreemd met dieren omgaan. Hè. Ik bedoel, ook een beetje ambivalent. Ik bedoel, als je dat ziet, ik zeg pas die film, voor de Icon of zoiets. Die slachterij, daar welke daar zoveel.
0: Ja, dat heb ik ook gezien. Ja.
1: En die kalveren. Daar kon ik helemaal niet lang naar kijken. Dat vond ik zo griezelig. En aan de andere kant dan vertroeteld wij dieren. We hebben zelfs hondenkerkhoven.
0: Ja, crematoria.
1: En dieren, God zelfs. De hond die gaat naar de kapper.
0: Ja.
1: Dus wat is dat voor de rare? Kun jij dat thuis brengen?
0: Ja, ik denk wel dat ik het kan verklaren. Dat is. Het lijkt op het eerste gezicht heel erg dubbel, hè?
1: Ja.
0: Maar het is wel zo dat een individueel dier, een hond die je in huis hebt, die krijgt een heel andere betekenis. Dat is opeens niet meer een dier, maar dat is een huisgenoot, dat is een vriend, een kameraad en daar krijg je een persoonlijke band mee. Terwijl een hok vol kippen, ja, daar zit niet één kameraad van je tussen. Dat zijn opeens geen individuen meer, dat is een kakelende massa en daar heb je veel minder gevoel bij.
1: Ja.
0: Dus dat is toch wel het grote verschil, hoor. En, maar het blijft natuurlijk raar. Het blijft heel, heel raar dat je je verschrikkelijk druk maakt over één huisdier.
1: Ja.
0: Kosten nog moeite gespaard. En er zijn mensen die geven honderden, zo geen duizenden guldens aan kosten uit om een kat weer beter te maken, bij wijze van spreken. Terwijl 100 meter verderop elke dag 500 varkens geslacht worden.
1: Ja, daar kan ik soms wel niet bij. En ze hebben ook, tegenwoordig heb je ook begraafplaatsen voor dieren, hè?
0: Ja.
1: Dus als je in Amerika komt, daar ben ze helemaal. Die pets hebben en zo, hoe die er wel niet uitzien.
0: Ja, daar slaat het een beetje door. Ja. Wat dat betreft hebben we denk ik toch een beetje een merkwaardige houding ten opzichte van dieren. Ik heb dat zelf trouwens niet zo, hoor. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat je gek bent op je hond of op je kat. Maar dat je een hond of een kat ophemelt, zeg maar, alsof het bij wijze van spreken ook een mens is. Dan denk ik, ja, dan ga je er toch een beetje ver mee. Aan de andere kant het gemak waarmee wij zeg maar als grote verbruikers varkens, kippen, kalveren en noem maar op consumeren zonder er ooit een minuut bij na te denken hoe dat allemaal gaat, dan denk ik dat is ook niet goed. En wat dat betreft, dat klinkt nou een beetje heel erg negatief, maar dan is zo'n BSE-crisis is misschien wel eens een keer goed dat mensen toch eens een beetje wakker worden. En ik ben er niet tegen dat ze vlees eten, hoor, daar gaat niet om, maar dat je daar een beetje bewust van bent. Hoe dat gemaakt wordt en hoe dat op je bord komt, dat vind ik eigenlijk heel goed.
1: Ik zag een documentaire op Duitsland over hoe het in de natuur toe gaat. Dat heeft er misschien ook wel een beetje betrekking mee. Met al die skibanen die ze aanleggen in Zuid-Tirol en in Wallis en zo. Daarheen ook allemaal overstroming en dat soort dingen. Is dat niet allemaal een beetje een gevolg van het ingriep van de mensen in de natuur?
0: Natuurlijk. Maar het is natuurlijk het verhaal van nooit genoeg. Mensen van origine eten mensen vooral plantaardig voedsel en dan zo af en toe vlees. Hè? En wij willen nu dat stuk vlees elke dag op bord hebben. Dus degene die dat vlees produceert, die kan er niks aan doen. Die boer die moet gewoon bestaan.
1: Het is ook luxe natuurlijk.
0: Ja, en die vraag die neemt toe en het geld is ervoor. Dus wat krijg je? Er wordt maar opgejaagd en opgejaagd om maar meer en meer en meer te produceren. En het moet goedkoper en goedkoper. Dus ja, dat is de motor van de bio-industrie, is de consument. Hè? Nee. Dat is natuurlijk niet de boer. Nee. En dat geldt bij die skibanen net zo goed. Er zijn steeds meer mensen die zich kunnen veroorloven om te gaan skiën. En iedereen wil skiën en niemand wil voor die lift in de rij staan. Dus wat gebeurt er dan? Nou ja, dan maar nee, skibanen aanleggen en bossen kappen. En ja, dat is natuurlijk dat is een soort visieuze cirkel.
1: Ja.
0: Waar je verschrikkelijk hard in moet grijpen mee wezen om dat te stoppen. Want wij vreten met elkaar de wereld op. Mother. They have made so many scars upon your

0: dit, Emma Dierenpark, hoe lang bestaat het?
1: Dit is opgericht in 1935 door de heer Oosting. En die deed dat gewoon achter zijn huis.
0: Een liefhebber, hè, eigenlijk?
1: Ja, maar wel grootschalig toen al, hoor. Toen al met het idee niet om maar zo een paar geiten en kippen te houden, maar echt met het idee om een professionele dierentuin op te zetten. Zijn grote voorbeeld was Hagenbeck's dierpark in Hamburg.
0: Ja, wie, daar is een liedje over, hè? Na Hagenbeck, dat weet ik nog. Dat is een heel al duur liedje. Ja. Maar inmiddels zijn jullie staan ook eigenlijk al jaren bekend eigenlijk als een van de dierenparken in Nederland natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, de kunst is natuurlijk om ook zo bekend te zijn dat mensen het ervoor over hebben om de Randstad anderhalf uur, twee uur in de auto te gaan zitten, ja, om naar ons toe te komen. Dus wij moeten altijd een stapje harder en een treetje hoger. En dat is natuurlijk, dat is een eeuwigdurend gevecht om voorop te blijven lopen. Maar ik denk dat in dat opzicht is een dierenpark natuurlijk toch ook eigenlijk gewoon een bedrijf. Maar dat geldt voor elk bedrijf. En als je de beste bent, dan krijg je de meeste klandizie. En dan gaat het best.
0: Je moet natuurlijk ook wel medewerkers hebben die heel veel van dieren houden. Want anders is dat zoiets ook bijna niet te doen, dacht ik. Daar moet toch een stukje passie in zitten.
1: Ja, maar dat zit er ook heel erg in, hoor. Dat is ook heel goed. Want dat is je moet... Moet je natuurlijk op kunnen brengen om elke dag echt voor 100% je in te zetten voor die dieren. Want de dieren, ze zitten natuurlijk in een dierentuin. Ze hebben het niet voor het kiezen. Dus de verzorgers moeten er echt voor zorgen dat die dieren optimaal verzorgd worden. Maar bovendien is het ook ontzettend belangrijk met dierentuindieren dat je als verzorger onmiddellijk in de gaten hebt als er iets niet helemaal in orde is. Want vaak is het anders te laat, hè? Het is niet zo dat je dat heel gemakkelijk dan nog weer recht kunt breiden als er iets niet, als een dier ziek is of bijvoorbeeld er is ruzie in een groep dieren of wat dan ook. Dus die mensen die moeten heel veel oog voor die dieren hebben. En elke dag weer. Dus dat kan alleen maar als je gedreven bent. Als je daar een passie voor hebt. Als je echt van je werk houdt. En dat merk je ook dat heel sterk het geval is.
0: Duitsers creëer je hier ook veel, hoorde ik.
1: Ja, het mag van mij nog wel meer worden. Want ik heb wel eens gehoord dat er heel veel zijn.
0: Ja.
1: En er komen hier zoiets van, tussen 100 en 120.000. Dus dat aantal dat zou wat ons betreft nog wel naar een 200.000-300.000 toe moeten. Maar dat heeft ook een beetje te maken met de wegen, de bereikbaarheid. Hè. Dat wordt steeds beter. Maar het is natuurlijk heel lang zo geweest dat je vanuit Duitsland eigenlijk alleen maar via een soort karrepad hier kon komen. En dat wordt nou zo langzamerhand beter.
0: Ja, ze wil die ene weg nog verbreden, geloof ik.
1: Pas op, het is hier glad, hè?
0: Ja.
1: Ja. Nou, hier maar even langs gaan.
0: Kijk, dat is hier. Hier wordt René vertrokken.
1: Ja, hier was het trouwens. Ja. Dit is een plek, daar is het zomer en winter. Het is altijd tropisch, ja. Het enige is, in de zomer dan groeien de planten nog harder, omdat ze dan meer licht hebben en langer licht hebben. Maar het is een. Het is nou vooral een hele overgang, hè? Van, van min 5 naar plus 25. En dan ook nog goed vochtig. Zo, kunnen we hier zo wel langs lopen.
0: Dat weet je niet weten. Dan loop je nou tussen de meest prachtige planten door, terwijl buiten het toch lichtelijk bevroren is. Jongen. Wat mooi groen.
1: Zie, dat zijn.
0: Wat zit daar?
1: Daar zitten ook nog dieren in.
0: Ja.
1: Daar zitten leeuwaapjes.
0: Goh.
1: Dat is nou een shakalaga, waar zat die vloog zwart door ons heen. Hier zit er nog heen in de boom.
0: Oh, ja, prachtig zeg. Hey.
1: En daar ben leeuwaapjes, die komen uit Brazilië. Alle planten, alle dieren hier, dat is Midden- en Zuid-Amerikaans. Dus tropisch Amerikaans, zeg maar. Hier zitten bijvoorbeeld nog zoetwaterroggen.
0: Het
1: is net pannenkoek eigenlijk. En daarachter zitten piranha's.
0: Oh, dan moeten we de vinger niet eens steken.
1: Nee, beter van niet. Beter van niet. Dit is nou zo'n voorbeeld. Je had het over zeldzame dieren. Die bijna uitgestorven. Deze waren helemaal uitgestorven in het wild. En die zijn vanuit dierentuinen weer teruggezet.
0: Ja, wat dat betreft is het dan toch een beetje de Ark van Noach, hè?
1: Klein beetje wel. Maar
0: dat speelt bij elkaar al.
1: Maar een heel klein beetje. Maar je moet je voorstellen. Dan ben je naar schatting. 3-4 miljoen verschillende diersoorten, minstens. Misschien wel meer, maar 3-4 miljoen zeker wel. En die op de wereld leven. En in dierentuinen zijn er misschien, alles bij elkaar, misschien 1000 verschillende soorten.
0: Dus dat is een heel klein, te verwaarlozen percentage.
1: Een druppeltje op de gloeiende plaat, hè? Ja. Ja.
0: Maar ja, het zijn natuurlijk wel de meeste opvallende.
1: Vaak natuurlijk. Hè? Olifanten, tijgers, dat soort dingen.
0: Qua volume.
1: Ja. Maar als je alleen al denkt in de kevers. Ik weet wel niet hoeveel honderdduizenden soorten kevers er zijn. Ja. Dat is gigantisch, die rijkdom aan soorten.
0: Hoe zit dat nou? Kijk, er wordt natuurlijk ook heel veel spul hakt, hè, in die tropische regenwouden voor het hardhout en zo. Wat die dierenstand nou niet ook bedreigd eigenlijk?
1: Of verschrikkelijk.
0: Voor een heleboel species. Ja.
1: Wat op dit moment gebeurt, en dat is echt een ramp, vooral in Afrika is dat op dit moment verschrikkelijk. Daar worden wegen aangelegd door het bos, door de houthakkers. He, dus de grote houthakbedrijven die leggen wegen aan, zodat ze dat hout uit het bos kunnen halen. En daar trekt een heel leger mensen achteraan, die langs die wegen dat bos in kunnen komen. En die gaan daar op jacht. En in de rijke Afrikanen, op dit moment is dat erg in de mode, die vinden niks lekkerder dan bushmeat. Dus wat vroeger voor de armen bij wijze van spreken was, dat is nu zo duur geworden, dat is alleen maar voor de rijken. Dus als je heel rijk bent en je woont in Afrika, dan in West-Afrika, dan eet je chimpansee of zo. Nou, met het gevolg dat er wordt massaal jacht opgemaakt, omdat dat vlees zo duur is. Dus die mensen hebben daar nog weer een boterham aan. En het gevolg daarvan is dat soort dieren met een ongelofelijke snelheid uitsterven. En gewoon verdwijnen binnen de kortste keren als er niks tegen gedaan wordt. Dat gaat helemaal fout. Gorilla's, chimpansees, maar ook heel veel soorten antilopen.
0: En dat giet allemaal over geld natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat dat betreft ben je toch wel struusvol. Struugrover zou ik zeggen. Ja. Er komt wel mooi van pas om dat woord te gebruiken in deze. Dat is toch eigenlijk...
1: Ja, dat is dramatisch.
0: En, ja.

0: in Nederland, als je het hebt over natuur, dan denk ik, ja, hoezo natuur? Ik vind het mooi dat er dieren zijn en dat er groen is. Maar met natuur heeft het natuurlijk niet zoveel te maken. Nee. Als je het echt over natuur hebt, nou, dan denk ik, de Warrenzee, dat kun je nog een natuurgebied noemen. Maar voor de rest is het natuurlijk toch een beetje namaak. Dat geeft niet, daarom kan het wel mooi zijn, hoor.
1: Het is, en Nederland is natuurlijk maar... klein, hè? Het is een kleine biotoop, het is aangeharkt, laten we maar zo zeggen.
0: In wezen hebben wij samen een grote tuin.
1: Ja. En, ja. En daarbinnen hebben wij nog weer een prachtig mooie dierentuin, want daar lopen we dus straks. En je kunt hier het water huren.
0: Kijk, hier om het hoekje is altijd Link. Daarom hangt er een bordje bij.
1: Pas op, de piranha's bijten.
0: En dat is wel grappig. Je kunt rustig je hand in het water doen. Ah, ik zou het nog maar niet doen, hoor. Maar dan gebeurt er op zich niks.
1: Nee.
0: Maar als je nou met je vingers flink in het water gaat wappen, hè, en dan heet zo het vlees
1: en,
0: eraf,
1: en dat ben ze?
0: Dat ben piranha's, ja.
1: Godverdorie, die ziet er toch helemaal niet zo uit alsof ze je nou in...
0: Ze reageren op gespartel. En dat is hun natuurlijke gedrag ook. Want als een gewond dier in het water valt, dan... Die spartelt natuurlijk. En dan zwemmen ze er heel snel op af. We hebben voor een keer voor een filmpje. Voor de Duitse televisie was dat. Hebben we er een koeienpoot in gang. Dus van de slager een poot gehaald. En aan een stouwkabel erin gelaten. Om te laten zien hoe snel dat gaat. En die poot die werd erin gehangen. En er gebeurde helemaal niks. Dat duurde een paar minuten. En toen ineens een beetje bewegen. Ja. Een beetje spartelen. En toen was het nou. Ik wil niet veel zeggen. Maar binnen 3-4 minuten was weg. Gewoon schoon leeg. Alleen maar bot.
1: Ja, als je zo dat spulje zo ziet, of ze staat bijna stil in het water, dan denk je van, nou, dat gebeurt eigenlijk, die doet niks, maar...
0: Ja, maar ze hebben scheermesjes, in de bek, hoor. Hele scherpe gebitten. Zie je, daar zwemmen vissen. Die zijn familie van de piranha.
1: Oh, ja,
0: maar dit ben vegetarische piranha, zou je kunnen zeggen. Ja, die zijn gespecialiseerd in het eten van noten.
1: Oh, noten?
0: Noten, ja, noten die van de boom vallen. En die hebben zo'n verschrikkelijk sterk gebit, die kraken ze gewoon. Dus dat. Die kun je.
1: Prachtig.
0: Keiharde noten kun je die
1: prachtig
0: voeren, hè?
1: Ja. Prachtig. Goh, wat verschillende soorten en wat verschillende manieren van leven, van doen en laten. Er gaat natuurlijk een heleboel weg, maar af en toe ontdekken ze ook nog weer wat nieuws.
0: Nou ja, weet je wat het is? Dat lees je dan en dan gaat het om een soort, zoals in Vietnam ontdekken ze nog eens een paar nieuwe zoogdiersoorten. In de afgelopen periode, in een afgelegen gebied. In het Amazonewoud wordt nog wel eens een nieuw soort aapje, het klauwaapje ontdekt. Maar dat zijn alleen nog maar de spraakmakende types, hè?
1: Ja.
0: Maar je kunt er rustig van uitgaan, als je waar dan ook in de wereld, en je gaat bijvoorbeeld op zoek naar spinnen, en je zit op de goede plek, dan kun je elke dag 5 nieuwe soorten spinnen oprapen, hoor, die nog nooit eerder beschreven zijn. Zoveel zijn er, dat is oneindig gewoon. Ja, als ze met zo'n luchtballon over de bomen zwaaien in het Amazonegebied of boven het regenwoud van Borneo en met een schepnetje daar wat insecten uit de boom te op hem halen. Dat zijn allemaal onbekende soorten. Allemaal nooit eerder gezien. Dat is bijna oneindig. Alleen, het is wel zo dat natuurlijk, als zo'n Borneo is dan een goed voorbeeld. Als daar dat bos aan de ene kant omgehaakt wordt en aan de andere kant ook nog eens afgebrand wordt, want er gebeurt ook veel. Ja, daar verdwijnen miljoenen dieren waar we helemaal geen weet van hebben.
1: Nee, precies.
0: Want zo een valt wel op als die verdwijnt. Maar,
1: ik ben hier een keer west, dat was gefotografeerd. Dat was voor de hoes van ons. Maar hij kon er niet, ze wilden niet stilzitten. Ze waren toen heel ongedurig. Ze liepen maar op en neer. Toen ik ben lid van zo'n club die dat steunt. Hè, de WSPA, de World Society for Protection of Animals. En die hebben heel veel voor die... Voor die dansende beren dan in Turkije.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt. Ring door de neus, kettings op hete platen dansen. En toen ben we hier nog even west. Maar ik ben daar... Het is raar, ik geef alleen maar aan dieren. Ik denk al die mensen die kunnen zich nog redden uit bepaalde omstandigheden. Want die hebben verstaan. Maar dieren, die hebben dat niet. Die help ik dan. Ja. Ik heb dat wel. Ik vind het prachtig. Zonder dieren. Wat zou je er nou voor zeggen? Een wereld zonder, hè? Zonder dieren. En zonder planten en zonder muziek. Dat kunt toch niet?
0: Nee, dan was het afgelopen.
1: Nee.
0: Ja, nee, dan was het echt gebeurd. Nou, ik denk ook dat wij ons lang niet voldoende bewust zijn als mensen. Hoe ontzettend afhankelijk wij zijn van planten en dieren. En vooral van de samenhang tussen die beiden. Want... Wij zijn ook maar gewoon dieren. Wij maken ook deel uit van de natuur. En wij denken altijd dat we de boom uit kunnen komen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan hebben wij dezelfde zuurstof nodig als zij.
1: Ja.
0: En dan gaat het met ons natuurlijk in wezen net als met een beer. Ook wij zijn afhankelijk van onze omgeving. Ook wij moeten eten uit onze omgeving. Ook wij kunnen ziek worden van onze omgeving. En dat geldt voor een dier net zo. Net zo. Alleen, zij vernielden hun omgeving niet. En wij wel. Dat is toch wel een onderscheid.
1: Dat zong Tony Joe White al in Mother Earth. Van de Indiaan die... De natives, de Native Americans, de Indianen, zou ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Die namen nooit meer als dat ze nodig hadden.
0: Ja.
1: En meer namen ze niet.
0: Nee.
1: En zo zal het eigenlijk toch wat meer moeten wezen, dacht ik.
0: Nou, dat is... Zo hebben mensen ook ontzettend lang geleefd. Echt gewoon nemen wat je nodig hebt. En niet meer, vooral niet meer.
1: Nee.
0: En het idioot is dat kennelijk toen het besef... dat als je meer neemt dat je nodig hebt... dat je dan jezelf tegenkomt... He, maar dat je dan op een gegeven moment tekort krijgt. Kennelijk was dat besef toen meer dieper geworteld in de mensen dan dat het nu is. Dat vind ik zo apart.
1: Ja, ik denk ook vaak dat mensen denken dat ze gelukkiger worden doordat ze steeds meer hebben. Dat geloof ik ook helemaal niet in. Dat is een soort van remplaçant voor geluk.
0: Ja, nou dat is waarschijnlijk. Ja. Zo zal het wel gevoeld worden.
1: Maar als we dat nog maar hebben, dan worden we gelukkiger.
0: Dan schiet het op,
1: Volgens mij zit het hem daar helemaal niet in. Maar goed.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk het ook niet. Aan de andere kant moet ik wel eerlijk. Als je hier en daar op de wereld... Ik wou hier nog even naar binnen met de giraffenstal. Als je hier en daar op de wereld, zeg maar... Ik ben vorig jaar in India geweest. En als je dan die kloppenwerking van Bombay ziet... Dan denk je, er is ook een ondergrens.
1: Ja, tuurlijk. Er moet wel...
0: En als je daaronder komt, dan...
1: Kijk eens, jongens. Dit is wel lange
0: jongens. Als je daaronder komt, dan word je wel heel ongelukkig. Dit zijn wel lange jongens, hè? De langste die staat hier vlak voor meestal. Ik weet niet waar die nou loopt. Oh, helemaal niet. Oh, kijk, Henk, die gaf er een de fles. We hebben een jonge giraf en die modder die geeft geen melk. Dus die loopt dan wel gewoon bij de modder, hier is hij. Maar die krijgt dan een paar keer daags krijgt hij de fles.
1: Vijf keer
0: per dag.
1: Prachtig, hè?
0: Prachtig. Maar het moet er ook een eind van groeien, zoals je
1: ja,
0: ziet.
1: Ja, ja. Geweldig.
0: Ja. Ja, nou, we hebben geluk dat de verzorger hier is, want daar ga ik alleen nooit heen anders. Maar we kunnen nog even bij de neushoorns kijken. Ga je gang, Harry.
2: Oh.
1: Dat ben ook.
0: Die staan ook binnen natuurlijk.
1: Dat ben ook knoert natuurlijk.
0: Ja, bliksem. Dus,
1: en met ook. Potverdrie zeg hij. Dat ben van dezelfde formaat als de nijlpaard, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, dan moet je toch rekenen dat dit soort dieren die wegen toch goed boven de 2 ton hoor.
1: Ja.
0: Misschien 2500 kilo.
1: Wat eet deze, dat is zomaar helemaal allemaal op, wat hier leert.
0: Ja, makkelijk. Ja.
1: En
0: een beetje biks erbij. Ja. We hebben een beetje achteruit.
1: Deze kunnen ook...
0: Die punten kunnen hier aardig tussendoor.
1: Anders word je zo aan de dingen spiest.
0: Ze zijn niet... Ze zijn
1: deze
0: niet
1: kunnen ook al worden, niet?
0: Ja. Een jaar of 45, denk ik. Ja. Zo'n beetje. 40, 45.
1: Nijlpaard worden ouder, niet?
0: Ik dacht dat nijlpaard wat ouder werd. Daar zijn wel gevallen van bekend van meer dan 50 jaar. Ja. Neushoorn bij mijn weten zo 40, 45 is toch echt een maximum, hoor.
1: Hey, heb je wel zin
0: aan. Nijlpaard wordt wat ouder en een olifant wordt nog ouder.
1: Ja, die kan heel ouder worden. Krokodil nog, heb ik wel gehoord.
0: Ja, die, zeker.
1: Goh, moet je kijken, jongens. Wat een reus.

0: Maar dan, kijk, want ik wil eigenlijk nog alleen bij de olifant beneden in de stal kijken. Maar dan moet je helemaal piep weten dat de verzorgers er nog bent.
1: Aha.
0: Is dat helemaal in de moed?
1: Maar dit is, ja, het idee is eigenlijk...
2: Ik kijk al door de brievenbus heen, zou ik zeggen.
1: Het idee is eigenlijk het idee van een parkeergarage. Daar komt het op neer, hè. Ze gaan via een hele lange gang, wandelen ze naar beneden. En staan ze hier diep onder de grond. 7 meter diep is dit. En, dat is wel, voor die dieren is dat op zich wel lekker. Maar het is hier altijd rustig. Het klimaat is constant. En... ja, ze voelden zich hier echt op hun gemak. Pas op hoor, want als je een snoertje te pakken krijgt, dan trekt hij je de oren van het hoofd. Dit is onze eerste, dit is de eerste die hier geboren is.
2: Die nou terug gaat.
1: Die nou terug gaat. Dit is de moeder, die was de eerste hier geboren. Mengelaar O. En zo hebben we de laag. Kijk, daar ligt er alleen te snurken, zie je wel.
2: Oh, Guido mooi.
1: Ja. Dat klieren ze hem. En soms dan hoor je dat hele zware, hè? Dat hele zware gebrom. Als je er tussenin staat, dan voel je het in de buik.
2: Wat doen ze nu? Wat is dit voor...
1: Ja, ze hebben een taal, hè? Ze kletsen met elkaar. Oh, ja, ze kunnen echt via geluid met elkaar communiceren. Dus,
2: voor noten.
1: Ja.
2: Ja. Bepaalde trilling.
1: Ze kunnen echt kletsen.
2: Ja.
1: En het gaat van heel laag, van geluiden die ver beneden onze hoorgrens liggen, tot dat hele hoge trompetter, hè, dat opgewonden geluid. Ja, kijk, als ze... Nou, dit is dan maar een heel klein plasje, maar die grote die drinkt zo af en toe, dan drinkt hij 200 liter water op, bij wijze van spreken, zo aan elkaar. En dat komt er dan ook weer uit, hè. Dus, het gaat wel in het groot, hoor, met een olifant. Ja, ja. Nou, en zometeen... zijn met voer bijna op nou en dan gaat hier, gaan de schuiven dicht, gaat het licht uit. Nou, en dan met een paar uurtjes dan slapen ze ook hoor. En dan slapen ze ook zo'n uurtje of 4, 5 liggen ze gestrekt. Echt lekker te snurken.
2: Geweldig.
1: Oké, okay, hey.
2: Bedankt jongens.
0: Hoi. Nou, de olifant. Nee, je moet er toch vanuit gaan. Dat is bij dieren zo en dat is bij mensen zo. Wij denken dat ons gedrag bepaald wordt door ons verstand. Hè? En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is maar van een heel klein beetje zo. Ons verstand helpt ons te overleven. Dankzij ons verstand kunnen wij wat vooruit plannen. En kunnen we wat vooruit zien aankomen. Kunnen we wat voorspellen soms. En dat is handig. Hè? Zeker in een wisselend klimaat. Dan weet je van, ik moet nu genoeg voedsel verzamelen en genoeg hardblokken voor de kachel. Want anders ga ik van de winter dood van de honger, bij wijze van spreken. Dat kan een mens heel goed. Dat kunnen maar weinig dieren en misschien wel geen enkel dier. Maar voor de rest, hoe wij ons gedragen ten opzichte van elkaar. Ga bij wijze van spreken de kroeg in en daar zitten wat leuke dames aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. Hè? Ja. Dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon... dieren. Hè? Als je kijkt naar waarom noemen wij onszelf mens en waarom zeggen wij een chimpansee is een dier.
2: Ja.
1: Terwijl als je vanuit de chimpansee redeneert, zijn naaste verwant is de mens.
2: Ja.
1: Hè? Het DNA van een chimpansee, het verschil met een mens, is nog geen 1,5%.
2: Dat is 1,6.
1: Hè? Dat is
2: 1,5.
1: Of 1,5, dat is niks. Dat zijn gewoon mensen.
2: Neandertaler is 1,6 of zo, van de mens.
1: Dus wij zijn helemaal niet anders dan dieren. Wij gedragen ons ook niet echt anders. Heel veel van ons gedrag is volkomen vergelijkbaar met dieren. En natuurlijk lijkt het dan het meest op die dieren die het meest aan ons verwant zijn. De mensapen. Maar als je naar een olifant kijkt, is er ook heel veel overeenkomst.
2: Ja, maar het is ook zo ambivalent, vind ik. Ik zat gisteren naar Discovery te kijken. En daar waren die mensen bezig in het heelal met het nieuwe ruimte. En dan doen ze dingen waarvan ik denk, nou, is het eigenlijk wel zo? Bestaat dat wel? Maar aan de andere kant, als diezelfde man thuis komt en zijn vrouw loopt weg, dan raakt zo'n man helemaal in paniek vaak.
1: Ja.
2: Dan gaan ze de kroeg in en dan... Ja. Er zit zo'n verschil tussen, natuurlijk. Dat is heel apart. Dan valt ze ook terug op een soort van...
1: Ja.
2: Wat wij dan nu zeggen, een soort van dierlijk gedrag of zo. Dus het is ook maar een dun laagje vernis wat erover zit.
1: Nou, dat is ook zo. En zeker bij onverwachte gebeurtenissen. Hè? Als je... zeg maar, daar kun je heel veel experimenten mee doen. Maar loop maar eens gewoon in je achtertuin. En iemand die daar stiekem de lucht van een tijger verspreidt. Dan krijg je een paniekgevoel.
2: Ja, dat zou best wel kunnen.
1: En je gaat als een sodemieter die tuin uit. Dan denk je van, ik moet hier wegwezen. Waarom weet ik niet, maar dat zit er dus toch ingebakken. Hè? En als je plotseling iemand een rubber slang voor de voeten gooit, hè, dan schrik je ze dood. Terwijl die misschien nog in zijn hele leven nooit een echte slang gezien heeft, laat staan dat hij er ooit door gebeten is. Maar hij weet dat hij op moet oppassen.
2: Ja, ja.
1: Dat zijn puur instinctieve reacties. En die zijn natuurlijk heel erg belangrijk, heel functioneel. Want soms moet je reageren voordat je nadenkt. Want anders ben je te laat. En dat hebben wij. En dat heeft een dier natuurlijk ook. He, een antiloop, als die een cheetah ziet aankomen rennen en hij moet eerst nadenken, god, was dit nou een kwaaie kat of was dit geen kwaaie kat? Ja, dan is hij te laat, want dan heeft hij hem al in de bek. Instinctief reageren. En dat doen mensen dus ook in heel veel omstandigheden. Beschaving, dat is gewoon borstklopperij van onszelf natuurlijk. Dat stelt niks voor, denk ik. Het is wel zo.
2: Een woord.
1: Ja, het is gewoon een woord. Ja. Alleen wat wel betekenis heeft, dat is cultuur. He, wij hebben heel veel verschillende... Wij komen in heel veel verschillende verschijningsvormen, als het ware, voor op deze wereld. Mensen. He, je hebt donkere mensen, lichte mensen, gele mensen, noem het maar op. En dat zit niet alleen in die kleurverschillen, maar vooral ook in die cultuurverschillen. Ze hebben allemaal hun eigen taal, hun eigen muziek, hun eigen kunst, hun eigen gewoonten. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder bij mensen. En ik denk dat je, als je op die manier kijkt naar beschaving, als je op die manier dat woord gebruikt, dan heeft het voor mij wel betekenis. Maar beschaving in de betekenis van meer zijn dan een dier, dan denk ik, dan ben je wel donders arrogant als je dat vindt.
2: Wij bent aan het einde van onze reis door het Emmer Dierenpark. En ik vond het fantastisch om hier eens even rond te lopen en wat meer te weten te komen over wat er allemaal zo gebeurt. En wat een man als Henk Hering ertoe drieft om dit soort dingen te doen. Henk, ik wil je namens de VBRO en Radio Drenthe heel erg bedanken voor deze rondleiding. Maar ook dat de uitbreiding dat die heel vruchtbaar mag wezen.
1: Hartstikke bedankt. Nou, daar reken ik ook op. Dat lukt vast, dat wordt leuk.
3: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Henk Hidding, de directeur van het Noorderdierenpark in Emmen, die muziek die was van Gordon Lightfoot, 10 Degrees and Getting Colder, nummer van Tony Joe White, All Mother Earth, The Animals, met Bring It On Home To Me, nummer van Sam Cooke, en een nummer van Dem, een compositie van Van Morrison, Gloria. We gaan verder in Harry's historie, en daarbij gaan we aan het pad. Wat hij muziek wil maken, dan heeft hij daarbij versterking nodig. En door of Harry zie mij eens een vuur.
2: Kijk, we zijn hier bij Dubbel Duts. Dubbel Duts, dat is van Marcel Lambers. In het oude huis van Herman, van zijn vader. Ook een goede vriend van mij, waar ik altijd met biljart heb. En die heeft... deze hele grote boerderij een jaar of wat geleden verbouwd tot gedeeltelijk studio. En oefenruimte met een plekje waar je kunt zitten en zo. En een afdeling reparatie en opslag van onze instrumenten. Kijk, en dit is de plek waar wij altijd repeteren dus. Nou, je hebt hier kun je ook opnemen trouwens. Ze hebben daar een controlekamer. Kijk, je hebt hier twee mooie PV. Zanginstallatietje hier, 8 kanaaltjes, hè, met een galpje erbij, wat wil je nog meer. Een paar goede Shure microfoons, staan versterkers en slagwerkers hier, dus je kunt gewoon aan de gang. Dat is hartstikke mooi. Plopkapje, schotten, kun je hier ook nog opnemen. Nou, dan heb je hier, het is hier gewoon, hier kun je heel makkelijk kun je even aan het werk gaan. En dat is hartstikke mooi. En het is mooi vlak bij huis ook nog. Zo op de Drentse Dreven tussen Rolde en Grollo in. Hoe lang ben je hier, zit je hier al in, Marcel? Ik bedoel, ik weet wel dat jij hier altijd woont hebt, maar hoe lang doen we dat nou met Dubbel Duts? Sinds wanneer zit jij hier nou met het bedrijf?
4: Ik zit hier volgens mij al al een jaar of 10 met de hele toko, zeg maar. En volgens mij doen wij de laatste 5 jaar zo'n beetje zaken met elkaar.
2: Ja.
4: Dus jullie hier repeteren en we natuurlijk ook het geluid voor jullie doen.
2: Ja, ja. Ja. Nou, en dat, kijk, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als je dus iemand... Wat oefenruimte is natuurlijk heel moeilijk, zeker in, als je een beetje grote stad zit. Als je in Assen zit of in nou ja, Assen is niet zo, nou ja, is ook alweer redelijk groot. Maar ik bedoel ook Zwolle en zo, daar grote steden, daar zitten de mensen echt, die zitten in grote moeilijkheden wat de repetitieruimtes betreft. Ja. En dat kan hier allemaal perfect.
4: Ja, je hebt hier alles bij de hand.
2: Ja. En jullie hebben dit zelf verbouwd, dit was eigenlijk een heel groot...
4: Dit was de deel.
2: Dit was de deel. De
4: deel. Hier stond helemaal niks. Hier werd een beetje hooi opgeslagen en dat was het. En dat hebben we helemaal verbouwd. En je ziet nou helemaal niet meer dat het een deel is.
2: Nee. En je woont hier ook bij. Je hebt aan de andere kant ook een woning gebouwd.
4: Ja. Zelfs ook nog een gedeelte erbovenop. Bovenop de studio. Ja. En daarnaast.
2: En je broer die woonde in het voorste gedeelte.
4: In het voorhuis, ja.
2: Waar Tini en Herman woonden vroeger.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Of waar jullie dus ook wonen.
4: Waar wij ook wonen, ja. Ja.
2: Nee, met een mooie zo. Kijk, we kunnen nog even. Dit is nog een mooie controlekamer. Nou, je kunt hier zitten, je kunt koffie drinken.
4: Ja.
2: De relax room, de chill out room. Het licht maken. Kijk, Albert. Even nog een. Kun je hier nog mooi opnemen ook nog.
4: Hier een sporen digitaal opnemen.
2: Ja.
4: En we hebben hier ook een aantal dingetjes al gemaakt voor Hadi en vooral de CD Dancing Beer.
2: Ja.
4: Hebben we wat ideetjes opgenomen hier ook. En het ging eigenlijk heel goed.
2: Koen Walters heb je nog opgenomen.
4: Ja.
2: En je kunt hier gewoon heel makkelijk kun je dus demoen als je wilt.
4: Ja.

0: een andere.
1: We hebben daar de afdeling reparatie, hebben een kantoor, hebben Marcel en Nacht. En een grote opslagruimte en zo, waar onze spullen staan, de vrachtwagen. Nou ja, kijk, dus kun je zien dat het een beetje een bedrijfje is, hè. Ook, nou ja, hij heeft een bedrijf, maar ja, wij hebben dus ook een bedrijf, want dat zit eigenlijk een beetje in elkaar. Want wij werken altijd met dezelfde jongens. Marcel is dan de baas, maar met onze technici, met Hans Konneman en met Eddy Rozen. Ja. En dan René de Mol op het licht.
2: Ja, dat is
1: En daar staat hier allemaal.
0: Kijk, dat staat hier.
1: Nou bij de grote vrachtwagen langs.
2: Ja.
1: En dan hebben we hier nog een opslag. En hier een kantoor.
3: Dus dat is hier echt alles doen. Van een demootje maken tot het live performance on stage.
1: Ja.
3: Dus
1: kijk.
3: Gedeelte opslag, reparatie ook.
1: Ja.
3: Ja. We zijn bij de keukencase zijn we bezig.
1: Oh ja.
3: Want de consumpties in het theater wil nogal eens.
1: Oh ja, dat, als we dat hebben, dan zo helemaal. Dan kunnen wij gewoon met jou. Oh, jij krijgt trouwens ook nog geld van mij. Ik vind een tientje.
3: Ja, dat is wel goed.
1: Nee, dat.
3: Dat had je meegenomen. Kijk.
1: Nee, ik heb portemonnee bij me.
3: Hier. Maar dat wordt de kist voor de consumpties en eventueel een magnetron erin voor een warm happie of iets. Dus ja. Ja, dat soort dingen moet je ook rekening mee houden. En vooral in theater. Het theater is hartstikke mooi geregeld. Alleen de rest eromheen, dat is haast niet geregeld.
0: Dit is in ieder geval half meer een tientje.
3: Kijk eens aan.
1: Ja, want dan kunnen we, want nu moet Erwin die gaat naar Albert Heijn of zo, vlak bij het theater. Die komt best wel puur bier terug. En weet je wat het is met die theaters? Ik bedoel. Van theater krijg je altijd één kop koffie. Of twee kop koffie en that's it. En de rest moet je gewoon betalen, weet je wel. En de prijzen, voor de artiesten van je, dat valt wel mee. Maar voorin is de prijs altijd redelijk hoog. Dus je kunt gewoon veel beter. En ja, je moet toch wat te drinken hebben. En dat is, dit is weer een fantastische uitvinding.
3: Dat dacht ik.
1: Hè? Whirlpool erin.
3: Ja, ja.
1: Cool.
3: Weet je, dat is die oude van Egbert Strooijer nog.
1: Wat? Oh, ja?
3: Ja, die zat in zijn camper toen.
1: Oh, god. en die mooie kist.
3: Ja, mooie kist eromheen. Meteen gereedschapvak komt erin.
1: Ja.
3: Dus je hebt ook meteen je gereedschap en ik heb drie laden ingemaakt.
1: Ja.
3: Voor wat, wat tape en wat gereedschapsspulletjes komt erin.
0: Ja, goed, mooi.
3: En,
0: ik ben gek op dat soort dingen.
3: Ja, joh. Ja, maar ook snaren en zo, en statiefjes en losse dingetjes voor de drumstel. Altijd raak dat zoek.
1: Ja.
3: Dus ik denk, dit wordt mooi een kistje daarvoor.
1: Een lumineus idee, zouden wij zeggen.
3: Oh?
1: Of zouden wij zeggen, is het gewoon.
3: Precies.
1: Nou, dit is allemaal opslag.
3: Dat staat alweer in een truc om weg te gaan voor van het weekend.
1: Ja.
4: Het was Cadillac Assembly Line, het nummer dat hij hoorde in het gesprek over Double Dutch. De mensen die is het geluid verzorgd voor QB and the Blizzards. Cadillac Assembly Line van QB and the Blizzards. En dat is tegelijk het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Jesse Anderson uit Arkansas zong blues op zaterdag en gospel op zondag in de kerk. En hij begon zijn professionele carrière in Tulsa, Oklahoma. Hij verhuisde naar Chicago en daar kreeg hij een contract bij Chess Records. En tegenwoordig runt hij een barbecue restaurant in Wichita. Jesse Anderson, What Will I Say?

Jesse Anderson, What Will I Say? Ghost House, dat is een band uit Los Angeles met zanger Jesse Gander en zangeres Katie Lapey. Er is nog een band met dezelfde naam in Chicago, maar dat is een funkband. Ghost House, Trying to Reach You.

Midnight Cry, Lesson in the Blues. Rito Burrell komt eigenlijk uit Zwitserland, maar hij woonde jaren in Los Angeles en Nashville. Hij huurde de beste studiomuzikanten in, maar in het land van de singer-songwriters is het heel moeilijk om je te onderscheiden. Dit komt van zijn album Roses Fade Blue. Rito Burrell.

Rita Burrell, A Spell on Me. De Magnetones, dat is een populaire bluesband in Californië met zanger en mondharmonica-speler Mike Fernan en gitarist Johnny Cat. De band is al jaren het huisorkest in de nachtclub Applus in Santa Cruz. De Magnetones, Gotta Go On.

0: The Magnetones, Gotta Go On. Susan Cowsill uit Ohio is de jongste teller uit de familieband The Cowsills. In 1976 ging zij solo verder. Ze begon als achtergrondzangeres bij Carlene Carter en later bij Mike Cito. Ze vormde een duo met Vicky Peterson van The Bangles als The Psycho Sisters. En tegenwoordig woont ze in New Orleans, waar ze getrouwd is met haar drummer Russ Broussard. Susan Cowsill, Palm of My Hand.
1: I was

Susan Cowsill, Palm of My Hand. Sinds 1989 spelen de Firebirds iedere zondag in Hanfling, Californië, onder leiding van gitarist Alan Frank. En tijdens deze Sunday Sessions kunnen muzikanten en vocalisten spontaan aansluiten. De Firebirds, You Took It All Back.

The Firebirds, You Took It All Back. De Nitty Gritty Dirt Band uit Long Beach, Californië, werd in 1966 opgericht door zanger-gitarist Jeff Hanna en drummer Jimmy Fadden. En die twee zijn nog steeds van de partij, al opereert de band tegenwoordig vanuit Nashville. De Nitty Gritty Dirt Band. It's a new day.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Rick Meijer van Rick Meijer is het album van deze week. En hij is de gitarist van de bluesband Fistful of Dirt. En zijn soloproject nam hij op in Leeuwarden met Hans Eikenaar, Jack Bottleneck, Fokke de Jong en Michel van Schie. De zangeres die u hoort is Cindy Oudshoorn uit Zwolle, de voormalige zangeres van Kajak. Rick Meijer, Somebody's Always Trying.
2: Yeah!

Rick Meijer met zangeres Cindy Oudshoorn. Somebody's Always Trying. Terry Evans uit Mississippi werkt al met John Fogerty, Eric Clapton, John Lee Hooker, Bos Keks en Hans Stasing. Hij was jaren de zanger van de Ry Cooder Band. En op deze solo-opname is Ry Cooder zijn gitarist. Terry Evans, Credit Card Blues.

0: They'll keep sending them cards until you get yourself in so much debt you can't get out.
1: Terry Evans, Credit Card Blues. Chris Knight uit Kentucky begon als songwriter voor Randy Travis, John Anderson en Confederate Railroad. Hij was al 37 jaar toen zijn debuutalbum verscheen en dit komt van het album The Jealous Kind, Chris Knight, Devil Behind the Wheel.

Dennis Knight, Devil Behind the Wheel. Sugar Ray Nausea uit Connecticut had zijn eigen band Sugar Ray and the Blue Tones. Vervolgens werd hij zanger van Roomful of Blues en Ronnie Earl and the Broadcasters. Maar hij maakte een herstart met Sugar Ray and the Blue Tones, deze keer met Monster Mike Wells als gitarist. Dit is een solo-opname met mondharmonica-speler Charlie Musselwhite. Sugar Ray Nausea. Life will be better.

Sugar Ray Nausea met mondharmonica-speler Charlie Musselwhite. Life will be better. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Randall Bramblett uit Georgia, dat is een session muzikant. Hij speelde al bij Greg Allman, Bonnie Raitt, Robbie Robertson, Elvin Bishop en Steve Winwood. Hij speelt saxofoon, gitaar, piano en mondharmonica. Maar heeft ook al 15 soloalbums gemaakt. Dit komt van zijn album Finn Places. Randall Bramblett, You Can Be the Rain.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Mr. J.D. Miller is vanaf 1946 actief in de muziekbusiness. Werkte bij de radio, speelde in een band, maar produceerde bovenal opnamen. In 1947 waren het Hillbilly-opnamen voor het Feature-label. Later Cajun en Zydeco, Blues en Swam Blues. Grote namen uit zijn stal waren onder meer Slim Harpo, Lightning Slim, Lonesome Sundown en Lazy Lester. Nummers als I'm a King Bee en Raining in My Heart van Slim Harpo en Bad Luck van Lightning Slim waren grote hits. Hij schreef zelf nummers, waaronder het bekende It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Miller's Music Center, een pand waarin een platenzaak, opnamestudio, archief, magazijn en kantoor. Nu zijn het zijn zoons die het werk doen. J.D. Miller vertelt de verhalen uit zijn rijke muzikale geschiedenis.

0: En zoals je kunt horen staan we hier ergens bij de plaats Beaumont. En ook vlak bij het plaatsje Oranje, Orange, op de grens van de staat Texas en Louisiana. Dit hier om ons toe is een originele truckstop. Waar wij net getankt hebben voor onze Thunderbird, voor T-Bird, zoals je dat hier noemt. Ze spreken alle T-Bone, T-Bird, T-Storm. En we staan hier ook eigenlijk in een T-Storm. Dus ja, we zijn ook door het plaatsje Nederland gekomen. Dat ligt hier vlak tussen Port Arthur en Beaumont in. Daar moet nog een originele windmolen staan, we hebben hem niet gezien.
1: What's the matter?
2: She was curious what y'all was doing.
0: Oh. Yeah, we are taking this for the swear, you know, for
1: with a radio crew.
0: The radio from Holland.
2: Oh, really?
1: From Europe.
0: From Europe.
2: That's where y'all from, huh? Europe?
1: Yeah.
0: Europe, yeah.
1: Yeah.
2: Look, see?
1: Yeah.
0: No. We are telling that we are from Holland. Not Holland, Michigan, but from Europe, the Netherlands. And we just came to a place called the Netherlands, which is over there near Beaumont. Yeah. And there's a place called Orange over here. And the royal family in Holland is all William from Orange and so on.
3: Oh,
0: so
3: really?
0: You see, yeah.
3: Great.
0: We are standing here in the rain, that we coming through this area, you know.
1: What's your name?
3: Brenda.
1: And yours?
4: Robert.
0: This is a big truck stop from Uno Cal. And this is in the outside of Beaumont.
1: How many cars stops here by day?
3: Oh, no.
1: Any idea?
4: It varies.
3: Okay.
4: Varies. Sometimes it's busy, sometimes it's slow.
1: Uh-uh. How's business going today?
4: Slow.
3: So y'all have a good trip, okay?
5: Okay. Thank you.
4: Thank you. Uh-huh.

Honey, I need your love.

0: Een nummer uit 1961 en toen was het een hele grote hit voor een van de mensen uit de stal van Jay Miller, Slim Harpo. Maar vandaag in de uitvoering van Lazy Lester.
1: Ook al iemand diezelfde stal van Mr. Miller. En dit was op het Alligator label, het fameuze Alligator label van de CD uit 1988, Harp en Soul. Geen Hard en Soul, maar Harp en Soul van Lazy Lester speelt mondharmonica.
0: We hebben het onderweg van Texas naar Louisiana. En Crawley, dat is een klein plaatsje in Louisiana, in het zuidwesten van Louisiana. Het is de rijsthoofdstad, een soort overlaatstation voor heel veel rijst. Want dat hadden wij ook niet in de gaten, maar in het zuiden van de Verenigde Staten hebben nog heel veel rijstplantages, nog de katoenplantages. En in die stad, in die plaats, wordt het overigens geweldig regende. Net als bij het tankstation door vlakbij Beaumont. Daar binnen wij op een mooie morgen binnen wij door de zaken gewonnen van Jay Miller. En Jay Miller, dat is een legendarische iemand die meer dan 40 jaar actief is in de muziek in Louisiana. Verschillende soorten muziek. De Cajun, de Zydeco, maar ook een klein beetje de rebellerende muziek. Hij heeft voor het bekende Excello-label is een soort franchise-nemer geweest. Hij produceert het doorvuur en het wordt dan in Nashville uitgebracht. Maar er heeft een heleboel gedoe met dat, een hele hoop processen. En vandoor dat zien bij de zoons dat hij ook advocaat worden bent, vertelde hij ons. Want dan kunnen ze wat beter allerlei juridische zaken aanpakken. Dat was hem misschien wat minder goed afgegaan.
1: Nou, we komen daar dan bij meneer Miller aan. En die heeft zo'n mooie oude muziekwinkel. En als je daar dan binnenkomt, dan zit hij zelf in een stoel met een paar vrienden uit het straatje te praten over van alles en nog wat. En kom jij binnen en dan tref je een hele vriendelijke man aan die dan van start gaat en je allerlei dingen vertelt en luister die maar mee.
2: Well, the blues artists are not being treated right. I'll tell you, they can't get no airplay.
1: That's it.
2: You know, and without airplay, you're in bad shape. Yeah. And I think it's very unfortunate because that's a root music. I'm gonna tell you.
1: Yeah.
2: You know, and it's great music. Great music. Like I told you over the phone, I think country music and the blues are the roots of our American music.
1: Of American culture.
2: Excluding some of this crazy stuff that's come up lately, you know, but it's great music.
1: Yeah.
2: Not ashamed of it at all.
1: No.
2: Fact is, you take Lightning Slim, of course you never saw him.
1: No.
2: He was my favorite. He was the greatest one, you know. He was really, really doing what we call gut bucket music, blues. You know, Lightning was a guy, he and I would converse together and decide what he's going to sing about. No use to write a song for him. I wrote one, put it down on paper, and it's the only one that never did a thing. You figure out what you're going to sing about and just let him take off. And he's got to wait until his record gets out to learn it. Because if we do five or six cuts on it, each one is different. The subject matter is the same, but the lyrics are different.
1: I know what you mean, yeah.
2: And that's what you call truly having the blues and making it up as you go.
1: Sometimes he improvises on the team, you know, but the subject stays the same.
2: Oh, yeah.
1: And he's getting into that, and he probably uses some other words, but it's...
2: The story essentially is the same. I tell you what, he was by far my favorite. Oh, yeah. Now, Harpo, he could read lines in a song. I know because I wrote some of the song. But Lightning could not. And Lester was quite good. But Lightning could not. And Lester was quite good at...

0: good man is gone.
1: Hello, Mickey.
2: Yeah.
1: They got so many of them.
2: Leroy Washington.
1: Leroy was a good black artist.
2: Sammy Kershaw, he's the top artist now.
1: Huh?
2: Sammy Kershaw.
1: Yeah. I recorded him. We got a new CD on him.
2: Huh.
1: That's it. Something we had. It's real good. But that'll give you an idea. I got a lot of French over periods of years, and we're getting a lot of that stuff together.
3: There must be somebody interested in you. You must have been. There must have somebody comes up one day. I'll be sure and goes into all this and.
1: Well, you know, the trouble is, and I know firsthand because I'm trying to do it, I'm making copies of everything. You see the white boxes?
3: Uh-huh.
1: I made copies of these.
3: Yeah.
1: What I'm doing, I'm making copies so I can separate them. Suppose I'd have a fire here, I'd lose it all. But if I got a copy and got it somewhere else.
2: Yeah.
1: But it's a hell of a job. It takes
3: you got so many tapes.
1: Oh, yes.
3: Takes you
1: yes,
3: might take you years,
1: but
3: to get it.
1: That's true.
3: Right.
1: But I'm gonna do whatever I can, you know. I'm gonna do what I can. There's
3: a treasury room.
1: There's a lot of stuff here that's very interesting.
3: Yeah.
1: That perhaps I didn't think too much of when I did it, but for today's market, it's quite good, you know. It's stuff that you can't get done again, you know?
3: No, it's never going to...
1: That's right.
2: Yeah.
1: That's right. But I just thought I'd show that to you.
2: Yeah. It's even in het heilige der heiligen.
3: Yeah.
2: Dit.
3: Prachtig, hè?
2: Ja.
3: Prachtige man.
2: Ja, een man die heel wat ervaring, heel wat ding met mij.
3: Ja, hier ligt echt een schat, het is echt een schatkamer en prachtig verhaal ook dat Jay Miller afsteekt hier.
2: Ja. Yeah.
1: Nou, dit is het waar we got stuff good. Oh, we got a lot of stuff.
2: Zo.
1: And that's clothing. I buy clothing sometimes, a friend of mine in the business, and I give them to some of these churches and whatever.
2: All kinds of guitars.
1: Then I got a warehouse over here. You might be interested
3: to see it. Wow.
2: Ik ken wel mensen die hier wel eens graag rond zullen met King Harry.
3: Ja.
2: Ja? Een Fender Newporter. Honderden gitaren hier. Gitaarkoffers. Een soort magazijn, een soort. Allemaal singles.
3: Ja.
1: Ja, they got some oldie goldies in there, and some of them would be better off without them than with them. But in a nutshell, that's it.
3: Yeah.
2: That's it, yeah, in a nutshell. Just what you said. Je kunt de muziek in de studio op de achtergrond horen, hè?
3: Ja, ja.
2: Het slagwerk. Ja.
1: And I have a lot of stuff.
2: Yeah.
3: Yeah. Yeah.
1: It's
3: brand new.
2: Yeah.
1: Oh, yeah.
3: The Strat.
2: Stratocaster?
3: Yeah.
1: It's a piece.
3: Oh,
1: piece.
3: Yeah,
1: these are all new.
2: Huh.
1: I have the big building on the corner. We have a lot of stuff stored there.
2: You can hear the band playing.
1: We go down there, you can hear it up here and you can't hear it down there hardly. Of course, obviously, they hit it pretty hard.
2: Het is een combinatie hier van winkel, magazijn, studio, archief.
3: Alles door elkaar heen.
2: Alles bij elkaar eigenlijk, ja.
3: Hey, we zien die Slim Harpo-plaat of zoiets.
2: Ja. Ja, als ik hem op CD had, joh. En dat allemaal in die studio door in Crawley in Zuidwest Louisiana. Buitengewoon aardige man, J.D. Miller.
3: Ja, schat van mens en heel veel van opgestoken. Prachtig hoe hij ook nog even praat over de segregation. En de civil
2: rights.
3: De rights bill en zo. Van dat dat niet helemaal goed uitpakt heb. Van, daar kwam eigenlijk een soort van onzichtbaar gordijn tussen, zei hij. Hij zegt, en ja, voor hem waren er alleen maar goede zwarte en witte mensen en andersom.
2: Ja, geen scheiding in kleur. Hij had altijd met zwarte mensen gewerkt. En door die burgerrichting toestand was er ja, was een scheiding ontstaan die hem in ieder geval heel onplezierig overkwam. Ja, ja. Dat was het voor vandaag. Meestal volgende week dan gaan we uiteraard verder op onze reisreportage op zoek naar de wortels van de blues. Deze aflevering weer maakt door Paul Meeldijk, techniek, Harry Musquet en Albert Haas, samenstelling en presentatie. We lopen nog even verder in dat schitterende pand van J.D. Miller in Crawley, in de studio waar als Miller junior bezig was met het opnames van een Tidy Bob Band. Tot volgende week.

0: in Harry's Blues.
1: De Cajuns zijn de bewoners van Zuidwest-Louisiana, die oorspronkelijk vanuit het Frans-Canadese Acadia naar Louisiana trokken. Ze vermengden zich met blanken en creolen. En van daaruit ontstond de unieke cultuurvorm van de Cajuns. Floyd Soileau is sinds de 50e jaren actief in en met deze cultuur.
2: Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Op 31 januari 1997 nam Cuby and the Blizzards het live album Traveling with the Blues op in de Lantaarn in Hellendoorn. Met de teruggekeerde Helmich van de Vecht, Hans Lafaye en Herman Deinem. Cuby and the Blizzards, Another Day, Another Road.

Chibi and the Blizzards, Another Day, Another Road. Teresa's Lounge is een van de bekendste bluesclubs in Chicago en Monta Monica-speler Junior Wells nam daar zijn livealbum Live at Teresa's op met gitarist Phil Guy, en dat is weer de broer van Buddy Guy. Het nummer is geschreven door Tampa Red, Junior Wells. Love Her With a Feeling.

Now listen right here. She shakes all over.

Junior Welsh, Love Her With A Feeling. Tommy Castro en de Painkillers, dat is een bluesband uit Californië. En de band nam in Daryl's House in New York het album Killing It Live op. Dit is een eigen compositie van Tommy Castro. Tommy Castro en de Painkillers. Anytime Soon.

Tommy Kestrel en The Painkillers, Anytime Soon. Jimmy Barnes is een megaster in Australië, maar hij werd in Schotland geboren. In het State Theatre in Sydney nam hij zijn album Working Class Boy op. En hij kan als geen ander van oude soulhits blues maken. Dit was een hit van James Carr, Jimmy Barnes, Dark End of the Street.

Jimmy Barnes, Dark End of the Street. David Campbell uit Schotland was de zanger van The Marmalade. En na een serie hits ging hij naar Amerika om een solocarrière op te bouwen. Maar dat mislukte hopeloos. Hij begon een nachtclub in Los Angeles, maar ging failliet. En uiteindelijk verdiende hij de kost als taxichauffeur. En Jimmy Barnes haalde zijn landgenoot naar Australië voor een gastoptreden in zijn show. En daar zong David Campbell nog één keer zijn grootste hit met The Marmalade. Intussen is hij overleden. David Campbell, Reflections of My Life.

David Campbell, Reflections of My Life. The Royal Southern Brotherhood, dat is een Amerikaanse band met Cyril Neville uit The Neville Brothers, Devon Elman, de zoon van Craig Elman, en bluesgitarist en zanger Mike Cito. Het album Songs from the Road werd opgenomen tijdens een liveconcert in de Harmonie in het Duitse Bonn. The Royal Southern Brotherhood. Hurts My Heart.

The Royal Southern Brotherhood, Hurts My Heart. Diana Blue, dat is een ervaren Amerikaanse blueszangeres bij de band van gitarist Ronnie Earl. En de band nam dit album live op in The Fallout Shelter in Norwood in Massachusetts. En het is een eigen compositie van de zangeres. Diana Blue en gitarist Ronnie Earl, Leave Me Alone.

Diana Blue en gitarist Ronnie Earl, Leave Me Alone. Twee ervaren Amerikaanse bluesgitaristen namen het album Whiskey Store op in de Unity Center of Arts in Maine. En ze bewerkten een oude Otis Redding hit tot een hedendaagse bluesballad. Jimmy Thackeray en Ted Benoit, These Arms of Mine.

Jimmy Thackeray en Tabernois, These Arms of Mine. Op 28 oktober 2014 speelde de Allman Brothers Band het laatste concert in het Beacon Theater in New York. De Allman Brothers Band met Greg Allman, Warren Haynes en Derek Trucks. Het komt van het album Final Concert. The Allman Brothers Band, It's Not My Cross to Bear.

The Allman Brothers Band, It's Not My Cross to Bear. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Torbjørn Riesager en de Black Tornado, dat is een bluesband uit Denemarken met zanger Torbjørn Riesager uit Kopenhagen. Het komt van het album Songs from the Road. Torbjørn Riesager en Black Tornado, Through the Tears.

Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Met vandaag een flinke scheut jazz eigenlijk in de blues. De jazz van Louis Armstrong met de Basin Street Blues uit 1926. Drie versies daarvan. Verder werk van Dave Alvin, Stacy Mitchart, van Edwin Java, Amanda Shires, een nee van Little Feet, Samantha Fish, maar we beginnen met Shemekiah Copeland. Zij heeft een nee single gemaakt samen met Kenny Wayne Shepherd. Hit 'em back.

Ja, ze kennen elkaar eigenlijk al van jongs af aan. Kenny Wayne Shepherd en Shemekaya Copeland, de dochter van Johnny Copeland. En ze hebben in dit geval samen een single gemaakt. Nog geen cd, misschien dat die er nog wel van komt. Maar dit is als single uitgebracht in Amerika, Hidden Back. Samantha Fish, een gitarist, een geweldige gitarist, die al een jaar of tien bezig is, denk ik. En die nou een nieuwe cd maakt, heeft ook met mensen die ook uit die gitaarwereld komen, zou bijna kunnen zeggen, met John Freese van Guns N' Roses. En Martin Kiesenbaum, dat is de producent, die trouwens ook Lady Gaga en Sheryl Crow en zo produceerd heeft. Die heeft er echt wat nees van te maken met Samantha Fish. De cd die heet Faster en het nummer is Better Be Lonely.

Samantha Fish van de nieuwe CD Faster, Better Be Lonely. We blijven in Amerika. We gaan naar de North Mississippi All-Stars. De band van Luther en Cody Dickinson. Dat bent weer de zoons van Jim Dickinson, bekende zanger en producent. Ben er al een jaar of 25 denk ik bezig. Dit is hun 13e CD, denk ik al met al. De CD Set Sail. En door van eigenlijk het titelstuk, maar dan het eerste deel door van Set Sail Part 1.

Ja, misschien hebben we er wel wat te maken met de klimaatprobleem die als in het verschiet ligt. Als het water gaat stijgen, wat gaat er dan allemaal gebeuren? De North Mississippi All Stars van de nieuwe CD Set Sail. We blijven nog even in de sfeer van het water en eigenlijk ook nog wel een beetje in de sfeer van de politiek. Want dit is een nee-nummer van Little Feat, de band die ondertussen al 52 jaar bestaat. Ooit begon met Lowell George en met Paul Barrera, ja, 2019 is die overleden. En uiteraard met Bill Payne. Die is er nog steeds bij. En daar zit wat nieuwe mensen bij. En met elkaar hebben ze nieuwe CD maken. Of een nieuwe single maken in elk geval. En ze zullen op tour gaan. Maar ik weet niet of dat met alle corona-perikelen of dat allemaal de deur giet. De band bestaat tegenwoordig uit Bill Payne, Kenny Gradley op bas, Sam Clayton, slagwerk en Fred Deckert op gitaar. En er komt nog twee andere mannen bij, Scott Sherrod uit de Craig Allman Band en Tony Leone van onder andere de Chris Robinson Brotherhood. Nou, die single die giet ook over het water en een beetje een waarschuwing. Het is opgenomen eigenlijk al in 2020 voordat Joe Biden verkozen is als president, want daar waren ze heel erg voor dat die verkozen zou worden. There'll be a better day when all boats rise.

Ja, het is duidelijk dat het niet meer Little Feat van 1969 is. De sound is heel anders geworden, meer poppy geworden, zou ik bijna zeggen. Maar het is een nieuwe single van Little Feat, When All Boats Rise. Vorig jaar, denk ik, 2020, overleed John Prine, countryzanger. Of countryzanger, nou ja, een zanger-componist uit Amerika, die hele mooie dingen maakt. Hij overleed aan corona. Ik zag een cd die u 2010 komt, dacht ik, 2011. Dirty Hearts and Broken Windows. En dat is een dubbel cd met allemaal nummers van John Prine die zingen wordt door andere mensen. Onder andere door Amanda Shires. En Amanda Shires, dat is een hele goede zangeres en ook violiste. De echtgenote van Jason Isbell. En zij zingt van John Prine, Settle in the Rain.

Jazeker, dan gaan we een strik over de viool van Amanda Shires. Saddle in the Rain, het nummer van John Prine in de uitvoering van Amanda Shires. Ik vind het wel mooi dat ze er een hele eigen versie van gemaakt heeft. Het origineel is wel herkenbaar, maar duidelijk een eigen touch erbij van de cd Dirty Hearts and Broken Windows. Muziek die hij allemaal hoort in Harry's Blues, elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Zoals al aangekondigd, 3 uitvoeringen van een heel oud nummer uit 1926. Basin Street Blues, een nummer dat al geschreven is in 1926 en bekend geworden is met name door Louis Armstrong. Hij heeft het niet zelf geschreven, het was een compositie van iemand anders. Maar de eerste uitvoering die is van Stacy Mitchart. En dat is een hele onbekende naam, althans voor mij onbekende naam. Toch een man die al heel wat cd's gemaakt heeft. Hij komt oorspronkelijk uit Cincinnati, uit Ohio, maar is naar Nashville gegaan. En dan woont hij in een buurt waar al vroeger altijd al die uitgevers en zo zaten. Uitgevers, drukkerijen, vormgevers, al dat soort mensen. Printers Alley heette die buurt. En zo heeft hij zijn cd ook genoemd. Want door heeft hij een eigen club. De Bourbon Street Blues and Boogie Bar. Dat is het huisorkest, zeg maar, Stacy Mitchart. En van zijn cd Printers Alley zien we uitvoering van Basin Street Blues.

duidelijke verwijzing naar het origineel van Louis Armstrong. Maar dit was de versie van Stacey Mitchard van de cd Printer's Alley. Het origineel, dat is van Louis Armstrong, maar het is een schreeuwende Spencer Williams in 1926. Alhoewel later weer gezegd dat Jack Teagarden en Glenn Miller dat die er ook aan middenwerkt hadden aan de compositie. Maar is dit op naam van Spencer Williams. In 1928 nam Louis Armstrong, die nam het op. Een van de beroemdste mensen uit New Orleans, geboren in 1901. De Noorse denkt tenminste, want zijn geboortedatum is niet exact bekend. In 1971 overleden. Een man die geweldige donen heeft met zijn cornet of trompet, net hoe hij het nu beeld. Hele beroemde nummers gemaakt heeft natuurlijk. En toen als hij overleed, toen zeiden mensen ook van hem. Bijvoorbeeld Miles Davis, die zei van hem. Je kunt niet op een blaasinstrument spelen dat Louis niet al gespeeld heeft. En de mooiste uitspraak vind ik van Duke Ellington. Die zei, hij werd arm geboren, hij stierf rijk en heeft in de tussentijd niemand benadeeld. Nou, als hij dat van hoe zegt als muzikant, dan heeft hij het heel netjes gedaan. Louis Armstrong met de originele versie van de Basin Street Blues.

Het origineel van Basin Street Blues. Louis Armstrong, 1928 alweer. Nou, nog een wat recentere versie, die komt in 2002. Van Dr. John. Dr. John de Night Tripper. Een geweldige pianist en een geweldige zanger ook in de traditie van New Orleans. Dit is van de cd Going Back to New Orleans uit 2002. Dr. John met de Basin Street Blues.

Drie versies waren dat van de Basin Street Blues. Het origineel van Louis Armstrong in 1928. En dan Dr. John in 2002. En de aanleiding was een cd van Stacy Mitchart. De cd Printer's Alley. Het blijft nog een beetje in de sfeer van de pianisten. Want ja, die komt er nu een keer veel op voor op Basin Street Blues. Zeker bij Dr. John, zelf achter de piano. Een cd uit 2011. Blues for Stu. En Stu, dat was Ian Stewart. En Ian Stewart, dat was de pianist die in de allereerste formatie van de Rolling Stones zat. Later, toen Andrew Loog Oldham manager was, toen moest hij eruit. Want hij was eigenlijk een beetje te netjes. Hij paste niet bij het ruige image. Maar het was wel een geweldige pianist en een geweldige muzikant. Ook een hele eigenzinnige man trouwens. In 2011 is er een cd uitgebracht, een tribute cd voor Ian Stewart, waar allerlei mensen aan meewerken. Onder andere ook de Stones. En toen ook nog weer Bill Wyman. Die kwam toen voor het eerst keer weer met de Stones bij elkaar. In de uitvoering van een nummer van Bob Dylan, Watching the River Flow.

Ja, alle instrumenten komen nog in Pissan aan bod. De Hammond-orgel van Jules Holland. De piano van Ben Waters. Want dat was de man die het initiatief nam voor deze tribute-cd. Voor Ian Stewart, Blues for Stu 2011. Hele andere muziek, dat is van Dave Alvin. Dave Alvin samen met zijn broer Phil Alvin. Beide komt uit Californië. Zit een beetje in de sfeer van... Ja, van Buck Owens en dat soort dingen. Dwight Yoakam en dat soort mensen. De wat alternatieve country muziek, maar met duidelijk herkenbaar. Nou, zij doet ook een nummer van Dylan. Watching the River Flow hiervoor was ook van Dylan. Maar zij speelt Dave Alvin, die speelt Highway 61 Revisited.

hele eigen versie van Dave Alvin van Highway 61 Revisited van de CD From an Old Guitar. En dat was in 2020. Het is Blues, gemaakt en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de CD van Stacey Mitchart, waar al eerder een van de draait heb van de CD Printer's Alley, The Doghouse Blues.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Onlangs overleed Hans Vermeulen op 70-jarige leeftijd in Thailand, waar hij al jaren woonde. En Hans Vermeulen was de artistieke motor van de formatie De Sandy Coast uit Voorburg. Dit is een opname uit 1971. De Sandy Coast. Through Love, That's a Wonder.

The Sandy Coast, True Love That's a Wonder. Pat Travers, dat is een rockgitarist uit Toronto in Canada. In 1978 begon hij met zijn Pat Travers Band. En in 1992 brak hij door in Amerika met het album Blues Tracks. Hij heeft naast de Pat Travers Band ook nog een andere band. Dat is een all-star band en die heet Scrap Metal. Pat Travers, Midnight Rider.

Bear Travers en Midnight Rider. Rock'n'roll zanger Bill Haley kwam op latere leeftijd dagelijks in een pannenkoekenhuis in Harlingen in Texas. En dan probeerde hij de serveersters altijd uit te leggen dat hij ooit een hele beroemde zanger was geweest. En het bedienend personeel nam die oude baas nooit serieus. Totdat hij overleed en ze het nieuws op de tv en in de kranten zagen. Tom Russell Band, Haley's Comet.

De Tom Russell Band, Halley's Comet. De Oak Ridge Boys uit Nashville, dat is een countrygroep. En Tinsley Ellis uit Atlanta, dat is een bluesgitarist. Het is een beetje een vreemde combinatie, maar ze doken samen de studio in. En ze namen een nummer op van Dickie Betts, de voormalige gitarist van de Allman Brothers Band. De Oak Ridge Boys en Tinsley Ellis, Ramblin' Man.

The Oak Ridge Boys en gitarist Tinsley Ellis, Ramblin' Man. Geneva Magnus heeft een nieuw album, Blue Again, en daarop zingt ze een duet met blueszanger Sugar Ray Rayford. En Geneva Magnus is een geweldige zangeres. Ze werd in Amerika al 2 keer gekozen tot beste blueszangeres van het jaar, maar in Nederland is ze nog steeds totaal onbekend. Geneva Magnus, If I Can't Have You.

Geneva Magnus and Sugar Ray Rayford, If I Can't Have You. Artemus Pyle, dat is de voormalige drummer van Lynyrd Skynyrd. Hij overleefde in 1977 de vliegtuigramp waarbij 4 bandleden en 2 piloten om het leven kwamen. Maar in 1982 begon hij zijn eigen band omdat er volgens hem veel te veel drugs en alcohol gebruikt werd binnen Lynyrd Skynyrd. En nu heeft hij de Artemus Pyle Band, Blue Sky.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Love So Beautiful van Roy Orbison is het album van deze week. En Roy Orbison overleed op 6 december 1988. En toch ligt er weer een nieuw album van hem in de winkel. De stem van Roy Orbison werd van de oude opname gehaald. En de begeleiding werd opnieuw ingespeeld door topmuzikanten uit Nashville en de Royal Philharmonic Orchestra. Roy Orbison, Crying.

Roy Orbison, Crying. Debbie Davis, dat is een gitariste uit Los Angeles. En ze begon in de vrouwenband Maggie Mayle en de Cadillacs. Dat was een band onder leiding van de vrouw van John Mayle. Later speelde ze in de band van Albert Collins. Ze speelde met Double Trouble. En ze speelde met Jay Giles. Het nummer is van Warren Haynes. Debbie Davis, Soulshine.

Debbie Davis, ze speelt heel aardig gitaar. Soul Shine. Wee Willie Walker, dat is een blues-veteraan. Hij heeft een nieuw album, After a While. En dat nam hij op met The Anthony Paul Soul Orchestra. En het nummer werd geschreven door Isaac Hayes en David Porter. Twee soul-componisten uit Memphis. Wee Willie Walker, Your Good Thing.

Wee Willie Walker, Your Good Thing. De Pistol Annies, dat is een vrouwengroep uit Nashville met Miranda Lambert, Ashley Monroe en Angelina Presley. In 2011 verscheen het debuutalbum Hell on Heels en dit jaar coverden ze een nummer van Don Williams, de Pistol Annies, Tulsa Time.

0: Tulsa Time.
1: De Pistolennies, Tulsa Time. Teed Up, dat is een Engelse bluesband rond zanger-gitarist Steve Rue. En ze hebben een nieuw album, Hard Lesson to Learn. En ze bewerkten een oude hit van Elvis Presley, Teed Up, That's Alright Mama.
2: Lord, I should have been dead, just like mama told me. Lord, I should have been dead, just like mama told me too.

Teed up, that's alright, mama. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Jan Damme coördineerde de playlist. Brandy Clark, die komt uit Morton in Washington. Dat is small town in Noordwest. Amerika, aan de Canadese grens. En ze was vooral songwriter van Sheryl Crow, de band Perry, Reba McEntire, Leanne Rimes en Darius Rucker. Maar tegenwoordig zingt ze zelf ook. En in 2015 kreeg ze zelfs een Grammy Award voor de beste nieuwe artiest. Brandy Clark, I Believe in You.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Waarom tankt die man zo 30 jaar na de oorlog altijd explosies, brand, dit en dat en dat? Omdat dat mijn eerste herinnering ben. Ik heb dat nog hoor, ik heb nog dat roere oorlogsgevoel.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee op pad giet om te praten met zijn gasten op een locatie over zaken die hij van binnen raakt. En deze keer giet hij naar Bourtange, want dat is de plek waar als de tekenaar, docent, journalist Ger Siksuut Grunning geboren is.

0: Dit was Vrouw van de Zandweg. En dan wordt rechts worden er eigenlijk nog restanten winnen van het oude Junkerhof. Nee, Junkerhof, dat is in het Hebrecht. Dat is aan de kant van Vlachtwedde op. Door binnen de laatste twee jaar de oorlog overleefd hebben van Moetang, die ben doorbegroven, nooit hier. En die, het begin van die stoorten waar we net opkomen, er stond een poltje altijd vroeger. En dat was, als er een begrafenis was, dan moesten de vrouwen doorstoppen, maar die mochten niet met naar begroven. En de kohein, de leider van de Joodse kerken, die mocht ook niet met. Een kohein, alles werd, ook mensen die helemaal geen kohein binnen, mensen die kohein houden. Doe gewoon half ook de man nooit van een begrafenis. Nog nooit. En dit was, ja, dat waren niet toch nog woordig wat Joden in Moetang. Dat was de meest oostelijke kille, heet dat, van Nederland. Oostelijke, er zaten nog geen Joden, maar er zaten nogal wat. En moeten we kijken of er nog wat is. Kijk. Kijk, ik woonde door, nu riep die rechter, in er is een, ben een drijf van die dubbele woning. Ik ben arbeiderswoning. De middelste ervan ben ik geboren. En ja, als kind speelde ze nooit ver van hoe ze noorden oorlog. Dan ging ik met Gradus Lotman, die woonde in hetzelfde hoes als ik. Dan stak ik hier over en dan speelde we hier op de Junkerhof. Laatst heb ik nog een tekening gemaakt met van Janssen Jo Uffen. En die heb ik hier ingezet. Dat hij wat het met het werk van Sal van Messel, dokter Jaap Meijer, de historicus, pa van Ischa Meijer, kijk. Ach, mijn god, ik ben hier in 45 jaar naar geweest.
1: En stiet dat er nog altijd?
0: Ja.
1: Was dat, dit was het toen ook?
0: Nee, er stonden veel meer.
1: Er stonden veel meer, ja.
0: Kijk, ik kan er niet eens op.
1: Je bent een paar...
0: Ja, een stuk in Dijkaart nog. Er was Halroer, deze hekken. Dat was niet van die pooltjes, maar dat was een van die hoge ijzeren ding met prikkeldraad. En dat heb ik later altijd zo over.
1: Ja.
0: Dat was hetzelfde.
1: Dat is een rare associatie, zou ik
0: met
1: zeggen.
0: De kam.
1: Ja.
0: Precies.
1: Ja, we zijn hier...
0: We zijn hier
1: vlakbij Boertangen.
0: Ja.
1: Eigenlijk aan de westkant. En Gert die is hier geboren en die legt ons nog eens even uit wat voor bluesgevoel hij hier had.
0: Ik zeg wat op. Dus een van de laatste nummers van Toren Tuiken.
1: Hij zoekt wat op nou in tijdschrift.
0: Kijk maar, als we hier kwamen, hier dus kinderen wel, maar zo gauw het donker was, dan bleef me wel hoe de buurt, want het spookte hier. En door heb ik loten en spook weer hier in deze streek een boezejeude neemt. En hier spookt het soms, dus soms kwam je hier nooit langs. Daar heb ik laatst een vers over geschreven. Er was vroeger in mijn jeugd van blauwe doofheid gesproken, die door Engels liggen moest op Jodenkerkhof van Moetang. Bang liep mijn kinderen over het pad, bij half vervaalde zaken langs, met huiver voor de roege duvel die smak spookte in de nacht. Dat ook een jong van 14 was, vertelde opa hem het verhaal dat hij doof werd, halzwoor zoop. En als hij doen was in de kroeg, elk aan vrees haar voor zijn mes. Maar dat de summers onderwegens van het café weer om naar hoes, toch uit even voor zijn Sarah nog een bosje koornblam snee.
1: Boesjeuren, in dat gedicht.
0: Ja, dat boesjeuren uit. En hier in Westerwolde is het ook voor over een beuzebelder. Men was hier vrij bijgelovig in deze streek. Ik heb dat nog metmogen, dat mensen bepaalde steden echt naar kwamen.
1: Dus in hier in Westerwolde had ze ook een soort van voodoo, zeg maar.
0: Oh, absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. En er kwam ook iedere keer na een verhoorde bie. Dat was wel mooi. Mijn pa die was nogal handig. En die bekleidde ook wel eens naar stand voor mijzelf van het plus, van het rode plus, met van die duggetjes en dan kwamen van die koperen kopspikkertjes op. En daar waren vuur buren door en die woonden al in de weg. Maar hij kon nog zijn over die lange weg, kon nog zijn dat het licht aan was. Nou ja, die mensen hadden precies zoveel stalden als de mensen in ons waren. Dus die dacht, ach, ik breng die stal nog even in. Een uur of helm soms. En de maan scheen. En toen zag pa op een gegeven moment een fiets aankomen van alle kaarten. En die stond midden op de weg zitten, gewoon op die stouwen, met de avonds over mijn koor en die keek naar de morgen. Nou, je hoorde nog dat die mamo van de fietsen, die ging alles achter. En op een gegeven moment zag een klein rood stof achterlichtje, zag er voort. Verder nooit wat over verteld. Waren we zeker een half uur later op Spekmol, bij mensen in de buurt. Spekmol, als de slacht was, dan werd alles wat niet wekt worden kon, dat werd opeten. Hè?
1: Ja,
0: van dat geile spek en een lijn.
1: Alles werd gebruikt.
0: En eerder alles met mosterd.
1: Ja.
0: Nou, en er werden ook al die mooie verhalen verteld. En dan werd ook op een gegeven moment gezegd van... Zei, hey Tuurt, lees dat aan, man op stal alweer zijn. Hij zat smurns, zat in de kamer laatst van Boer Wienga. Door hem ze ook zijn. Hij is nu al 3 keer zijn. En ik kende dat vooral. Pa zei niks, moe zei niks, ik zei niks. Maar man op Piet is dus een geest. Wordt nog altijd over brood. Ja, het was gewoon mijn pa in de stal alweer gebracht. Ja.

0: We lopen nog met Gert Six hier op dat Jurgen Kerkhof. En wij hebben natuurlijk in onze vorige series kerkhoven bezocht in Mississippi en in Chicago. Dit is natuurlijk heel iets anders. Hè? Ik bedoel, dit is heel sumier en hier zie je geen mens meer. Het is helemaal niet meer onderhouden. Hoeveel mensen zal die hier liggen hebben?
1: Wel veel hoor. En die liggen er nog zelf, maar deze stand ben over. Er is natuurlijk in de oorlog ook wel wat verwoest. Terwijl wel even de hoort op de Jeun wel ook op Kerkhof wel een bord viert hoor. Er was het Boetang had een hoog percentage mensen die in de Duitse kade stonden.
0: Dat was natuurlijk ook gangbaar. Dat was in Drenthe en zo. Ze dachten natuurlijk, we kunnen er beter van worden.
1: Het is natuurlijk wel zo dat het wel roer is. Dat op zo'n dorpje wat, nou laten we zeggen, zoals vuur onder de hemel, dat zou het best weten. Nou, na de oorlog werden er nooit zo vreselijk veel mensen wegens oorlogsmethoden te dood veroordeeld. Maar er kwam twee op Boetang. Twee hebben te dood veroordeeld. Wilhelm Bos, vrienden, en Siert Bruins. Die kwam beide hier uit Durp.
2: Ja, Frank.
1: Franks die hadden een zoek in hoeden en petten. Dat hoeft staat er geloof ik nog wel. Dat was een kameraden, maar die is voor altijd datzelfde weer een paard over geweest. Ja, Helena Soesman, 1883, ja. Geboren 1796. Nou ja, door was dat familie van. Verboos me dat de tekst hier gewoon alleen maar opstaat in het Nederlands en niet in het Hebreeuws. Maar dit was het.
2: Oh ja.
1: Achterkade. Dan is het in de achterkade staat. Dit is de voorkade. En aan de achterkade achterom staat in het Nederlands. Mooi schrift, hè?

0: Nee, dat zijn die rondjes waar ik dan als kind makkelijk doorheen kon. Waar ik dan stukken kopen, dat moest die voorstellen. Oorlogsmateriaal en kapot geschoten stukken van de synagoge. En daar heb ik mijn eerste sigaretten van gekocht. Het is al roer.
1: De synagoge in Bourtange, in de vesting zelf, wat nou eigenlijk een soort van museumdorp is bijna.
0: Ja, en, mooi. Ik ben hier dus eerst met Simon van Wattem, de dichter. En dus Jaap Meijer, Saul van Messel. Nee. Een rondgang langs de synagoges, bijvoorbeeld Oostgans nog, Simon, hè? En waar hebben ze door gedicht van ook. Ik herinner me zo'n fragment van Simon van, toen ging hij over hier, Dol Schul staat erbij als ons voel, en voor de deur stond wie. En ik stond hier en Van Messel stond naar die steiner te kijken. En ik stond er achteraf. En op een gegeven moment, die laat zich allemaal mitslepen dus met zijn gevouwen. Dus het was een hele gevouwige man. En die gaat dan over dat ontbrekende stuk van de steen die erin zit. En het moest nooit eigenlijk ook meer bekend worden waar dat was. Ik heb maar niks gezegd. Maar op een gegeven moment, Nana Wams was hier de timmerman aannemer. En die had van de synagoge Noorderoorlog eerst nog een burgemeesterhuis geweest. Die woonden gewoon met hem. En die had die steen, die is er ook kom. En die had er gewoon metgenomen naar zijn werkplaats. En toen dit weer synagoge was, is dat er weer inmetseld. Dat was een stuk weg. Maar ik heb nooit gezegd dat ik wel woest waar die steiner was. Dan kijk, dit is hoe zit. Wat is de afstand? 3 meter. Voor dit room zat ik altijd te tuiken. Bij opa en oma. Opa was postbode hier in de dorp en die woonde hier. En dan zat ik door te tuiken. En nou word ik ook, dan woest ik ook. Ik kwam hier vol bij opa en oma. De kelder zit hieronder. Oma die muik, die deed sneeuw in het zout.
1: Ja, ja.
0: Nou, er moest zo'n plankje op.
1: Ja, en dikke steen.
0: Ja, die kon ze niet zo gauw vinden. Nee. Dat stuk, mijn hele leven lang. Het had ontbrekende stuk. Het op de sneeuwwonenpot zijn. Dat heb ik maar nooit tegen dokter Meijer gezegd. Want dat was
1: zien. Dat was een illusie, jongen.
0: Een illusie weg, ja. Heb ik nooit doen. Ik heb zo'n lood.
1: Ja.
0: Op de bonenpot, jongen. Ja.
1: Ook wel apart in zo'n klein dorp natuurlijk. 400 mensen, dan een synagoge en nog een hervormde kerk, neem ik aan. Ja. Dat is voor zo'n kleine gemeenschap toch.
2: Ja, ik denk dat
1: het ja, het is nou een redelijk toeristische gebeuren hier.
0: Ja, daar heb ik ook niks mee doen. Dat is niet te gek.

0: In de oorlog werd hier op dit steen heel slim vochten. Van dat kader, dan wees ik ongeveer naar Drentse kadertouw. Van dat kader kwam de polder oprukken.
1: Door, je praat dan over het einde van de oorlog?
0: Ja, het einde van de 1944 dus. Ja. Toen rukken ze met Sherman-panzers op en met Bren-carriers. Die Bren-carriers die herinner ik me nog wel. Ja, ja, precies. Brens, die zaten erop. Ja. Nou, in dit gedeelte, ze hadden door, en dat, als we nou doorlopen, dan komen we Oetbos. En dan is er ook nog een stuk van de oude vesting, dat is Soldotendijk, zo heet dat. Dat is nog van de oude vesting. Door hadden de Duitsers, hadden ze door, hadden ze een loopgroep gemaakt. In dit gedeelte zat Mangoon. En dat is al roer, dat we stonden hier dan naar, het is nog 2000, nou, dat is dan nog 54 jaar. Die goten, kun je nog wel aanwezen. Die goten die 55 jaar, de soldaten, groepen in het kist nog zijn. Loop maar even met.
1: Eigenlijk een beetje een ander soort van oorlog. Beetje, dat beetje denk aan de Eerste Wereldoorlog, die, ja, die loopgraven had. Ja,
0: kijk, dit is een.
1: Ja.
0: Dit is een. Ja, en het, dat is, dat kan je best zeggen dat dat triest was. Kijk eens, de Duitse soldaten, het was natuurlijk zo'n beetje uitput.
1: Het was aflopen.
0: Nou, het was aflopen. En die mensen die hadden, hadden gewoon niet veel mankracht meer. Dus wat hier lag, op dit stuk, dat was een jong gedalte SS. En die waren nog fanatiek. Die waren uit de oude Hitlerjugend komen. En de jongste lichting Kriegsmarine lag hier. En die hebben zich, moesten zich hier ingeromen. Waarom moest dat? Kijk, weer.
1: Ja, ja.
0: Zo gaat. We hebben ze nog wel duiper, hè, als we deur lopen. Ik ben nog verstoppertje speelt en cowboy in en een jongetje speelt ook. Als hij in zo'n gat en dan met een takken eroverheen, dan zag je nou aan die. Want als je wat, kijk, dit soort mos, dat zat aan de binnenkant. Door hem, en dat, ja, er is alleen maar wat blad in gestoken door de joden heen. Maar doordat de mos opkwam, ben die goten op bestand blijven. Waarom moesten ze hier ingeroepen? Dat was bevel van de nog fanatieke kaart. Kijk, hier is een hoogte aan de rechterkant. Waarom gewoon die mensen, als ze de vijand aankomen zijn, niet achter die dik liggen? Nou, dat kan niet. Dat kon niet, omdat dan waren ze namelijk op Duits grondgebied. Als die hier zes stappen naar rechts zet, dan is het op Duits grondgebied. En ze verdedigen dus hun land nog op bezet gebied en nooit hun Rijnland. Dat was een, nou ja, dat is een ramp worden. Want de jongens die hier lagen.
1: Toen ook dom.
0: Ja, het slaat nergens op.
1: Nee.
0: Het slaat nergens op. Want die jongens, als dat vuur. Als dat vuur. Ja, die waren kansloos. Als het vuur te hard werd. Kijk, hier, machinegeweer.
1: Ja.
0: Zo, 45 jaar nooit iets. Dat is gewoon nog zo. Maar wat gebeurt er als de jongens door met Bren-carriers? Die jongens hadden alleen lichte wapens hier. Kijk, misschien is het ernst. Het is toch roer, hè?
1: Nee, daar zo aan denkt.
0: Dan lagen ze strategisch beter. Nou ja, dat was het Duits grondgebied. Als het hier dus over die bobbel heen gaat, dan is het in Duitsland. Dat is er gebeurd. Die polden, die zijn dus gewoon van dijk aan te komen. En die zijn hier. Wat nou dat pasgemaakte koorden is. Die pinnen hier gewoon. Dit stukje bos. Heen en weer rijden. Met Bren-carriers en alle jongens dat gewoon. En dat is een van mijn herinneringen. Dit was jarenlang was dit verboden gebied. En de andere kade. Kijk, die komt nu met vanuit Bhutang aan. Langs de weg. En dan is het aan de andere kade heet dat het Duitse Dennenbos. Door lag slim veel explosieven, dus er mocht geen einde komen. Hier ook nooit. Ik ben hier al vrouw gekomen. Ik ben hier in mei 1944 ben ik hier geweest. Oorlog was afgelopen. En men was dat hier heet te keer gewoon haar. Geen einde mogen komen. Maar ik ben er dus als kind van draaien. En ik kan me dat meschaap herinneren. Achterop de fietsen met pa hier geweest. Was wel bandjes in het fietstas. Mijn pa nog een fietsen. Wat een wonder was in deze.
1: Ja, want die werden in.
0: Ja, zeker. Ook, ja, wat een wonder was.
1: Kun je nagaan hoe ver dat leger alleen was.
0: Ja.
1: Dat je fietsen met moest nemen.
0: Mijn pa was lid van de binnenlandse strijdkracht. Dus die mocht hier komen. En toen dus ook hier op Ruimvoort ben ik hier geweest. En ik kan me dat herinneren. Kijk eens, hier kun je dus nooit met een wipka komen. Dus aan het eind van dit pad, naar de strootkant op, stond ik hier en ik heb zo dat op de koren zo, doorlang die jonge Duitsers, die waren nooit ouder dan 16. En ik kan me als een van mijn eerste beelden in mijn leven herinneren, zo'n haand die over de raad lag. En bij het lopen, het ritme volgde van de maan, die de koren schoof.
2: Ja.
0: Dat raast nou weer Piet, dat
2: nee,
0: is.
2: Nee, dat kan me wat... Ja.

0: je bent nou in één. Je bent met 51 jaar bij opgehouden als leraar aan de Academie Minerva.
1: Ja.
0: In jouw werk, Ger, kon je dat dan ook tegen dat bluesgevoel wat je hier dan min of meer
2: hebt? Kijk eens, dat tekent hij wel, deze ervaringen. Mijn eerste herinnering ligt een schaap. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen van waarom tuint die man zo 30 jaar na de oorlog altijd explosies, brand, dit en dat en dat. Nou, omdat dat mijn eerste herinnering ben. Ik heb dat nog hoor, ik heb dat, nog dat roeren oorlogsgevoel. Als ik hier nou loop ook. Een prachtig gebied natuurlijk.
0: Ja, dit is al het bos, dat kun je zien, hè?
2: Ja, zeker.
0: Dat kun je zien aan de vorm van de ei.
2: Weer aan, hè? Die is nog duip zat, moet ik maar kijken.
0: Ja.
2: Die is duip zat, ik heb zo nog in.
0: Dit is een al het bos, dat kun je zien aan de vorm van de eiken. Als die eik wat holler wordt, dan neemt ze een beetje grillige vorm aan.
2: Ja.
0: Dat zie je in het Norgerholt en dat zie je in het Glorenholt.
2: Ik heb hier trouwens. Ik loop hier een keer rond met Klaas van Wier, journalist. En die heb ik dit zijn laten. Nooit voor een artikel of zo, hè? Gewoon. We waren hier gewoon. En toen zei ik, goh, doe eens een auto bieden. Ik heb geen auto, hè. Dus toen zei ik, doe eens een auto bieden hier. Nou, kijk, we nou die trekkerrit doorheen.
0: In de Sherman?
2: De brengcarriers.
0: Ja.
2: Kijk, overal, op dit hele steen, allemaal mango. Mijn oude kleuterjuffrouw die zei van, ach, die woonde vlakbij. Het waren kinderen. En ze blaren ook als kinderen. Als zwien.
0: Toch gek dat er nou na 54 jaar eigenlijk geen grens meer is.
2: Ja, nou dat is toch roer.
0: Ja.
2: Deze grens, de Rijksgrenzen, de Rijksverteidigung. Dat werd als laatste linie, werd dit verdedigd. Nou ja, er was niks meer te verdedigen.
0: Nee.
2: Maar ja, ze wilden nooit op dit grondgebied. Kijk, dan moest nou eens kijken. Hij heeft helemaal geen militair te winnen. Dit is de hoogte. Goed door achterling met die worms.
0: Ja,
2: en groeven je nou van die roren gatjes.
0: Nee.
2: Goed door achterling.
0: Ja.
2: Maar ja, die jongens die hier onder vuur liggen kwamen, als ze weg moesten, moesten ze over door overheen. Nou, dat was net klaar doen. Kon ze zo afschuiven.
0: Nee, dat, die aanvoerder, dat was geen von Clausewitz, denk ik.
2: Dat mag net een leuk dat is. Die sporen. Goten in de grond, maar die ben er toch al lang niet meer. Nog zoveel joh? Ja, die ben er nog. Die ben er nog. Ik ging hier altijd in en ik zorgde hier ook allerlei oorlogstuigkomst hier vinden. Mijn pa schrok zich wel op een gegeven moment dood toen ik als jonkje van Joris Tiende met een Duitse steel aan het noorden oost kwam. Dat vond ik toch niet zo fris. Oh ja, ik was hier met Klaas van Wier dus. En toen zei ik van, oh ja, dat ik wel altijd wel een souvenir ben. En moet zijn. Maar ja, ik weet ook nog niet precies wat. En hier was zo'n oude grenspolen. Met een draaihoek erop. Graniet. Duip in de grond. En ik weet niet hoe oud dat ding is. 150 jaar ouder, denk ik. En die was kapot. Dat ding is loodsvogel. En net hier, ik zat die zijn woorden wat wegkomen. Toen zei ik van nou, als we nou naar Duitsland rijden. En wie gewoon, dat is hier achterlangs. Hier komt een weg vlak langs. En daar stond een pooltje. Toen heb ik dat pooltje weer eigenlijk al met. Nou, we konden met zijn buiten binnen naar tilten. Maar we hebben hem achter in de kaderbak gelegd van de auto. Toen was hij nog douane. Heeft u nog iets aan te geven? Toen zei ik, ja, een grenspooltje. Toen dacht ik van, ja, nou, die man mag ook wel deur in. De auto lag zo'n beetje op de assen, zo was het ding. Ik denk, staat nou bij mij een gren op het balkon. Dat is in de hoes erin.
0: Hey, ik zag bij jou thuis ook allemaal zwaarden en zo en wapens.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Fascinatie. Is dat fascinatie?
2: Ja, absoluut, ja, absoluut.
0: Maar jij bent toch helemaal niet echt een gewelddadig persoon?
2: Oh nee, nee. Mijn versjes dat de laatste keer in Toren Tuiken stonden, dat ben in feite. Kwatreintjes, vaarregeltjes. In feite ben dat redelijke pacifistische aanklokende ding.
0: Maar je wilt dus laten zien, ook door dat soort dingen, dat het ook anders kan natuurlijk.
2: Ja.
0: Het is vaak wel goed om dingen zwart-wit te laten zien en erover na te denken dat er ook een andere kant is.
2: Nou ja, het is een vrije bewerking, maar ik zal je maar even voorlezen. Gelukkig dat hij op het terras van de Kale Jonker vorige week geschreven heeft.

0: Zorgelijk liep ik wat heen en weer de Bragel langs Verrutterlingen en docht verwonderd onder het kieken. Zo, dit is dus het veld van eer.
1: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, die muziek die was van Sonny Landred, de Mojo Boogie. I Was Dealing With The Devil van Sonny Boy Williamson. Een stuk van de Chicago All-Stars, Precious Lord en B.B. King met The Thrill Is Gone. We volgen verder het spoor terug van Harry Musquet. En we gaan naar Oosterhesselenbrug.

De Brug. Kortweg De Brug werd het noemd. Oosterhesselenbrug, Densing Welgeleen, familie Van Daalen. Daar staan wij nou. En dat is een van de legendarische plekken waar wij in het begin altijd speelden. En het rare van deze plek is dat het eigenlijk... het is aan de Hogeveense Vaart. Maar dat je hier helemaal verder niks ziet. Je ziet hier alleen maar een boerderij aan de overkant, een huzie daar en die Densing. Of tenminste, waar toen Densing was. Het is nou gewoon een café, denk ik. Er is nog wel een zaaltje achter. Het is precies hetzelfde zaaltje trouwens nog, waar wij toen speelden. En daar zat de familie Van Daalen zat daarop. Klaas Van Daalen. Die overigens, Klaas en Maggie, die ben natuurlijk ook, die leeft niet meer. Maar die waren er ook boer bij. Dus die had niet alleen deze zaal. Kijk, de ingang is veranderd, dat is helemaal nee. Maar die had ook nog 30 koeien, had die ook nog. Dus dat was er ook nog allemaal bij gebeuren. Maar het aparte van dit verhaal is eigenlijk dat hier zomaar in dit middle of nowhere, zou ik maar zeggen, in het midden van niets, dat als je hier aankwam, dan was hier eigenlijk niemand. En tegen de tijd dat het begon, dan kwamen ineens een hele riege poegs en kruidlers en weet ik veel wat eraan. En dan was het hier binnen de kosmische tijd was het hier vol. En dan, dan was die zaal, die zat stamp en stamp vol. En Van Daalen die had altijd de neiging, en dat deed hij wel slim, om de atmosfeer nog wat op te warmen. Mm. Dus als het was al vrij warm, maar Klaas deed dan altijd nog even de raam dicht en ook een beetje de verwarming aan. En dan werd er ontzettend veel verteer. We waren overigens heel aardige mensen, waar je dan ook, meestal speelde je 's middags en 's avonds. En kon je bij de mensen in de keuken kon je met eten. En het was een plek waar ook heel veel mensen, waar iedereen eigenlijk wel speelde. Ook mensen uit het westen, de Free, de Swinging Soul Machine. En de Free met toen nog met Patricia Pai en zo. En dat soort bands allemaal, hè.

Wij lopen hier nou even een stukje langs de vaart en zo naar achteren. Hier in het achterste gedeelte, dat is net zo. Dat is precies zo. Hier rijdt dat, hier rijdt al een deurtje nog en dan was die, de busje van ons moest het tegenaan. Nou, en dan kon je dus, dan uit het direct toneel. En hieronder rijdt de kleedkamers. En daar op ziet hij zo'n gangje. Dan kan je in de kleedkamers terecht. En meestal smokkelen wij nog wel wat vrouwvolk met hier naar binnen. Weet je wel. Ja, die kunnen dan mooi in de pauze kunnen wij daar dan mooi een bolletje met drinken of wat anders doen. Nou, dat was dan hier. Dit ziet er nog precies zo uit. Dat andere stukje, dat hebben ze erbij gebouwd. En we hebben hier zo vaak gespeeld. En het waren feesten. En ook iemand als Reels de Beek, die herinnert zich daar ook nog heel goed. Want die is toen hier vlakbij in Daal nog trouwd. Bij Hotel Cornelis. En die had ook wel eens dansen. Maar die stond hier dan ook al met een glas bier voor het podium. En ik herinner me al die jongens nog van Gees en van Geesbrugge. Dat waren grote fans. Er waren ook nog familie van Gelling bij. Nou, en men kwam dus ook overal voort. Uit Assen, nou, dat is toch een kilometer of 35, 40. Op de Brommer of met een busje. Dat huurden ze dan met elkaar. En dan kwam daar heel spulje naartoe. En dat was een feest, jongen. Dat was niet te geloven. En ook... ja, dat werd echt... ze hadden een touw om het taap. Er liep aan één stuk deur. Zoveel bier werd hier dronken. Dat was gigantisch.

0: Ik weet nog wel dat jongens uit Grol hier ook kwamen, dat ze s'nachts wel direct met hun terugreden. Dat we dan een keer bij wezen, ben we nog, er waren nog koeien uitbroken. Ben we s'nachts nog bezig geweest om dit land weer in te krijgen. Ja, dat is een heel andere tijd, dat is nou, hè. Het is, maar het gebouw staat er nog. En ja, als je hier zo langs loopt, dan denk je van, hoe is het mogelijk? Dat ineens op een plek waar eigenlijk helemaal niks, maar er nog niks te doen is, dat daar dan ineens vanuit het niks, ik weet niet, zoveel mensen kwamen. Dat is onvoorstelbaar.
1: Midden tussen de appels.
0: Ja, precies. Café, restaurant, wel gelegen. Ja, het is een beetje een paradoxe naam, zou ik zeggen. Het ligt er natuurlijk wel. Maar ja, dit is natuurlijk niet de mooiste plek van Drenthe. Maar voor mij is het wel weer van toepassing. Maar voor mij was het wel gelegen.
1: Wat er boven de deuren zit.
0: Dat is verbouwing, denk ik, of zo. In 1948 zal het wel verbouwd wezen. Neem ik zo aan.
1: Ja, het kan wel eens opbrand wezen.
0: Ja.
1: Ben je binnen, King?
0: Ja, ik weet niet of je bent er binnen. Zult er wel in? Maar misschien vind ze dat wel. Het toneel, dat is nog precies zo. Ja hoor, ja. Dit aan die zijkant niet. Dat is heel anders geworden. Ja, dat duurt, dat ziet er nog, ja. En hier is toen ook ooit een keer de première geweest van De Legende. Een film van Willem van der Linden uit Eijhorst, die toen die prachtige film maakte. Ja, dat is altijd. Dat toneel is nog net zo. De entree is wat anders geworden. En, ja, het is een legendarische bühne. Ik denk dat we er nou niet helemaal meer op kunnen met onze spul, maar het is toch. Ja, mooi. Heel mooi. Mooi om dat een keer weer terug te zien zo.

0: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Otis Spann uit Mississippi was jarenlang de toonaangevende bluespianist in Chicago. Hij speelde in de band van Muddy Waters, Bo Diddley en Howlin' Wolf en speelde op platen van B.B. King, Chuck Berry, Big Walter Thornton, Robert Lockwood en Eric Clapton. In 1970 overleed hij. Hij werd slechts 46 jaar. Otis Spann, Blues is a Botheration.

grote span. Blues is a botheration. Amos Lee studeerde Engels aan de University of South Carolina en vervolgens werkte hij als leraar en barkeeper. Maar op een bepaald moment begon hij nummers op te nemen met Norah Jones en intussen toerde hij al als voorprogramma met Bob Dylan, Van Morrison, Adele en Elvis Costello door Amerika. Dit komt van zijn nieuwe album My New Moon. Amos Lee, Don't Fade Away.

Amos Lee, Don't Fade Away. Ze zijn intussen allemaal overleden. B.B. King, Albert Collins, Freddie King, Johnny Copeland, Albert King, Luther Allison, Little Milton. De zwarte blueslegendes sterven uit. Alleen Buddy Guy is nog actief als tachtiger. Dit is een opname uit 1968 van het album A Man in the Blues, Buddy Guy, One Room Country Shack.

Buddy Guy, One Room Country Shack. Will Hoke uit Nashville. Dat is eigenlijk wel een van mijn favoriete singer-songwriters. En de man die maakt geweldige albums, maar het publiek wil hem maar niet ontdekken. Hij heeft weer een nieuw album gemaakt. My American Dream. Will Hoke. Still a Southern Man.

Hulk, still a southern man. Jimmy Cotton was mondharmonica-speler bij Howlin' Wolf en bij Muddy Waters. En in 1965 begon hij zijn Jimmy Cotton Blues Quartet. Maar later ging hij als soloartiest verder onder de naam James Cotton. En in zijn nadagen werkte hij veel samen met de zangers Daryl Noolish en Tom Holland. In 2017 is hij op 81-jarige leeftijd overleden. Maar hier heette hij nog Jimmy Cotton. The Blues Keep Fallin'.

0: Jimmy Cotton, The Blues Keep Fallin'. De beroemde Amerikaanse producer Dave Cobb maakte het album Songs of the Plains met de Canadese singer-songwriter Colter Wall. En hij gebruikte voor het album louter Amerikaanse studiomuzikanten. Colter Wall, Thinking of a Woman.
1: Sweetly taking his time,

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: The High Cost of Low Living van de Nick Moss Band is het album van deze week. En de bezetting van die band die verandert eigenlijk voortdurend, maar de band produceert wel onvervalste Chicago blues. Als gasten doen mee Kit Anderson op gitaar, Jimmy Poog op orgel en piano en Dennis Grunling op mondharmonica. De Nick Moss Band, Ramblin' on My Mind.

De Nick Moss Band, Ramblin' on My Mind. Otis Rush uit Mississippi speelt een beetje als Magic Sam en Buddy Guy. Daar heeft hij heel goed naar geluisterd. Hij liet zich ook beïnvloeden door de Engelse gitaristen Eric Clapton en Peter Green en later door de Amerikaan Michael Bloomfield. Hij versleet werkelijk alle blueslabels die er in Amerika zijn en stond ook op alle grote bluesfestivals. Eind jaren 70 stopte hij ermee, maar in 1985 maakte hij een comeback. Otis Rush, It's My Own Fault.

Otis Rush, It's My Own Fault. Garrett T. Capps, dat is een singer-songwriter uit San Antonio, Texas. En in de media wordt nogal opgewonden gereageerd op het nieuwe album In the Shadows Again. Het is een aardig album, maar ik vind het niet zo bijzonder. Het is een singer-songwriter zoals er tientallen zijn in Amerika. Maar oordeelt u zelf maar over Garrett T. Capps, Born into a Ballroom.

Garrity Capps, Born into a Ballroom. Junior Wells, die kwam uit West Memphis in Arkansas. En hij was de mondharmonica-speler bij Muddy Waters, Earl Hooker en jarenlang bij Buddy Guy. En hij toerde ook als mondharmonica-speler met de Rolling Stones en Van Morrison door Amerika. En hij was natuurlijk een heel succesvol solo-artiest. Hij overleed in 1998 op 63-jarige leeftijd. Junior Wells, Stormy Monday Blues.

Junior Welsh en Stormy Monday Blues. Sari Skor uit New York heeft een nieuw album, Never Say Never. En dat deed ze in Engeland met producer Mike Vernon, die ook met Eric Clapton, John Mayall en Fleetwood Mac werkte. De Nederlandse toetsenist Bob Fritsema zit in haar begeleidingsband en het nummer herkent u ongetwijfeld als een nummer van Bad Company. Sari Skor, Ready for Love.

Sherry Scorin, Ready for Love. En we besluiten deze uitzending met Pee-wee Craden uit Texas. Hij overleed in 1985 op 70-jarige leeftijd. SK Blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De stad werd vernoemd naar een Franse regent, de hertog van Orléans. En in 1718 gesticht door Jean-Baptiste Lemoyne. De stad ontstond in een kromming van de Mississippi, op laaggelegen terrein en wordt door dijken, zogenaamde levees, beschermd. De stad ligt beneden de zeespiegel, reden waarom de doden bovengronds worden begraven. De grootste stad van Louisiana en een van de grootste zeehavens ter wereld. Het centrum van de stad is French Quarter, de oude Franse woonwijk, nu het uitgaanscentrum bij uitstek. De bevolking van New Orleans, oftewel de Big Easy, bestaat voor de helft uit blanken en zwarten. Met zijn 9 muzikanten vormde New Orleans aan het eind van de vorige eeuw de bakermat van de jazz. Met de verschillende rassen en culturen, met de Mardi Gras en de Voodoo, is New Orleans een bruisende stad met veel historische plaatsen. En overal muziek en muzikale herinneringen. Het Louis Armstrong Park, Bourbon Street, Basin Street, Tipitina's en Snug Harbor. Een muzikale omgang door het muzikale hart van een bruisende stad.
3: Harry, wij lopen op een warme maandagavond. Klein beetje het zondagavond, ja. French Quarter uit. Wat is jouw indruk ernaar van?
4: Ja, het is een fantastisch mooi bouwwerk zie je hier. En je hoort overal muziek. Maar aan de andere kant, het is ook net kermis hier. Dat doet me een beetje denken aan een constante titinacht of zoiets.
3: Dus de toeristische kant van de zaak. Geweldige commerciële uitbuiting van dit gebied. Wat vind je van de muziek die je hoort, hè?
4: Nou ja, dat is allemaal een beetje globaal genomen. Ik hoor hier daar wat geluiden wegkomen, maar... Nou ja, die band die wij even zagen, was een goed nachtcluborkest.
5: Money Watch the Tornado.
4: Met de bekende Soul Show. Maar natuurlijk geen top act of zo. Ik ken ze ook helemaal niet. Nooit van gehoord. Maar ze speelt wel goed.
3: Maar voor de echte blues moet je hier niet wezen?
4: Nee,
5: Er is
4: ook heel veel karaoke en zo. Dat had ik hier helemaal niet verwacht. Dat soort dingen. Het is super commercieel. Je ziet ook ontzettend veel politie hier, Franse French Quarter.
3: Ja.
4: Ontzettend veel paarden, mensen met politie paarden.
3: Gaat hier ook de hele nacht door natuurlijk, hè?
4: Het gaat de hele nacht door. Ik denk dat er straks ook nog veel, de mensen zijn al in kennelijke staat, maar dan gaat er straks nog veel, veel verder voor me.
3: Voor de liefhebber, voor de blues en jazz liefhebber, kunnen we een straat verder gaan.
4: Ja, dacht ik ook wel, ja. Je moet echt zoeken naar een paar goede clubs, denk ik. En je moet goed in de agenda kijken voordat je ergens naartoe gaat. Want dat andere, ja, dat is allemaal zuiver... dat is commercie gewoon.
3: Eén grote handel in t-shirts?
4: Ja, onder andere. Maskers, t-shirts... van alles wat alles wat met New Orleans te maken heeft, dat wordt hier tot op het been afgekloopt, als het ware.

0: aan de boorden van de Mississippi. Ligt kunst en kidsdom hier wel erg dicht bij elkaar, Harry, hè?
1: Ja, als ik hier... De moderne technieken slaan ook hier toe, want je hoorde hier op een gegeven moment een alt-saxofonist spelen. Een 9 man. En daarnaast staat een hele grote soundblaster, waar de muziek dan uitkomt. Dus in feite is je aan het indubben, een soort van... hoe noemen we het? De soundmixshow lijkt het wel een beetje. En die man die zit hier helemaal in zijn eentje. Aan de andere kant, hij zit met gezicht naar het Jackson Park toe. Waar een vierkant parkje, vlakbij het Louisiana State Museum, met een heel groot beeld van Andrew Jackson erin. De man die de overwinning van de noordelijken een feit deed worden ten opzichte van de zuidelijken, tegen generaal Robert E. Lee. En ik vind het al een beetje een controversiële plek, omdat de zuidelijken helemaal niet zo blij waren met de Yankees. En, nou, die meneer Jackson die staat hier dus helemaal midden in het park. Een prachtig ruitenstandbeeld. Zoals je ze ook heel veel in Parijs en Wenen en overal in Europa aantreft.
0: Want eigenlijk is Louisiana qua architectuur en zo, of New Orleans, is niet echt een Amerikaanse stad, hè?
1: Nee, dit is volledig Europees. En dan vooral Frans en Spaanse invloed, dacht ik. Van die prachtig mooie smeedijzeren hekken overal. Oké, dat is de riverboat, I guess.
0: Want er staat aan de andere kant van Jackson Park doorrijden de stroom de Mississippi.
1: Ja.
0: Old Man River.
1: Hier beneden is het bord waar je op kan zien dat in 1682 Robert Chevalier de La Salle claimed the Mississippi Valley from the Gulf of Mexico tot Canada in de naam van de Fransen. Later verkocht, meende ik, Napoleon heel Louisiana voor het luttele bedrag van $10 miljoen. Dat is toch waar?

0: grote haven, New Orleans. Een van de grotere in de wereld.
1: Ja, met New York en Rotterdam. De top 3 van de wereld, hè?
0: Aha. Ja. En hierachter, je hebt hier dan het French Quarter, zogenaamd. En dan hier direct achter zie je dan de zogenaamde skyline van New Orleans. Je ligt dan toch vlak tegen dit French Quarter aan. Het uitgaanscentrum waar we gisteravond waren. En wat wel weer heel commercieel aandoet. Maar nu je er nou loopt, zo 's morgens tegen de middag, dan zie je heel veel toeristen. Doe het toch wat vriendelijker aan, dan is er niet zoveel lawaai en alles is wat meer laid back.
1: En kijk aan, wat ziet we door de Mississippi?
0: Ja, we zien een grote radarboot en dat is de Cotton Blossom. Een Discovery Cruise staat erop.
1: Een van die oude schepen, ja, zou wel nee nabouwd wezen, maar met zo'n
0: grote rader, scheprader, scheprad erachter.
1: Ja, een sturnwieler, zoals ze vroeger zeiden.
0: En die beweegt
1: die broest hier een uurtje over de Mississippi.
0: Ja. Zijn die echt druk bezorgd? Een paar mensen zien er achter dek zit niks.
1: Het is nog te vroeg op de maandagmorgen.
0: Ja.
2: Geweldige stad New Orleans. Als je zo'n reis maakt, dan zegt ook iedereen in mijn tour zeker naartoe gaan naar New Orleans, naar de Preservation Hall of Jazz en iemand naar het Voodoo Museum en ja, allerlei bezienswaardigheden. De Superdome niet te vergeten daarbij. Als jij er nou aan terugdenkt aan New Orleans, wat is jou daar nou het meest van bijbleem?
3: Ja, ik vond het een ontzettend mooie stad. Ik denk dat het een van de... Het is helemaal geen Amerika eigenlijk. Het is een soort van Europese enclave in Amerika. Het is helemaal Frans. En de sfeer vind ik volledig anders als bijvoorbeeld in Houston. En ja, het is allemaal wat dichter op elkaar gebouwd. Er hangt een hele relaxte sfeer, vond ik. Dat viel me wel ontzettend op.
2: Wat mij ook vooral opviel was dat het verschil tussen zwart en blank, wat hij in Texas, in Houston en dergelijke heel nadrukkelijk ziet, wat hij ook in Dallas ziet, dat in New Orleans, net hoe je het uitspreekt, dat nog veel minder is. Terwijl die verhouding tussen blank en zwart in New Orleans eigenlijk hetzelfde is, 50-50 ongeveer.
3: Ja, de mensen gaan er toch wat anders met elkaar om, lijkt mij, als in Houston en Dallas en zo.
2: Ja, maar ook als je in de geschiedenis terugkijkt, rassen, onlusten, zoals die in andere plaatsen in de West bent, in grotere steden in de West bent, in Atlanta en nu maar op, heb je in New Orleans nooit kent.
3: Nee, ik denk ook dat het komt omdat het vlak bij, bij het Afro-Cubaanse gebied ligt en daar ook allemaal van een groot deel zwarte bevolking had. En men gaat daar gewoon anders met elkaar om en daarom zal het ook wel de Big Easy heten, hè? De grote, gemakkelijke.
2: Ja, een beetje als in navolging van New York, de Big Apple. Want de eigenlijke bijname van New Orleans is Crescent City, hè?
3: Ja.
2: Maar dat is wat verdrongen door de titel van die film, The Big Easy.
3: Ja, en Tipitina's, de bekende club waar er ook in voorkwam. En je kunt daar ook heerlijk aan die Mississippi River, aan die boardwalk kun je lopen, je kunt lekker in het park zitten. Je hebt prachtige winkels en je kunt er ook, zoals wij gedaan hebben bij Chez Antoine, kun je fantastisch eten. Dus het gaat allemaal gemoedelijk.
2: Ja,
3: we zagen daar ook een hele club van die, bijvoorbeeld van die, echt een beetje chic uitgedoste negerinnen zitten en zo, die daar ook ontzettend veel lol hadden in toch een iets wat duurdere gelegenheid. En het valt daar toch op dat het een beetje meer mixed is.
2: Maar ik herinner me ook dat wij bij Pierre Antoine zaten op een morgen. En dat aan de andere kant van de straat waarschijnlijk iemand vanwege de verdenking van drugs of zo aanpakt werd.
3: Ja, een blanke jongen.
2: En dat gebeurt dan wel op Zuid-Amerika.
3: Ja, met paarden en een grote club van politieagenten. Toen wij... Je hoorde dus ook dat er toen s'nachts ook bij die Esplanade, waar we toen gelopen hebben, een beetje aan het eind van het French Quarter, dat daar ook weer een moord was gepleegd. En dat zal daar wel net zo wezen als in die andere grote steden.
2: Ja, want dat French Quarter door vlak achter aan... het is niet aan de Esplanade, die komt erop uit. Door hij het bekende Louis Armstrong Parkling, waar wij trouwens een half uur woorschouwd waren.
3: Ja, je werd over het algemeen gewaarschuwd, omdat er ook in die tijd een paar Europese toeristen in New Orleans doodgeschoten waren. Er was nog een Engelse onderwijzer of zo in die tijd. En het was toen in Florida ook al een beetje zo.
2: Ja, en later nog meerdere trouwens.
3: Ja, precies. En men waarschuwde ons ook van, nou, je moet Frans Kwater blijf een beetje bij elkaar, dit en dit en dat. Maar het viel mij echt ontzettend mee.
2: Als je op terugkijkt, op New Orleans, wat is zo'n... Wat is blijkbaar hang? Wat mis je nou er niet meer bent?
3: Nou ja, dat is Louis Armstrong.

0: Hier lopen we in het park, vlakbij de Rampart Street, North Rampart Street. Een drukke verkeershalen aan de rand van het French Quarter. Het park binnen van een van de beroemdste trompetisten in de jazz, Louis Armstrong. En we lopen hier nu recht op het beeld af van Louis Armstrong. Een 3 meter hoog beeld ongeveer, waar hij staat met zijn trompet in zijn linkerhand en zijn onafscheidelijke zakdoek in zijn rechter.
1: Ja. Het is een park wat hier nogal berucht is, ja?
0: Het park is berucht. Als je er s'avonds moet je er niet in gaan, zeg de mensen die het kunnen weten. Maar verder heb je hier ook nog verschillende zaken die met kunst te maken hebben. En ja, Louis Armstrong behoeft eigenlijk helemaal geen nadere verklaring. Het was een van de eerste grote zwarte jazz-trompetisten. Daarvoor had je nog de bekende Buddy Bolden. Man die, waarvan het verhaal gaat dat je, als hij aan de ene kant van de Mississippi stond, hij aan de andere kant kon horen. En er was nog een man die heette Freddy Keppert, die is niet zo bekend. Dat waren voorgangers van Louis Armstrong. En Louis Armstrong die kent iedereen natuurlijk van zijn werk met de Hot 5, de Hot 7 en later met zijn eigen band. Een tijdje heeft zijn vrouw nog piano bij hem gespeeld. Dat was Lil Hardin. En er zijn hele beroemde clarinetisten uit zijn band voorgekomen. Bijvoorbeeld Barney Begar, Edmund Hall. Ook trombonisten als Kid Ory kun je natuurlijk nooit vergeten. Een hele beroemde man uit een creole uit de Creoolse mannen uit New Orleans. En hij is ereburger van New Orleans. Was er graag gezien een gast op het Witte Huis enzovoort enzovoort. Ja, een zwarte man was het dan toch een park voor ingericht hebben. En wat je hier verder ziet is dat zwarte mensen alleen maar het vieze werk doen. En de blanken een beetje opzichtig zijn en in de betere banen zitten. Dus, dat geldt dus voor Armstrong niet. Hier is de most famous citizen of New Orleans.

0: lights in the street.
1: Als je door het Vieux Carré, het French Quarter loopt, dan heb je alle straten bijna een muzikale bijklank eigenlijk.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Basin Street, dat is een heel beroemd nummer van bijvoorbeeld Louis Armstrong. Daar komt weer een fiaker aan, dat is zo'n karretje die je ook in Wenen ziet, die mensen, die toeristen rondleiden. Ja, bezig de Esplanade, dat is bijvoorbeeld iets wat je in nummers van Dr. John weer terugvindt.
3: Ik heb word, de Bordesmus, de Benson is going to be putting a little money into the area.
2: Aha. U hoort even de gids. Mooie smeedijzeren fiaker, Mid-City Carriages. Helemaal in het wit, er zitten ongeveer 6 toeristen in. We gaan nou links om de bocht.
1: Bourbon Street uiteraard.
2: Ja, Esplanade, Bourbon Street, die kennen we van Sting en van vele andere. Basin Street, Esplanade zei ik al. Dauphin Street. En alles heeft hier inderdaad het muzikale. Er wordt ook verschrikkelijk veel muziek gemaakt, hè, hier natuurlijk in New Orleans. The City of Jazz.
1: En niet alleen dat de stratennaam hebt, maar beroemde figuren. Louis Armstrong, Old Setsmo hier op het standbeeld bij. Maar ook Marie Laveau. Ja, Jean Lafitte, dat soort mensen.
2: Marie Laveau was de voodoo queen van New Orleans. Jean Lafitte was dan de bekende zeerover die met een Robin Hood instelling. Dus bij de armen zeer gezien was. Ja, het zijn veel memorabele plaatsen hier natuurlijk.
1: Historische plek.
2: Ja. Eigenlijk, dat hele Franse kwartier is volledig... Dat lijkt wel of het onder monumenten zo staat, laten we zo zeggen. Alles is ook. Ze knappen het ook echt op en zo. En ze weten precies dat er natuurlijk veel geld in te verdienen is hier.
1: Het is Frans, Spaans en Creools eigenlijk.
2: Ja, ja, het is echt hartstikke mooi. Een mooie stad.

0: Het is toch wel een heel andere club dan Tipitina's, Harry?
1: Ja, Tipitina's, dat was helaas gesloten. We waren er op een maandag en dan wordt er niet gespeeld. Ja, dit is... wij hoorden hier eerst Dr. John. Wij dachten dat Dr. John hier speelde.
0: Dat was, was een steeg hier vlakbij.
1: Ja, ja, ja. En je moest door zo'n hek en dan zo'n sluis. En dan kwam je eigenlijk in zo'n prachtige patio, als het ware. Heel grote patio kwam je terecht.
0: Ja, maar als je naar boven kijkt, dan zie je gewoon de stenen die zich opmoeten.
1: Ja.
0: Je zit gewoon buiten.
1: Ja, dat is fantastisch hier. Zie je overal mensen met grote cocktails, achterover geleund in stoelen. En dan zie je ineens zo'n gelikte zo'n nachtcluborkest, maar die dan alleen maar New Orleans muziek speelde. Hoe heet het eigenlijk?
0: Willie Lockett in de Blue Notes.
1: Ah, Willie Lockett, een hele dikke... gezellige neger die de mensen ook uitnodigt hier.
0: Ze weten dat in dat trouwens. Maar wel een heel andere club dan die we vanmiddag zagen van dan Tipitina's. Die ligt trouwens ook buiten het centrum.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: We zitten hier nou weer, waar zitten we precies?
1: Wij zitten hier op Congress, dat is weer een zijstraat van Bourbon Street. Het zijn allemaal straten die op elkaar, die loodrecht op elkaar staan. En,
0: ja, dat zijn allemaal wel dingen die op...
1: Dit is niet zo ver van de Jackson Park af. Als je dit uitloopt en je gaat naar links, dan kom je Jackson Park uit. Ja. Vlak bij Towers, bij die hele grote...
0: De plaatzaak, waar al vanmiddag waren.
1: Ja.
0: Tipitina's ligt veel meer buiten het centrum. En datzelfde geldt voor Snug Harbor trouwens ook. In deze omgeving van French Quarter, ja, daar rijden een aantal clubs. En dit is wel een van de bekendste rhythms.
1: Ja.
0: Nou, laat maar eens zo'n
1: prachtige...
0: een van die cocktails bestellen.
1: Ja, ik zie allemaal van die prachtige kleurtjes hier rondom. En allemaal mooie dames die brengen dat echt ter plekke. Ja, is het?

Night People, een van de bekendste stukken, denk ik, van Alan Toussaint. Night People, een van de bekendste stukken, denk ik, van Alan Toussaint, de

0: de komende week nog een gesprek. En wat de volgende week zit, dat hoor je aan het eind van deze uitzending. Paul Meeldijk deed de techniek en samenstelling en presentatie. Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In de 70er jaren ontstond een geheel nieuwe muzieksoort, de funk. Een combinatie van jazz en blues. George Porter Jr. is de bassist van de Meters. Een legendarische groep uit New Orleans met onder andere Art Neville. Een ontmoeting op Congo Square.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Als Harry Musquet de verkering uit had, leverde dat altijd een aantal prachtige nummers op. Harry Musquet had altijd heel veel medelijden met zichzelf. De Musquet Gang, Missing You.

The Muskeg Gang, Missing You. De Texaanse gitarist Anson Funderburk nam een nummer op met zanger Darren Nulisch, die daarvoor actief was bij Mike Morgan en The Crawl, Ronnie Earls, Broadcasters en de James Cotton Band. En intussen heeft die man al 9 soloalbums gemaakt. Het nummer is geschreven door Tampa Red, Anson Funderburk en Darren Nulisch. Love Me With A Feeling.

Gitarist Anson Funderburk en zanger Daryl Knowles, Love Me With A Feeling. Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana speelde zijn hele carrière blues met invloeden uit country, jazz en Cajun. En hij toerde tot zijn dood in 2015 bijna onafgebroken door Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Afrika en Europa. Dit is een eigen compositie van Clarence Gatemouth Brown, Sometimes I Slip.

Clarence Gatemount Brown, Sometimes I Slip. Mike Morgan and the Crawl, dat is een bluesband uit Dallas. Rond gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee uit Kansas City, die intussen overleden is nadat hij een hartstilstand kreeg tijdens het zwemmen. Mike Morgan and the Crawl, I'm Worried.

Morgan en The Crawl, I'm Worried. Lowell Fulson, dat was een gitarist uit Oklahoma met Cherokee bloed. Hij vertrok naar Los Angeles en daar begon hij een band met de jeugdige pianist Ray Charles. Maar even later kreeg hij een solocontract aangeboden bij Chess Records in Chicago. En hij toerde jaren met zijn eigen bluesshow California Blues door Amerika. Lowell Fulson, Working Man.

Lowell Fulson, Working Man. Barbara Lynn, dat is een linkshandige bluesgitarist uit Texas. Ze werkte jaren anoniem in het clubcircuit van Beaumont. Maar haar debuutsingle, You Lose a Good Thing, werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. En toen volgden er nog 12 grote hits. Barbara Lynn, This Is The Thanks I Get.

Barbara Lynn, This is the Thanks I Get. Larry Davis uit Louisiana keerde als soldaat terug uit de oorlog in Korea en nam zich voor om als bluesgitarist verder te gaan. Maar hij werkte jaren tot diep in de nacht voor weinig geld in het clubcircuit van Baton Rouge. Dit is een opname uit 1992, opgenomen in de Arden Studios in Memphis. Larry Davis, Going Out West.

Larry Davis, Going Out West. Angela Straley uit Lubbock, Texas, was de zangeres van de Fabulous Rockets. Later verhuisde ze naar Austin en dan werd ze de zangeres van Southern Feeling met gitarist W.C. Clark. En ze was ook nog zangeres bij Jimmy Vaughan. En ze maakte albums met Luann Barton, Tracy Nelson en Marcia Bold. En tegenwoordig runt ze een restaurant en een muziekcafé in Californië. Angela Straley, Can't Stop These Teardrops.

Angela Straley, Can't Stop These Teardrops. Tracy Nelson uit Wisconsin werd in San Francisco de zangeres van de band Mother Earth. En ze toerde als voorprogramma door Amerika met The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin en Jimi Hendrix. Tracy Nelson, Go Down Sunshine.

Tracy Nelson, Go Down Sunshine. George Thorogood uit Delaware leek professioneel honkballer te worden, maar hij scoorde met zijn vriendenbandje plotseling een hit. En sindsdien is hij onafgebroken on the road. Het is een cover van Hank Williams, George Thorogood, Move It On Over.

George Thorogood, Move It On Over. Johnny Copeland, dat is een iets wat onderschatte bluesgitarist. Hij maakte samen met Albert Collins van Houston een echte bluesstad. Maar hij vertrok naar New Jersey omdat er in New York meer werk was voor bluesgitaristen toen de disco de macht overnam in Amerika. Johnny Copeland, Don't Stop by the Creek, Son.

Johnny Copeland, Don't Stop by the Creek, Son. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Gitarist Smoking Joe Kubek uit Dallas was een kettingroker, zelfs tijdens optredens. In 2015 overleed hij aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd 58 jaar. En vanaf het begin van de jaren 80 werkte hij met zanger Benoist King uit Louisiana. Smoking Joe Kubek, Just for a Little While.

0: Wijnstok Hollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor de gods, het is een schande. Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de commerciële, de geldwisselaars en zo.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op
2: de geldwisselaars en zo.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet. We moeten praten.

0: En daar zie je een kapelletje. Dat zie je niet zoveel. Dat is eigenlijk Limburgse kapelletjes. Maar daar staat op, zet langs deze weg geen ene voet. Of zeg Maria, wees gegroet. En daarbovenin, daar zit een prachtig beeld van Maria met de zeven smarten. Van Pompe. Een 14e of 15e eeuws beeldend kunstenaar. Die heel veel mooie dingen gemaakt heeft. Die uit de regio komt. Waarvan ook veel te zien is in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. Een eentje verderop. En dat gaat over de zeven smarten van Maria. En daar zie je Mege dus. Met de torentjes, de kerk, de molen en het Clarisse en het Franciscanenklooster.
1: En aan de andere kant kijken we op dat is Os?
0: Dat is Os, ja.
1: Dat is Os. En wat is dat? Is dat Organon of wat is dat?
0: Dat is de CAV, die grote fabriek bedoel je. Ja, dat is mengvoeder. Maar daarachter zie je Zwanenberg, Hartog, Organon. Daar rechts die vierkante toren, dat is de grote kerk. En daar iets rechts van, zo'n spitspuntje, dat is de watertoren, de oude watertoren. Maar ja, je ziet, het is een echte industriestad, hè. En dit is eigenlijk hier een stukje redelijk ongerepte natuur.
1: Dit is prachtig, dus, hè.
0: Uit de waarde hier. Dat is de zuidkant van de Maas hier. Dat is echt gewoon richting Graven. Fantastisch gebied is dat.
1: Kom jij hier nog vaak?
0: Ik wandel altijd hier dat pad over. Dus kunnen we misschien...
1: Want jij bent natuurlijk ook een eigenheimer. net zoals ik. Ik wens ook niet... eigenlijk Drenthe niet te verlaten. En jij woont hier
0: een
1: al.
0: Een eigenheimer in die zin, ja.
1: Ja.
0: Een eigenheimer betekent hier...
1: Ja.
0: Dat je vooral alleen op jezelf let. Dus
1: ja.
0: Mijn moeder zegt dan, god, dat is toch een eigenheimer.
1: Ja.
0: En dat wil dan zeggen dat hij alleen maar nooit op een ander let, weet je wel.
1: Bij ons betekent eigenlijk dat je nou ja, dat eigenlijk...
0: Dat je de heimaat waardeert.
1: Ja. Want jij pendelt iedere keer op en neer tussen Den Haag, de Tweede Kamer, het Binnenhof en deze wereld, ik bedoel, zou natuurlijk makkelijker wezen als je daar... maar daar zie je geen heil in.
0: Nee, daar zie ik absoluut geen heil in. Nee, absoluut niet.
1: Goed.
0: Als ik hier ik ga altijd over het veer, over de Maas, meestal bij Alem. En dan ben ik weer thuis, weet je wel.
1: En hoe lang doe jij er eigenlijk over naar Den Haag? Is dat,
0: ja, als ik echt morgens moet en ik moet door de file heen, dan duurt het 2 uur. Maar ik kan meestal net na de file, dan ben ik net op tijd in Den Haag om 9:00. En s'avonds ga ik weer na de file naar huis.
1: En als jij hier loopt, dan valt dat hele politieke spel wel van je af, denk ik,
0: ja,
1: of niet?
0: Ja, hier wel, ja. Hierbij is de politiek heel klein. Nee, maar de politiek is sowieso kleiner en kleiner aan het worden. Wij maken, nou ik kan niet zo, maar in de politiek gaat het tegenwoordig over... Had Van Aartsen nou de naam Lubbers tegen Kok op 8 oktober in een telefoongesprek genoemd? Ja of nee?
1: Ja.
0: En dat wordt dan een rel. Weet je wel? Dus, ja. Ik bedoel, onze ouderen creperen in een verpleeghuizen.
1: Dat gaat nergens over.
0: Dat gaat dus nergens over.
1: Nee.
0: En dan is de Hoop Scheffer op zijn best. Want dan had hij beet als oppositieleider.
1: Nou ja, maar die man...
0: Want Van Aartsen heeft iets anders gezegd dan Kok. Weet je wel? Ja, dat is tragisch hoor. Het is echt tragisch.
1: Ja, Hoop Scheffer... Dat lijkt me niet bepaald licht, hoor.
0: Nee, maar ik bedoel, het gaat niet om hem. Ik bedoel, ze doen er allemaal aan mee,
1: ja,
0: weet je wel.
1: Ja,
0: het is allemaal... wat zijn wij belangrijk, weet je wel.
1: Alsof we in dit land geen mensen zijn die zorg nodig hebben. Zwakken in de samenleving. En WHO. Nou ja, zeg maar die hele grote groep. Onlangs nog een verhaaltje van Rutger Kopland. Die zei van... Ook dat verhaal over die pil, die sterfpil dan.
0: Ja, pil van Brion.
1: Ja, die zei, je moet het direct indammen, zoiets.
0: Ja.
1: Die zeggen van, er zijn een heleboel mensen die vereenzamen in verzorgingshuizen en moeten daarom zo'n pil hebben. Ik zou zeggen, zorg beter voor die mensen, hebben ze die pil niet nodig.
0: Exact, ja. Daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Ik heb laatst op het Buitenhof gezeten met Helene Dupuis, onze nationale ethica. Ik noem ze de nationale cynica.
1: Oh ja, ja.
0: Zij is dus een van de grote pleitbezorgers als senator van de VVD voor die doodspil.
1: Eerste Kamer, hè?
0: Ja. En... ja, ik ben er vreselijk op tegen, omdat ik denk dat... Het eerste plaats wat jij zegt, namelijk dat ik vind... We moeten eerst eens de kwaliteit van het leven van oudere mensen gaan verbeteren. Als we dan echt alles eraan gedaan hebben, en dat hebben we nog lang niet... Dan kun je voor de mensen die het echt helemaal zeker weten... Moet je het volgens mij nog via de arts doen. Maar dat op de eerste plaats. Maar op de tweede plaats, en dat vind ik veel bedreigender... Dat is die vrijheid, en dat zie je wel vaker... Die dan vaak goed opgeleide mensen voor zichzelf bedingen... Kan omslaan in onvrijheid... Want op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk toch, naarmate die zorg slechter wordt, zich iets verinnerlijken. In de zin van, ik ben eigenlijk...

0: overbodig. En als het meer en meer een optie wordt, dan dreigt de situatie waarbij mensen moeten gaan rechtvaardigen waarom ze er geen gebruik van maken. Tegenover hun kinderen, tegenover degene waar ze zorg van krijgen die het veel te druk hebben en gaan ze maar door. En er is toch geen perspectief en ze kosten alleen maar geld voor de zorg enzovoort. Dus die mensen gaan zichzelf verwijten maken. En dan ligt het heel erg in de reden dat er een moment komt waarop die vrijheid inderdaad onvrijheid wordt.
1: Ja, en die mensen die nu oud zijn, die durven ook nog niet op te staan.
0: Precies. Precies. Omdat ze afhankelijk zijn. Ja, kijk, de afhankelijkheid maakt dat ze niet durven spreken vaak.
1: Ja, maar mijn schoonouders zijn 82 en mijn schoonmoeder komt ook net uit het verzorgingshuis. Maar als ik dan tegen mijn schoonvader zeg, ja, je moet dit en dit en dat doen en zo en zo, dan durft hij dat niet. Want vroeger was een arts, dat was geen commentaar op mogelijk, ja, natuurlijk. Dat soort dingen.

0: Ik was laatst met de algemene beschouwingen bezig. S'nachts om 3:30. Gaat de telefoon. Nou, mijn moeder is al... Mijn vader is gestorven in 63. Dus heel lang geleden. Toen was ik 10. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd... in mijn achterhoofd gehad, ik word wees, weet je wel. En mijn moeder, altijd kwakkelende gezondheid, angina pectoris. Nou ja, ze is nu 91. 3:30, telefoon, eerste associatie. Iets met Marie, want ik noem ze altijd Marie.
1: Ja.
0: Zo heet ze namelijk. En inderdaad, het was de verpleegster. Of ik naar het verzorgingshuis kon komen, want mijn moeder was onwel geworden op de wc. Nou, binnen 5 minuten was ik er, want ze is niet zo ver bij mij vandaan. Dus ik breng mijn moeder samen met haar terug naar bed. Maar onderwijl we dat doen, gaat dus 2 keer weer de bel voor die verpleegster. Van een mevrouw die naar het toilet moest. En een andere die moest de pillen. Nou ja, dat wil eigenlijk wel zeggen dat ze door eenzaamheid niet aankomt op dat moment. En er is dus een verpleegster die is alleen 's nachts verantwoordelijk voor 50 van die ouderen. Zo gaan wij om met de wachters van de beschaving. Zo gaan wij om met de infanteristen in de zorg. Dus dat meisje, dat is ongelooflijk. En vroeger... hadden ze dan een slaapwacht, weet je wel. Dan sliep er iemand daar, ook een verpleegkundige. Ja. En die konden ze dan wekken als er iets bijzonders was. Kijk, ik bedoel, het maakt mij helemaal niks uit. Want ik kom heel vaak bij mijn moeder dat ik ze mee naar bed moet brengen natuurlijk. Dat maakt mij niks uit. Maar het gaat erom dat we de zorg inmiddels al zo uitgekleed hebben... dat één zo'n meisje de hele nacht verantwoordelijk is voor 50 van die ouderen. Ja. Wat ze gewoon onmogelijk aan kan als er een keer iets gebeurt.
1: Je hebt een spotje van... hoe staat het met onze beschaving? Dat zakt natuurlijk steeds verder weg. Hè? Dat is natuurlijk evident gewoon. Ik bedoel, dat soort dingen... Dat is nou juist beschaving. Hè? Waar wij over praten. Dat mensen nog iets voor elkaar over hebben. Dat zegt een boel over hoe het reelt en zeilt tegenwoordig natuurlijk. In deze...
0: We zijn een campagne gestart onder het motto... stop de uitverkoop van de beschaving.
1: Ja, precies. Ja.
0: En daar bedoelen we mee enerzijds... dat allerlei nutsvoorzieningen worden geprivatiseerd. Elektriciteit, de media, de kabel, noem het maar op. Oprukkende commercie op tal van terreinen, ook in de kunsten. Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil... moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor waar haal ik het vandaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is een schande.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de... En de commerciële en de geldwisselaars en zo. Dat moeten de kunsten ook doen. Ze moesten eruit slaan, die commerciële. Nou goed, dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zien we dat alles wat we vroeger vanzelfsprekend vonden... op het gebied van solidariteit en gelijkwaardigheid van mensen... dat wordt meer en meer uitgehold. Het wordt ideaal voor de mensen met poen. En de mensen die het hardste moeten werken... die moeten direct het langste doorwerken... het laagste AOW en pensioen krijgen... en de slechtste voorzieningen. En hun kinderen gaan naar de mindere scholen. Ik bedoel, dat is de toekomst. Dat is de ontwikkeling die nou, als je een beetje... of in een langere periode de politiek van de laatste 10, 20 jaar beziet... waar we heen gaan. En dat is ook waarom ik heel pessimistisch ben over... of de politiek in Nederland nog de veerkracht heeft om daar iets aan te doen.
1: Ja, want ik zag je al pas geleden bij Baan en Van Dorp. En had je vragen gesteld in de Kamer. En daar kreeg jij praktisch helemaal geen antwoorden op.
0: Nee.
1: Dat is natuurlijk helemaal schandalig. Als volksvertegenwoordiger... Geen antwoord meer krijgen van de regering... die eigenlijk ook door ons met elkaar is gekozen. Zo simpel is het natuurlijk.
0: Nou, even voor de luisteraars. Het ging erom dat wij aanwijzingen hadden op papier, zwart op wit... dat de tabaksindustrie het ministerie van Economische Zaken een touwtje had.
1: Precies.
0: En Borst erkende dat ook in het debat. Die zei inderdaad... De Economische Zaken, het ministerie van Economische Zaken... volgt vooral de belangen van de tabaksindustrie. Toen zei ik tegen de... Ik zei, ja, maar wat is nou belangrijker in het kabinet? De volksgezondheid... Want het ging erom dat die tabaksbedrijven proberen jonge mensen zoveel mogelijk aan het roken te krijgen. En toen zei ze, ik zal dat niet ontkennen. En het leidt ook tot temporisering, letterlijk, van het tabaksontmoedigingsbeleid. Die invloed van economische zaken. Maar ik moet u erop wijzen dat binnen het kabinet economische zaken en volksgezondheid 2 gelijke belangen zijn. Die gelijk worden afgewogen. Nou ja, dat is natuurlijk uit de mond van een arts volslagen belachelijk. Vind ik. Nou ja, goed, toen heb ik gezegd, ik wil wel eens een keer inzage hebben in die correspondentie tussen precies. EZ en Volksgezondheid over het beleid.
1: Ja.
0: Nou, en dat is me dus geweigerd. Maar ik laat er niet bij zitten, want één deze dagen ga ik weer een vervolgdebat aanvragen.
1: Maar ja, dan dit programma heet Blue Sports. Dan krijg je dus op een gegeven moment toch wel een beetje de blues en zo, als ik dat zo hoor. Want ja, dan moet je toch wel heel sterk, je moet wel... Ja, je moet toch wel veel veerkracht hebben om, altijd door te gaan. Ik bedoel, zijn toch wel eens momenten dat je denkt van, goh.
0: Ja, die zijn er zeker, ja.
1: Ja, dat je denkt van, helpt dat nog wel allemaal? Is het nog wel...
0: Ja, maar kijk, weet je...
1: Maar aan de andere kant denk je van, verdomme, ik geef niet op.
0: Nee, ik geef nooit op. Nee. Wat dat betreft ben ik een bijter.
1: Ja.
0: Dit inspireert mij alleen maar om harder tegenaan te gaan, eerlijk gezegd. Ik bedoel, zo ben ik dan ook alweer. Dan trek ik het op mijn persoonlijke eer en denk ik, wat zullen we godverdomme nou krijgen? Ik wil die stukken zien.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En ik merk ook gewoon dat de meeste mensen dat met mij eens zijn. Ook zeggen van, dat moet je dus wel doen. Kijk, ik vind een goede oppositie, als die er niet zou zijn, dan moet die worden uitgevonden. Ik bedoel, zonder goede oppositie... Kijk, macht corrompeert, daar ben ik van overtuigd. Macht moet gecontroleerd worden, per definitie. En iemand moet dat doen. En wij met z'n vijf als SP-fractie proberen dat zo goed mogelijk te doen. Alleen, als we het hebben over die beschaving en die middellange termijn, wat ik net zei... Ik denk dat het point of no return in zicht is, in die zin... Dat over een paar jaar, als dit zo doorgaat, wij gewoon echt niet meer het fatsoen kunnen zeggen dat we een beschaafd land zijn.
1: Nee.
0: En vandaar het appel aan gewoon mensen in het land om zich uit te spreken. Vertel nou eens gewoon hoe u het dan ziet. Of wat u meemaakt op het gebied van de gezondheid en zorg, op het gebied van het onderwijs, de tweedeling, de armoede enzovoorts. Mensen zijn veel te stil in Nederland. Er is hier geen verzetscultuur.
1: Nee, dat heb ik laatst ook in jullie blad een interview gezegd. Er wordt helemaal niet meer gedemonstreerd ook, weet je wel.
0: Nee, nergens meer voor. Nergens meer tegen.
1: Vroeger gingen de mensen er echt in, maar dat is helemaal weg.

0: lijkt wel op de Mississippi Delta hier.
1: Ja, en dat in
0: dat niet.
1: Bij ons.
0: Nee, maar kijk, de rivier en zo. En de zon. In Baton Rouge hebben we daar gezien, weet je wel.
1: Als ik hier wandel, moet ik altijd denken aan Waterloo en Napoleon. Waarom weet ik niet.
0: Ja.
1: Ver kunt kijken en dat je dan daar de legers ziet van de Engelsen.
0: Ja.
1: En
0: de Mississippi Delta, dat is eigenlijk ook zo, hè. Dat is ook een prachtig gebied. Eigenlijk is ook laag land. De Delta is natuurlijk altijd laag.
1: Zie dat schip daar doorheen varen. Ja.
0: Hoewel het natuurlijk ook belachelijk is, want als je door de Mississippi heen rijdt, dat is de derde wereld. Dan denk je van, een van de rijkste landen, of de grootste, machtigste landen van de wereld. En dan zie je dus, dat is echt de derde wereld. Zover is het hier nog niet, hè? Ja. Maar ik heb wel het idee dat Amerika altijd, dat men hier wel achter Amerika aanhobbelt. En zo.
1: In alles.
0: En dat die tweedeling ook, want als je daar ziet dat het 30 miljoen beneden, het komt een fietser aan.
1: Hoi.
0: Dat er 30 miljoen onder de armoedegrens leven, dan is dat natuurlijk...
1: En 40 miljoen niet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Ja.
0: En dan krijg je zo'n bimbo als Boes, die daar aan de regering komt. Daar hou ik helemaal van, die overal tegen is. Dus ik noem hem eigenlijk Mr. Ignorance.
1: Ja, ik noem hem de killer van Texas.
0: Ja, against the Native Americans, against the black community, against death penalty en al die... Maar goed, we hebben het over Nederland.
1: Ik ben een keer een paar jaar geleden in Birmingham geweest. Alabama. Een poos geleden.
0: Get him, Dan.
1: En het is echt, jongen, als je daar die verhalen nog hoort over hoe de Martin Luther King met zijn demonstranten is neergeslagen, geknuppeld. Er is ook die Baptist Church, weet je wel, die vier kinderen zijn omgekomen bij zo'n racistische bomaanslag.
0: Ja.
1: Het is werkelijk onbeschrijfelijk. En dat is dus nog... Dat is jaren 60, hè, waar we het over hebben. Dus dat is een kwart eeuw geleden.
0: Ja, dat is nog
1: niet
0: zo,
1: een beschaafd land.
0: Is nog niet zo echt... lang geleden, ongeveer anderhalf jaar geleden... dat ze nog kerken in de brand staken in Mississippi.
1: Ja.
0: Ik heb een liedje over geschreven. Dat heet I Don't Wanna Be Black in Mississippi. En het einde is van I Don't Wanna Be White in Mississippi. Omdat het onze verantwoordelijkheid was. That's why I don't wanna be black in Mississippi.
1: Ja.
0: Maar als wij niet oppassen... dan verzeilen wij in dezelfde situatie.
1: Exact in dezelfde situatie. Ik ben er vast van overtuigd. Dat is ook de reden waarom ik een paar keer in Amerika geweest ben. Omdat ik inderdaad denk dat we niet in een glazen bol hoeven te kijken... om te kijken of we over 5 of 10 jaar uit zijn gekomen. Maar dat als er niks verandert, dan kun je dat nou in Amerika zien. Want dat is ook zoiets, hè. Zo'n Gore bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En Clinton. Daar hebben wij hier in Nederland het idee van. Dat zijn sociaaldemocraten. Dat zijn progressieve mensen. Niet dus.
0: Nee,
1: die Gore is ook voor de doodstraf.
0: Ja.
1: Alleen die heeft het geluk dat hij geen governor was.
0: Ja.
1: Dus die heeft nooit de doodsactes hoeven te tekenen. Ja. Wat Bush wel moest in Texas. Maar hij is ook voor de doodstraf. Net als Clinton trouwens. En als je ziet, er staat toevallig deze week in De Groene... een heel goed verhaal over het record. Dus de erfenis van Clinton. En dan zie je dus dat de inkomensverschillen... alleen maar enorm zijn toegenomen in de Clinton-era.
0: Ja.
1: Dat de gezondheidszorg erop achteruit is gegaan. Volkshuisvesting op achteruit zijn gegaan. Dat de salarissen, dus de modale salarissen, zijn achteruit gegaan. Ja. In plaats van vooruit. 90% van de economische groei, en dat is echt booming, hè, de Amerikaanse economie... is gegaan naar de 1% rijkste van de bevolking.
0: Ja.
1: Dat weten wij hier allemaal niet. Ik zat van de week afgelopen zaterdag bij Spijkers met Kop met Felix Murders. Nou, dat is toch een slimme jongen.
0: Ja.
1: Hij zei, Jan, je vergist je, want Gore is tegen de doodstraf.
0: Nee,
1: Gore is voor de doodstraf.
0: De democraten in Amerika die zijn veel minder progressief als...
1: En zeker in het zuiden.
0: Ja.
1: Ik bedoel, daar hebben ze... Wallace, dat was een democraat. Die was governor van Alabama in die tijd.
0: Hele slechte man.
1: Hele foute man,

0: Cool Jane.
1: Yeah.
0: Don't hold your head so high, baby.
1: I think we got it.
2: Ja, ik ben 48, Harry.
3: Ja, maar ik ben al 59, dus.
2: 59?
3: Ja.
2: Harry toch? Het is je niet aan te zien, jongen.
3: Soms word ik wel eens wakker. Oh, verrek. Ik ben al zo oud. Jeetje. Niet aan denken.
2: Nog 6 jaar, ouwe.
3: Ja. Niet aan denken. Sean Connery zei het al. Dus een gooi eraan gaat denken naar huis fout.
2: Ja.
3: Weet je wel. Maar, nou ja. Ik bedoel, je moet er wel achter staan wat je doet. En zolang je daar plezier in hebt, dan moet je het doen. Als je het niet meer van harte gaat, moet je wegwezen, vind
2: ja,
3: ik.
2: Ja, moet je wegwezen. Moet je plaats maken voor een ander.
3: Ja.
2: Maar wat is nou ouderdom, Harry?
3: Ja.
2: Wat is het nou?
3: Mijn opa
2: zei... Je zegt, je mag er niet aan denken.
3: Mijn opa die zei altijd... Het was een oud Drentse vrouw, die zei... Mijn jong, de duvel is oud.
2: Ja, de duvel is oud, ja. Ja. Maar wat is dat nou? Ik ken mensen die zijn in de 20 en die vind ik al oud.
3: Ja, absoluut, absoluut.
2: Die hebben alles al bereikt. Die hebben een fantastische vrouw. Een fantastisch werk en een fantastisch huis met een fantastisch bankstel. En gaan naar een fantastisch oord op vakantie. Die hebben niks meer te wensen, joh. Die zijn klaar met het leven. Dan zijn ze 25.
3: Ja.
2: Maar ze hebben eigenlijk nog niks ontdekt in het leven. Dat is de rare paradox ervan.
3: Ze zetten mooie huizen neer.
2: Ja, die zijn af, maar ze moeten nog beginnen.
3: Ja, maar het raar is dat ze er nooit in wonen. Want ze zijn constant met z'n tweeën aan het werk.
2: Ja.
3: Ze zitten er nooit in. Ze zitten er nooit in.
2: Dan hebben ze een tuinman voor het groene gras.
3: Ja.
2: En een... pas op.
3: Ja.
2: En een juffrouw voor de kinderen.
3: Ja.
2: En een wasserij voor de was. En heb je ook nog iemand die de ramen komt lappen. Ja, dat is wat wij noemen de homo economicus. Ik ben meer voor de homo universalis.
3: Ja.
2: Die alles doet. En veel probeert te kennen van het leven.
3: Ja, ja.
2: Maar als je nou terugkijkt, Harry, hè?
3: Ja.
2: Dan heb je toch ook wel wat gepresteerd, toch?
3: Ja, dat gesprek had ik pas geleden met Rutger Kopland, de dichter. Dat vroeg ik ook aan hem, hoe hij daarover dacht. Van, is het nou nooit dat je denkt, dat je zegt van, viel het niet tegen of zo? Weet je wel?
2: Ja.
3: Nou ja, ik heb wel eens het idee dat ik soms iets te lui ben geweest. Dat heb ik ook tegen hem gezegd, maar aan de andere kant vind ik het ook wel goed zo. Ik bedoel, in ieder geval heb ik niet altijd aan die red race meegedaan. En dat vind ik ook wel belangrijk.

0: lopen nu binnen bij de kapel van broeder Everardus. Beter bekend als het Brugge van Megen. Mijn moeder ging hier ook altijd naartoe. Op de zomer en de zomerdag fietsen we hier naartoe. Hier zijn we nou. En hier ligt broeder Everardus Witte, zo heet hij geloof ik, opgebaard. En altijd liggen er hier briefjes. Oh, die zijn nou net weggehaald. Die liggen tussen zijn handen altijd briefjes van mensen die een of andere wens hebben of de dank uitspreken. Of, en daar zit altijd een verhaal achter dat je denkt, kijk, dat is weer dat anonieme lijden, weet je wel. Van mensen die desperaat zijn, hulp zoeken, steun zoeken. En met die mensen, daar heb ik wat mee.
1: Ja, ja, in die zin, ja.
0: Die eenzaam zijn, die het ook allemaal niet meer weten. En die,
1: dat is dan troost.
0: Dat is troost voor die mensen. Ja. En dan vooral de hoop, hè. Ja. De hoop dat Witte Everardus iets kan doen voor ze. En die hoop houdt ze weer op de been.
1: Kazantzakis bij Heraklion. Die heeft dat graf daar. En daar komen ook allerlei mensen. Maar daar staat
0: is dat die dichter?
1: Ja, de dichter, schrijver en filosoof.
0: Ja, ja, ja. Ik heb daar een t-shirt gekocht met een heel belangrijk citaat
1: ik hoop,
0: van hem over
1: ik hoop
0: vrijheid.
1: Niet, ik hoop niet, ik vrees niet, ik ben vrij.
0: Juist, dat. Precies, ja.
1: Naar aanleiding van hoop en zo.
0: Ja. Ik vrees niet, ik hoop niet, ik ben vrij. Ja, precies. Dat heeft die Griek mij nog uitgelegd wat dat betekent en wat die man betekend had voor de Grieken. Ja. Ja. Hij heeft ook een heel beroemd stuk geschreven. Ja, is dat de Griek of wat is
1: Saba is van hem. En, Last Temptation of Christ. En Christ Recrucified of zo.
0: Ja.
1: Ik heb bijna alles van hem. Ja. Dat, Report to Crego. El Crego, die komt ook. De Griek
0: daar
1: komt
0: ben ik geweest.
1: Van, komt ook van,
0: met de motortje ben ik er naartoe geweest. Naar de geboorteplaats van Crego. De Griek, ja. Maar het leven zou ik geen illusie willen noemen. Jawel?
1: Een illusie.
0: Het leven een illusie. Ik heb bij illusies veel. Nee. Het harde bestaan is toch moeilijk als een illusie te omschrijven. Het recht op geluk, dat is een illusie. Dat is het punt. En er zijn veel mensen die eraan ten prooi vallen aan die waangedachte van dat ze recht hebben op geluk.
1: Ja.
0: En dat is niet zo. Maar dat is toch de blues, the good man feeling bad?
1: Ja, ja. Ja,
0: dus,
1: ja maar de blues heeft iets ambivalents in zich. Omdat iedereen het slecht had en met elkaar daarover ging. En dan kwam men bij elkaar en dan...
0: Hadden ze het goed.
1: Dan kwam er toch nog iets positiefs uit.
0: Ja, precies.
1: Want John Lee Hooker heeft... er is een biografie... maar dat heb ik al een keer gezegd. Daar zegt hij van... Where the blues ends, the boogie begins. Van als we met elkaar gesproken hebben en het verdriet is eruit, dan begint het feest.
0: Ja.
1: Ja. Dat is toch ook mooi, dat is een mooie zin.
0: Maar sowieso in de solidariteit en in de samenwerking hebben mensen die het slecht hadden het altijd goed gekregen.
1: Ja, dat is wel.
0: Dat is zo. Ik bedoel, in die solidariteit zijn mensen altijd optimistisch en
1: in die zin
0: goede
1: het,
0: zin
1: en
0: vertrouwen.
1: In die zin is het geen illusie.
0: Nee.
1: Ja. Dit is ook wel heel mooi, hè? Dat heb je dus bij ons niet. Waar je zo even kunt binnenlopen.
0: Ja.
1: Bij ons kun je... Ik kan wel naar de kerk bij Hoes gaan, maar...
0: Ja, maar stilte is eigenlijk niks anders dan... Wat blijft er bij de stilte over? Dat is jezelf.
1: Ja.
0: En eigenlijk is dat angst voor zichzelf. Ja. Mensen denken wel eens dat dat bij mij zo is, omdat ik zo jachtig leef. Dat ze denken, van, ja, hij leeft zo jachtig omdat hij... Hij durft niet na te denken over zijn eigen verleden en zijn toekomst en zijn... Het is een vorm van verdringen, ja. Dat denk ik ook wel. Maar ik heb juist helemaal geen probleem met de stilte. Dat is dan weer het rare ervan. Tenminste, zo'n wandeling over de dijk die we net al met z'n drieën gemaakt hebben, niet in stilte, maar meestal doe ik dat dus in stilte. Maar, nee, ik... En muziek is ook, natuurlijk ook een vorm van stilte.
1: Ja.
0: Ik bedoel, muziek luistert u toch vaak alleen. Het is ook een vorm van isolement en ook een vorm van zelfonderzoek. Want waarom raakt de ene muziek je nou wel en de andere niet? Dat zegt iets over jou. Iets over die muziek, maar ook over jou.
1: Ja, ja, ik vind muziek luisteren en muziek maken vind ik allebei even interessant. Ik bedoel, ik luister ook heel veel naar muziek. Dus bijna altijd muziek aan. Maar niet de muziek die ik zelf maak. Dan is het toch ook wel Bach en Mozart en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ook jazz hoor en blues.
0: Ken je iets van Monteverdi of niet?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ah,
0: dat is mijn grote liefde.
1: Monteverdi heb ik zelfs... Ik heb a cappella gezongen mis of zoiets van hem.
0: De Vespers, de Maria Vespers.
1: Ja.
0: Dat is het mooiste wat er gemaakt is.
1: Er staan een aantal andere dingen op van, god, hoe heet het nou weer?
0: Kijk, wat mij zo fascineert is, dat is 400 jaar oud, hè, Monteverdi. L'Orfeo, de opera's die hij gemaakt heeft. Orfeo, trouwens de eerste opera die ooit geschreven is. Hij heeft ook allerlei liefdesliederen gemaakt. Hij heeft de fantastische Maria Vespers geschreven met prachtige koren. Wat mij zo fascineert is dat die muziek mij zo bekoort, zo raakt ook. Maar dat het desalniettemin 400 jaar geleden is. Dat betekent dat er dus een constante is.
1: Ja.
0: En daar zouden mensen uit hoop aan kunnen ontlenen. Als we die constante onder woorden kunnen brengen. Kunnen formuleren. En dat is voor elkaar zo bijzonder. Dat is dat. Kijk, ik moet het maar heel beperkt van het woord hebben. En het woord kan niet alles. Ja, in gedichtvorm. Maar een politicus die gedichten gaat voorlezen, dat kan wel. Maar ja, meestal ben je met hele platte zaken bezig en kom je aan de wezenlijke dingen niet toe. In de dagelijkse politiek dan. Ik probeer er zelfs zoveel mogelijk van weg te blijven. Maar wat hij kan doen is veel meer. Hij gebruikt ook het woord, maar altijd poëtisch. Maar daarnaast is de muziek ook nog iets wat toevoegt. En dat vind ik magie bijna.
1: Ja, dat is het ook.
0: Mysterieus.
1: Dat heb ik ook gezegd. Dat is mijn credo eigenlijk ook. Muziek is het laatste geheim. Laat het zo blijven. Ja. Probeer het niet uit te zoeken, maar ik vind het toch niet. Dus
0: nee, als je het onthult, dan krijg je ABBA-muziek.
1: Ja, maar het is een geheim, het is een healer ook. Het einde van de dijk komt in zicht. Wij gaan nog even verder, maar ik wou Jan Marijnissen uit Os. En de Tweede Kamer hoeven we eigenlijk als niet te noemen, maar dat weet iedereen al. Van harte bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
0: Jullie bedankt. Ik vond het een aangename en leuke conversatie.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Jan Marijnissen. Die muziek was van QB and the Blizzards, Things I Remember. Van Dire Straits, Tunnel of Love. Van Sonny Terry, Crawl Jane. En een stuk van Monteverdi, een visper. Della Beate Vergine in de uitvoering van het Ensemble Vocal de Lausanne. En het Barok Instrumental Ensemble onder leiding van Michael Corbas. We gaan verder op pad met Harry Musquet, Harry's historie. En daarvoor gaan we dit keer naar een stille plek, een plek van bezinning. Het Ballenoorveld.
1: We staan hier, ook als natuurliefhebber, staan we hier aan de noordoostkant van het Ballenoorveld. Het Ballenoorveld is een enorm groot gebied met woeste grond. Ik denk dat nog wel zo'n 500 hectare is. En we staan hier bij een apparaat wat hier neerzet is door het Staatsbosbeheer. En daar kun je het grondwaterpeil kun je daar dan op aflezen. Het is een kolom die waarschijnlijk op druk werkt. Hè? En dan zie je dus rood. Nou, rood is dus niet goed. Dan zie je een stukje geel, dat loopt over naar groen. En dan krijg je groen, dan staat min 100. En dan loopt het op naar min 50. En het stiet nu ongeveer op min 25. Dus dat is natuurlijk, het grondwaterpeil is hier dus hoog. Dat is dus goed. Want Drenthe was dan, ondanks al die regen, ja, het klinkt een beetje raar, was toch aan het verdreugen, hè. Maar dit gedeelte, dit hier, dat is het grondwaterpeil dus goed. Dat gebied aan zich, dat is natuurlijk een prachtig gebied. Dit is de kant van de noordoostkant van Ballo. Aan de andere kant de S van Ballo. Nou ja, dit is een gebied waar ik altijd heel veel lopen heb. Het Ballenoorveld is ook eigenlijk is het een heel oud gebied. Je kunt, als je daar aan de andere kant inloopt, dan kun je ook wel zien dat vroeger een wegloop heb van de weg naar Groningen eigenlijk. Die kwam over het Ballenoorveld. En dan praten we natuurlijk over eeuwen terug. Maar hier aan deze kant
3: kun je wel zien, loopt daar helemaal op. En hier kun je precies nog de kerk van Rollen zien, zo de, tussen het holdeur. Precies rechts, zo de Jacobuskerk, kun je daar zien. Maar het is een heel mooi gebied waar eigenlijk van alles nog is. Jeneverbesbossen, zaandverstoeving, veen. Dus met het hoge water komt ook meteen het veen weer terug en zo. En aan de andere kant de Slokker, dat is ook een heel mooi gebied. Daar loopt het dan leeg af, zou ik maar zeggen. Nou, richting naar Anderen en zo. En je hebt dus een... je hebt dus meerdere soorten van zandverstuving daar. En ook bosjes met alle dennen en zo, die zie je ook staan. Dus het is een heel variabel gebied. De groeit ook van alles. En dus vroeger zat er ook, we hebben er vroeger veel adders aantroffen. Ik weet niet hoe dat nou zit. Zoveel loop ik daar nou niet meer. Maar er zat ook veel wild. Ik weet niet, de wildstand is natuurlijk wel achteruit gegaan in Drenthe. Tenminste, zeker de laatste 20 jaar. Het enige wat eigenlijk meer worden is binnen de roofvogels, dus de buizers en ook de vossen, dat is ook wel toenomen. Maar ja, die hebben geen natuurlijke vijand natuurlijk, dus die kunnen gang gaan. De rest, de knien en de hazen en ook de fazanten en de patrizen, dat is allemaal minder worden. Ja, ik ben altijd een natuurmens geweest. Ik vind de natuur is... Dat is een soort van vriend. Een heleboel mensen die bent... ik heb wel eens mensen uit het westen kwamen die op Ballerij liepen, die bang waren van de stilte. Maar ik vind het een soort van vriend waar ik dan doorheen loop en zie van... Boom, dat ben eigenlijk je vriend. Ja, het klinkt allemaal een beetje idealistisch misschien. Maar zo is het niet. De dieren onder naar de kieken vind ik mooi. Ik heb ook vaak een kieker bij me. Ik weet een klein beetje van vogeltjes af. Er zijn lui die weten veel meer vanaf, maar... Ik heb zomers in de tuin heb ik ook soms wel eens. Ik had vorige zomer, of vorige winter eigenlijk ook. Nou, ik voer altijd en daar had ik toch wel. Daar had ik toch wel zeker de 24 marken. Of tenminste verschillende soorten merken. Had ik in de tuin. En ik vind het. Kijk, er giet erin. Buis het, zie je? Mooi, hè? Zit vaak in het oude hold. Af op paaltjes zie ze. Ja, kijk, en daar ben je een heleboel van. En dat wil nog wel, je hebt nog geen strenge winters, dus er is nog wel een beetje voer. Maar als het dan heel streng wordt, dan wordt het ook moeilijk voor die buizen. Dan blijven de sterken die blijven over. Zo werkt het natuurlijk ook een beetje natuurlijk. Well, if you ever been mistreated. You know what I'm-

0: En, je zit hier tegen stroom de landschap van de Drentse Aa natuurlijk. Waar we met een paar gasten in dit programma ook al een keer over hadden. Hè, met Bernd Groen en met Rutger Kopland, de dichter. Het is een geweldig mooi gebied. Kijk, hier heb je op een gegeven moment ook nog even zo'n oude bedding lopen. En dat kronkelt hier maar langs. Kijk, je kunt hier ook wel zien dat het een oud gebied is. Je kunt aan de vorm van de boom vaak zien dat het oud is. Weet je, we lopen nou niet op Ballorij, we lopen nou aan de rand van Ballorij. Hè? Kijk, en daar heet dat het Lonerdiepje eigenlijk, zou ik maar zeggen. Maar kijk, hoe mooi dat kringelt. En hier kun je van die oude bedding zien. Kijk, hier heb je ook aan deze boom, kun je precies aan zien dat het een heel oud holte is. En vaak als je huls ziet groeien en dat soort dingen, lager begroeiing, dan weet je ook wel ongeveer wat. Kijk eens, wat vlucht daar nou nog weer? Klinkt wel specht. Ja, vorige keer had ik hier ook nog de grote bronte specht geregeld in de tuin. De natuur is voor mij een soort van evenwicht. Want de natuur die houdt zichzelf in evenwicht en de mensen die waren vroeger ook duidelijk een onderdeel daarvan. Hè? Ik bedoel, ik vind het prachtig om op een gegeven moment, als je een Amsterdam speelde hebt of zo, zou ik maar zeggen, en je maakt vrij stevige muziek, om dan gewoon eens even als tegenwicht in de natuur te lopen en rust om je toe. En geen oude hoer aan je kop en zo. Dat verzorgt bij mij dan weer een stukje evenwicht. En zo kijk ik dan. Zo loop ik dan. En ik liep veel op Ballorij. Tegenwoordig is het meer een andere steen. Misschien dat we daar zo meteen naar heen komen. Kijk, Gommersveen en zo. In de boswachterij Grollo. Dat is ook een beetje een dergelijk gebied. En dat ben ze ook helemaal aan het. Activeren, zou ik maar zeggen. Staatsbosbeheer heeft daar een weg opgebroken. Dat is een brug door het veen heen komen. En dat wordt weer allemaal, zoals vroeger, wordt ook een stiltegebied, zodat de dieren ook wat minder opjaagd worden. Hè? En dat ligt dan weer tegen het gebied aan van die radiotelescoop. Dus je krijgt daar een heleboel dingen die er niet meer waren. Want ja, er wordt zoveel land wat er in cultuur gebracht. Mensen gaan er met trekkers overheen. Er zit veel meer mensen zitten in de bossen tegenwoordig. En ook in het veld. Je hebt daar bijvoorbeeld op Ballorij weer zo'n veel mensen met van die modelvliegertjes, nou die maken ook een kop lawaai. Nou ja, vroeger zat het leger daar. Het is ook nog van defensie, meen ik. Maar het is wel opgesteld voor het publiek. Dus je kunt daar een prachtige wandeling maken. En het is een uniek gebied, Ballorij, vind ik wel. En aansluitend ook aan die essen van Ballo op Rolde. Daar ben echt nog van die hele mooie essen. Waar ze gelukkig niks aan mogen doen. En dat is nog. Ja, dat is eigenlijk wel beschermd. Ik ben pas geleden nog. Heb ik nog een trede onthuld in het Theater van de Natuur bij Sellingen. Dat is een monument opgezet door een Amsterdamse kunstenaar, Netten. En die treden worden elk jaar wordt daar een gedicht onthuld. De eerste die dat deed was Kees Stip en de tweede was ik, geloof ik. En ik heb daar een stukje van een sequence, een gedeelte van een liedje van mij, van een tekst van mij, van The Big Sleep, is daar in die stenen trap geslagen. En nou ja, dat gaat min of meer over dat men uitverkoop aan het houden is, hè, wat qua natuur betreft, qua delfstoffen, qua alles. Nou ja, en als dat. En je merkt het wel, aan het klimaat ook. Het heeft de laatste tijd veel meer regen, nog eens 2 jaar terug. En het gaat natuurlijk slecht. En de mensen weten dat eigenlijk al lang. Maar op zo'n klimaatconferentie doen ze er ook niks aan. Want dat gaat toch allemaal weer over het geld. Het korte termijn ding. Nou ja, straks valt er niks meer te verkopen. Valt er niks meer uit de grond te halen. En dan gaat het hele zaakje eraan. Nou, dan eigenlijk zou je erover moeten huilen. Maar ik denk dat ik er lachend bij sta. Want ik wist het al lang. Maar men wil toch nog lusten. Dus. Ja, het is een beetje navrant, maar ik moet er ook wel om lachen, want de mensen worden zo vaak gewaarschuwd, maar ja, ze laten andere dingen laten ze gewoon voorgaan. En dat is meestal gewoon, gaat het over geld en over meer. En dat is nou juist de dood in de pot op een lange duur, denk ik.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: De band The Black Crowes uit Georgia loopt vandaag eens een rode draad door het programma. In 2009 werd het album Until the Freeze opgenomen in de Lee Van Helm Studios in Woodstock. En er werd vervolgens getoerd met de Say Goodbye to the Bad Guys Tour. Het einde was dus in zicht voor The Black Crowes. Cursed Diamond.

The Black Rose, Cursed Diamond. Lyle Lovett heeft een nieuw album, 12th of June. Hij maakte dat album met drummer Russell Kunkel, gitarist Dean Parks en steelgitarist Paul Franklin. Hij deed zelf de productie in de Stage Studios in Nashville. Lyle Lovett, The Mocking Ones.

I Love It, The Mocking Ones. In 2011 toerden de Black Crowes door Europa. In Italië, in Spanje, in België. In Londen speelde Jimmy Page weer mee en de tour werd afgesloten met een optreden in Paradiso in Amsterdam. The Black Crowes, Ballad in Urgency.

Black Rose, Ballad in Urgency. Nancy Griffith uit Texas werd ontdekt door Tom Russell tijdens een Kerrville Folk Festival. Ze was jaren getrouwd met singer-songwriter Eric Taylor en vorig jaar overleed ze op 68-jarige leeftijd. Nancy Griffith, From a Distance.

Nancy Griffith, From a Distance. In 2013 toerde de Black Crowes door Amerika met de Tennessee Trucks Band. En in 2015 kondigde Rich Robinson het eind aan van de band, omdat hij ruzie had met zijn broer Chris Robinson over wie hij nou eigenlijk de eigenaar van de band was. De Black Crowes, Descending.

The Black Rose, Descending. Het is een nummer uit 1975 van Ed Bruce. En het werd veel gecoverd door Ray Price, Leon Russell, Dina Carter, Lucinda Williams, Travis Tritt, Shannon McNally en Willie Nelson nam het zelf 5 keer op. Dit is een opname uit 1979 van Willie Nelson. Mama, don't let your babies grow up to be cowboys.

Willie Nelson, Mama Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Zanger Chris Robinson begon zijn eigen band, de Chris Robinson Brotherhood, en later de Crow Flies. En gitarist Rich Robinson ging verder met de Magpie Salute. Twee andere bandleden, Steve Gorman en Jackie Green, begonnen met Trigger Hippie. Hier zijn ze allemaal nog, de Black Crowes, By Your Side.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ten van Albert Cummings is het album van deze week. In 2004 tekende Albert Cummings contract bij het blueslabel Blind Pig Records. Het voorlaatste album kwam uit bij het Nederlandse platenlabel Provoke Records. En dit nieuwe album kwam weer uit bij Ivy Music. Albert Cummings, Meet the Man.

Robert Cummings, Meet the Man. De broers Chris en Rich Robinson spraken 4 jaar niet met elkaar. En in 2019 zaten ze in de populaire Howard Stern Show in Amerika. En daar vertelden ze dat het 30-jarige jubileum van het debuutalbum Shake Your Moneymaker werd gevierd met een tour langs 46 Amerikaanse steden. Later zou die tour ruw verstoord worden door corona. Maar de Black Rose waren weer on the road. Only a fool.

The Black Rose, Only a Fool. Reba McEntire nam een nummer op van Matricia Burke, een singer-songwriter uit Nashville. En Reba McEntire is een boerendochter uit Oklahoma. En die weet er wel raad mee. Ze heeft namelijk al 100 hits gescoord, waaronder 25 nummer 1 hits in Amerika. En ze verkocht ruim 75 miljoen albums. Reba McEntire, The Last One to Know.

Reba McEntire, The Last One to Know. U weet geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Reform the Hounds, dat is een project van zanger-gitarist Lehman Ellerman uit Louisiana en gitarist Jason Morgan. En als gasten doen muzikanten van Louisiana LaRue mee, dat is een populaire band in Louisiana, en de achtergrondzangeres Leslie Hawkins John, en dat is de achtergrondzangeres van Lynyrd Skynyrd. Reform the Hounds, Sweet Wine.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want te gast is Erwin Nijhoff. En Erwin Nijhoff die speelt de hoofdrol in de theaterproductie over Harry Musquet, die op 3 september in Assen in première giet. Straks door meer over. We beginnen met muziek uit 1972. QB and the Blizzards met Pawnbroker.

0: 1972, QB and the Blizzards met de Pawn Brooker van de CD Sometimes. En het is geen toeval dat deze LP uit 1972 komt, want mijn gast Erwin Nijhoff is geboren in 1972.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, dit is muziek waarmee je bij wijze van spreken opgegroeid zou kunnen zijn, maar dat was dan nog heel jong.
1: Ja.
0: Is dit muziek waar jij verwantschap mee hebt?
1: Ja, absoluut. Ik heb. Dit doet me ook weer een beetje denken aan een beetje Stonesy, Faces-achtig geluid. En dat is ook muziek waar ik van hou, zeg maar. En hij doet natuurlijk die bluesy invloed, bluesy rock zou ik het bijna willen noemen. Maar, en een geweldige slidegitaar. Ik weet niet of dit in dit geval Elko Gelling was, maar of was hij. Ja, nog steeds Elko, ja. Ik ooit ook nog een keer in een verre verleden ontmoet. Maar goed, daar hou ik van. En dat was eigenlijk het begin van mijn oude bandje Prodigal Son. Dat had zo bij wijze van spreken. Dat zit wel in dezelfde stijl. Ja, ja.
0: Erwin Nijhoff, even voor de luisteraars. 1972, geboren in Hessem. Opgegroeid in Dalfsen, Zwolle, zeg maar die omgeving. Prodigal Sons werd net al even genoemd. De eerste band waar hij, de band waar hij succes mee had, groot succes mee had.
1: Ja.
0: Later deed hij mee aan The Voice. Hoe heet dat ook weer? Gewoon The Voice, hè?
1: Voice of Holland.
0: Voice of Holland was dat, ja. Daar werd jij derde in?
1: Ik zou zeggen Voice of Hollandse Veld, maar... nee, ik werd derde, ja, klopt. Ja, weet je, dit is natuurlijk onzin. De muziek is geen wedstrijd, maar... ik had geluk, ik had ook... Ik denk dat ik twee rondes haal, want ik was toen al bejaard voor de popmuziek. Ik was 38 en ik werd 39 in die race. Dan ben je voor RTL begrippen ben je echt al zwaar bejaard, zeg maar. Maar goed, ik denk dat ik twee rondes heb, dan weten mensen weer dat ik er nog ben. En dat was eigenlijk mijn hele insteek. En toen kwam ik steeds een ronde verder. Ik denk, oké, dan ga ik ervoor.
0: Ja, precies. En toen kreeg jij, en dan slaan we een hele hoop stappen over. Want dan komen we straks in de loop van de uitzending misschien afgelopen. Toen kreeg jij een telefoontje van Dick van den Heuvel.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is inmiddels, ik denk een paar weken geleden misschien. Blij verrast. En wat zou ik daarvan zeggen?
0: Zei die naam jou wat, Dick van den Heuvel?
1: Daar had ik wel eens van gehoord. Ja. En de productie zei het geloof ik ook met allerlei dingen. Annie M. G. Smit. En heeft allerlei dingen op televisie en in theater gedaan.
0: Ja, Ramses heeft hij gedaan.
1: Ramses natuurlijk ook, ja.
0: Ja.
1: Nee, dus ik had wel zoiets over, volgens mij. Geen kattenpis, zeg maar. Geen kleine jongen. En dat vond ik wel heel mooi. Dat ik ook denk, ja, als je dan toch over zo'n stijlicoon, hè, Nederlands icoon, blueslegende, nederpop, historie, Harry Musquet, ja, dan moet je niet lullig doen, zeg maar. Dan moet je gewoon wel serieuze mensen hebben. Mm-hmm. Maar ik was heel verrast en blij en vereerd dat ik gevraagd werd voor om dan, ik moet er nog eenmaal wennen, maar dat ik Harry vertolk, zeg maar.
0: Ja, dat is het wel, ja.
1: Ja, want het is heel apart, want we hebben natuurlijk samen op dezelfde festivals gestaan. Ik heb, misschien op de kop af, bijna 30 jaar geleden heb bij jullie in het programma gezeten. Toen begon ik net, een broekie van 19, denk ik, met die Prodigal Sons begon ik toen net.
0: Ja.
1: Dus daar haak ik altijd nog een leuke herinnering aan. En ook praten over muziek. En ik zat toen nog heel erg in de Stones en in Elvis en... Ergens kan ik me nog vaag herinneren of er nog buiten de opnames om was of in de opnames zelf, dat weet ik niet meer. Maar ook over Elvis Sun sessies. Elvis zong natuurlijk ook heel veel oude blues. En wat hij dan op zijn eigen unieke manier weer vertolkt. Ergens zit er nog een soort herinnering. En ik heb ook nog een hele vage herinnering, maar dat... Ik dacht dat ik zelfs nog een keer mee geweest ben naar huis. Maar misschien vergis ik me nou enorm. Ergens zit er in mijn herinnering dat we ook nog wat gedronken hebben. Maar daar weet ik dus niet meer zeker. Maar ik weet wel dat de wereld, ik noem het dan maar de wereld van Harry Musquet. Indirect een aantal mensen die ermee te maken hebben gehad. Die kwam ik onderweg wel tegen in de kroeg in Zwolle. Toen ik later in Zwolle woonde was... Die kwam ik onderweg wel tegen in de kroeg in Zwolle. Toen ik later in Zwolle woonde, Roy Couchel, daar hing ik.

0: En toen Roy die zegt van ja, ik doe, doe ik wel mee. En ik kende Roy alleen met zijn fluiten en zijn toetsen. En nee, maar ze spelen gitaar mee. Dus toen werd ik een beetje voorzichtig. Dat ik denk van, ik weet niet wat ik daar maar van moet denken. Wist ik veel dat die Roy, die kan gewoon alles. En dus hij zei, nee, we gaan niks voorbereiden. We gaan gewoon improviseren. En dan werd me dan partijen een mooie improvisatie. Ik heb denk ik zelden, er werd gewoon een nummer ter plekke gecomponeerd eigenlijk. En ik hoop dat er nog opnames van zijn. Maar dat was eigenlijk ook het talent van Roy Couchel. Wat ik aan de lijve ondervond toen. Ik weet ook nog wat ik zei. Goh, jongen, ik heb helemaal geen budget, joh. Want ik kan ternauwernood de jongens betalen die ook meespeelt. Mm-hmm. Nee, Roy, ik vind gewoon, ik doe het voor de muziek. Dus dat was mijn kennismaking met Roy Couchel. En ik weet ook nog wat dat ik in een kroegje werkte in de Brinkhof. In Dalfsen. Toen was ik een jaar of 14. En dat was volgens mij ook, dacht ik, ook de periode dat Roy Couchel ook veel met Harry speelde. En ik weet dat ze vanuit die kroeg kwamen ze ook vaak kijken bij. Er was in Dalfsen best wel een schare. En toen kende ik de hele muziek nog niet. En dat waren best veel mensen die dat volgden, zeg maar. Harry Musquet en dat heet toen misschien nog anders. Maar in ieder geval de Musquet Gang heb je geloof ik nog gehad.
1: Ja.
0: En volgens mij ook in de studio in Dalfsen hebben ze ook nog met Jan Kissies volgens mij nog wel.
1: Sky Songs on the Spot.
0: Ja, oké. Okay,
1: hebben ze daar gemaakt, ja.
0: Ja, dus dat was. Dus zodoende ik indirect kwam ik allerlei mensen. Nou ja, later Elko Gelling nog wel ontmoet. En ik heb onlangs nog een tribute George Kooijmans. Omdat hij natuurlijk helaas ALS heeft. En werd ik benaderd om een show te doen met mijn band. Met een aantal nummers van Golden Earring. En toen heb ik nooit geweten. Er zitten van die hele mooie bluesy likjes in Radar Love. En wat ik heb begrepen is dat ook Elko Gelling die meespeelde, of niet? Ja, heb ik nooit geweten. Ik weet wel dat er een hele roemeruchte live plaat is. Van waar Elko Gelling ook de Sterren van de Hemel speelt. Zo kwam bepaalde werelden. Ook weer bij mij terecht, zeg maar.
1: En nou sta je in september vanaf. Ik geloof dat het begint vanaf 1 september. Dan is de try-out. 2 september ook try-out. 3 september officieel de première. Die vindt plaats in Assen. Het is een buitenlocatie. De tuin van de ondernemersfabriek aan de havenkade in Assen. Sta jij straks daar de rol van Harry Musquet te vertolken? Wat stel je je daarbij voor? Welke beleving heb je daarbij?
0: Nou, als ik de muziek nu zo hoor, want ik weet inmiddels, ik kan nog niet alles verklappen, maar ik heb nu een aantal nummers gehoord. Ik heb er ook wel een mysterieus gevoel bij. En dat ik moet zeggen, ik heb Harry niet goed gekend. We kennen elkaar en dat was het ongeveer. Maar dan, hij straalt wel iets mysterieus uit. En dat de nummers die ik inmiddels heb te horen heb gekregen, die ook in die voorstelling zitten, er zijn een aantal nummers bij die vind ik zelf ook, vind ik echt te gek. Een beetje mysterieuze muziek, zou ik bijna zeggen. Maar ook wel, ik weet niet, er zit gewoon sfeer in. En dus op dit moment, ik zit op dit moment in een mysterieuze fase, zeg maar. En ik ben ook heel, ik heb het script, een gedeelte van het script heb ik inmiddels gelezen. En dat is ook wel, het past er wel bij. Ik vind het script wat ik inmiddels gelezen heb en een aantal nummers die dan heel erg op de sfeer zitten, zeg maar. Ik zie er enorm naar uit. En het wordt ook een enorme uitdaging. Want ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen acteur. Ja. Ik ben een zanger, gitarist. Ik heb veel in theater gedaan. Ik ben wel vertrouwd met een aankondiging. En dat soort dingen ook wel. Maar ik snap het leven behoorlijk van mezelf. Niemand snapt het leven van zichzelf. Maar ik het leven wat Harry geleid heeft, daar kan ik me natuurlijk behoorlijk in verplaatsen. Omdat ik de ups en downs zelf ook gehad heb.
1: Er zitten wel goede andere acteurs trouwens bij. Ja. Alexandra Alfenaar zit erbij. Alfred van der Heuvel zit erbij. Marcel Hoving zit erbij. Plus nog een heel aantal vrijwilligers
0: En die gaan mij erdoor slepen.
1: Precies, precies.
0: Ja. Mooi.
1: Ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die een verhaal te vertellen hebben over jouw muzikale achtergrond.
0: Ja.
1: En het eerste stuk dat is Time Waits for No One van de Rolling Stones. Waarom dat nummer?
0: Nou, Time Waits for No One vind ik ook echt zo'n pareltje. Wat eigenlijk, Angie is natuurlijk hartstikke bekend. Is een schitterend nummer. Satisfaction, dat kent iedereen natuurlijk ook. Maar dit vind ik echt zo'n pareltje wat bij het grote publiek nooit helemaal bekend geworden is. En natuurlijk ook met het geniale gitaarwerk van Mick Taylor. Die geweldig soleert. En dus

0: Ja, en ik heb ooit de eer gehad om met Mick een aantal keren op te trainen. Zelfs nog een liedje geschreven. En ja, en dat was misschien wel... Ik zeg misschien, want elke periode had zijn geweldige periodes. Hè, met Brian Jones en met... maar Mick Taylor ook, ja, dat was wel toch wel... En zeker hoe ze toen live vlamden, was geniaal.
1: Time waits for no one.

0: lyrisch, die solos. Mooie muziek, die solos, die vind ik zo. Dat melodische. En dat. En dat is ook de raakvlak een beetje. Als we dan toch even nog een beetje de link met Musquet en Elko Gelling. Het, toch wel, er zijn wel raakvlakken met Gelling en Taylor, ja.
1: En dit is de korte versie trouwens, hè, van Time Waits for No
0: ja,
1: One.
0: Klopt, ja, klopt.
1: Op It's Only Rock and Roll duurt hij bijna 7 minuten.
0: Ja.
1: Harry was een geboren en getogen Assenaar. Heeft een jaar of 6 in Grollo gewoond. Zijn laatste jaren woonde hij in Rollo, maar in Rolde. Maar Assen was zijn geboorteplek. Jouw geboorteplek is Hessem, Dalfsen, hè?
0: Ja, het is een buurtschap bij Dalfsen. Ja. Tussen Dalfsen en Vilsteren. Ik weet niet of je Vilsteren kent, hoor. Maar, en, ja, mooi landelijk ook. En, net als nou, wat je hier ook hebt. Ja, ook heide en mooie bossen en landgoederen. En ja, dus zeer aan verknocht. En helaas woon ik er niet meer. Ik kan het niet betalen. Nee, maar de hoop, ja, dat ergens dat trekt altijd nog wel. Ik,
1: want je woont in Heten, hè?
0: Heten, ja. Een dorpje bij Raalte eigenlijk. Ja.
1: Harry was een Assenaar, wat ik net al zei. Vanaf 1991 maakten we het programma Harry's Blues, dit programma, tot 2011. Harry die sprak voor een deel Nederlands, maar hij sprak ook Assens.
0: Ja.
1: Jij praat ook Zaalans, hè?
0: Ja, ik.
1: En daar ben je ook wel actief in, of niet?
0: Met mijn kinderen niet meer. Maar af en toe was het voor de grap. En dan hebben we een beetje lomp lul, zou ik maar zeggen. Nee, maar. En mijn vrouw, haar ouders, dat zijn ook boeren, zeg maar, om zo maar te zeggen. Maar, dus die praten het ook wel, maar zij praten het zelf ook niet meer. Dus ik ben een beetje. Hullenboer zei vroeger altijd, de bent van die dubbel gehandicapte Wechter. Mijn ouders hebben mij nog Nederlands geleerd. Maar ja, goed, er waren natuurlijk boeren. En mijn moeder die kwam uit Twente en mijn vader uit de regio Dalfsen dan, zeg maar. En dus die praten gewoon plat met elkaar. Maar met kinderen hebben ze ons geprobeerd toch een beetje Nederlands mee te geven. Ja. Maar stel, als je ooit nog eens studeert, dan kwam er natuurlijk niks van terecht. Maar goed, dus op zich ben ik er blij mee. Dus als ik dan optreden zat in Amsterdam en al weet ik veel waar, dan kon ik me in ieder geval verstaanbaar maken. Want ik had op een gegeven moment ook al bandleden die spraken in woord Nederlands. En dan moesten we ook vaak ook wel opletten als we dan in de kleedkamer bij Paradiso. En er waren de gasten uitgenodigd. En wij gingen als band zijnde. Ja, plat Zaalands of noem het maar, geef maar een naam. Maar in ieder geval in plat tegen elkaar. En af en toe, dat ik was, jongens, ook een beetje Nederlands. Want ja, daar staat iemand er voor spek en bodem bij. Ja. Ik heb het in Friesland ook wel eens gehad. Ik heb helemaal totaal geen hekel aan Friesen of Groningen. Of Drenthe kun je het ook mee. Maar als er net een te heftig accent of een te heftig dialect waar je zelf niet spreekt. Dan sta je er wel een beetje voor spek en bodem bij.
1: Ja.
0: Nee, dus daar moesten we een beetje rekening mee houden.
1: Het moet dan wel communiceren, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is de reden dat wij nu voor een belangrijk deel in het Nederlands doen. Alhoewel het volgende nummer, dat gaat wel over dat Zaalands, hè?
0: Ja, en die heb ik heel bewust, want je vroeg, god, wil je nog eens een paar eigen keuze? En dat vind ik altijd zo lastig, want die kunnen we 2 jaar doorgaan, zeg maar, met favoriete nummers. Maar ik dacht, nou, iets wat dan wat iets over mezelf zegt, is dan heel erg van het volgende liedje, toevallig ook van Hullenboer. En die waren geloof ik ook nog redelijk populair in Drenthe, maar die komt toevallig redelijk uit de regio, Luttenberg dan, waar ik dan zelf vandaan kom, of vlakbij waar ik vandaan kom, zeg maar. Dat is een paar dorpjes verderop. En die man die praat zo mooi plat, dat is Gerard Oosterlaar. Maar de bijnaam was dan Hullenboer, zeg maar, van zijn familie. Hij praat heel mooi plat. En hij heeft gewoon hele mooie teksten, vind ik. En ze zijn er een beetje lullig van afgekomen. Zijn toen dat nummer Busje komt zo was, was dan. En dat was eigenlijk gewoon een grap. Er waren ze gewoon een keer speciaal snel geschreven voor een of andere speciale aanleiding, weet ik veel wat. Moesten voor een of andere verzorgingsthuis spelen. Dan hadden ze dat liedje gemaakt. Maar dat werd er gewoon knoepert van een hit. Dus, en voor de rest hebben ze nooit geen hits meer. Tenminste, niet landelijk, laat ik zo zeggen.
1: Ja.
0: Maar dat nummer, dat is ook weer zo'n verborgen pareltje. Dat gaat dan eigenlijk over een boer die het niet meer kan redden. En ik heb dat aan de lijf ondervonden met mijn ouders en mijn opa en oma. Wij wonen naast mijn opa en oma. En die wonen op de oude boerderij. En mijn ouders die hadden er op een gegeven moment een huis ernaast gebouwd. Dus ik heb van jongs af aan de kommer en kwel van het boerenleven heb ik van dichtbij meegemaakt. En ook dat er af en toe gewoon wat minder beleg was op brood. Dus hier zit er een beetje de pijn in van een boer die het niet meer kan rooien. En uiteindelijk de boel moet verkopen, zeg maar. Ja.
1: Naar de bliksem.

0: Dramatiek.
1: Ja, maar een hele actuele tekst eigenlijk die op het platteland zeker aanspreekt. Hullenboer met Noor de Bliksem van de cd. Hele mooie titel trouwens, die cd. Ja. Moet je goed kijken wat ik zeg. Ja. Goed kijken wat ik zeg.
0: Ja, mooi hè.
1: Harry's Blues. Ja. Daar lust u naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Straks aan de telefoon nog Erwin Java, de man die de muzikale leiding heeft van de theaterproductie rondom Musquet, die dit najaar in september in première giet in Aachen. Maar eerst drie uitvoeringen van dezelfde compositie. Het nummer I Can Quit You Baby van Otis Rus, uit 1956. En de eerste versie, een hele mooie versie vind ik, met Erwin Java op gitaar, uit 2003 van de cd Boom Boom Bang, I Can Quit You Baby.

0: No matter how hard I try, just can't quit you.
1: De pure blues eigenlijk, Erwin, hè?
2: Ja, ja, mooi. Ja, en ook met een klassieke gitaar gespeeld. Dat vond ik schitterend. En net hoorde je Norde Bliksem met de Hollenboer ook op een klassiek op een klassieke gitaar. En nu blues op een klassieke gitaar. Erwin Java op een nylon snarig. Ja, geweldig. Schitterend ook. Ja.
1: Mooi, hè?
2: Ja. Ja.
1: Straks Erwin aan de telefoon. Het origineel van I Can Quit You Baby, dat is van Otis Rus. Althans, die heeft het als eerste op de plaat gezet. Compositie van Willie Dixon. Het was ook het eerste nummer van Otis Rus in 1956.

0: eerste uitvoering op vinyl 1956. Otis Rush, I Can Quit You Baby. Met Big Walter Horton op de mondharmonica. Erwin Nijhoff, jij speelt ook mondharmonica, hè?
1: Ja, ja, ik, dat, ja, wat zou ik ervan zeggen? Nee, ik kan wel wat lijntjes, zoals, nou ja, The River, like, natuurlijk een nummer wat voor mij ook wel belangrijk geweest van Bruce Springsteen. Ik werd eigenlijk getriggerd door mijn opa, de oude boer, zeg maar, die speelde dan mondorgel. En mijn oma speelde ook mondorgel. En dus dan in dat oude keukentje, zeg maar, in buurtschap Hessem, dan af en toe, dan speelden ze wel eens. En, dus daar werd door getriggerd. Nou, toen leerde ik Bob Dylan kennen. En toen leerde ik later Bruce Springsteen kennen. En op een gegeven moment is het natuurlijk oude blues. En op een gegeven moment zoek je steeds verder in de muziek. En dus ik had op een gegeven moment, maar wat mij heel erg getriggerd heeft, is mijn opa, zeg maar, die dat speelde. En dat ik de muziek van Bob Dylan en Bruce Springsteen leerde kennen. Dat ik dacht, ja, die deden dat. En ik dacht, oh, dat wil ik ook wel. Nou, zo recht toe, recht aan. En toen ben ik het gaan spelen.
0: Ja. Nou, ik denk dat we jou met mondharmonica ook nog wel even zien in het theaterstuk over Harry Musquet dit najaar, september, in Aas. Ja. Derde uitvoering van I Can Quit You Baby. Dat is een wat recentere uitvoering van een Nederlander die waarschijnlijk naar Canada is verhuisd. Hij heet namelijk Jack de Keizer. Het is een Canadese bluesman uit 2018 van de cd Checkmate. Zijn versie van I Can Quit You Baby.

0: De derde versie was dat van I Can Quit You Baby van Jack de Keizer van de CD Checkmate 2018. Het origineel uit 1956 van Otis Rus. En de eerste die we draaiden, dat was uit 2003 van de CD Boom Boom Bang. Eigenlijk Erwin Java en Harry Musquet, Cuby and the Blizzards uiteraard, van I Can Quit You Baby. Aan de telefoon op dit moment Erwin Java. Goedenavond, Erwin.
1: Hey, hallo Albert.
0: Ja. Klonk mooi, man. I Can Quit You Baby. Jij op de klassieke gitaar.
1: Daar zeg je zo wat. Ik moet even in mijn geheugen graven.
0: Ja, je hebt hem niet gehoord, dus wat lastig.
1: Nee,
0: ja?
1: Ik heb hem niet gehoord, nee. Ik zal er nog eens naar luisteren.
0: jij bent de muzikale man, de muzikale leider van de theatervoorstelling rondom Harry Musquet dit najaar in Assen. Heb je er zin in, Jan?
1: Ja, man, dat lijkt me hartstikke leuk. Bijzonder ook. Ja, kijk, dit is natuurlijk een bijzonder jaar, hè. Harry zou 80 geworden zijn. En het is zijn 10e jaar sterfjaar, zeg maar. En dat is natuurlijk ook in september, hè, zijn sterfdag. Dus ja, nee, hartstikke leuk. Is zeer vereerd.
0: Want jij bent degene die verreweg het langst met hem samen hebt gespeeld. Ik denk bijna 25 jaar.
1: Ja, zeker 25 jaar. Achtereen, hè. Ik geloof dat Hans Lafaye heeft ook wel bij elkaar wel 25 jaar met Harry gespeeld, maar niet 25 jaar achter elkaar.
0: Oh, okay. Ja.
1: Dus dat was wel een bijzondere prestatie, geloof ik. om dat 25 jaar achter elkaar vol te halen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk allerlei periodes meegemaakt, ook muzikaal. Dat Harry wat meer experimenteerde met de Musquet Gang, de Harry Musquet Band, Musquet, en later de theaters inging. Ja, dat was wel een afwisselende periode, denk ik.
1: Zeker, zeker. Ja, echt heel veel geleerd en meegemaakt. En wat wil je? De 25 jaar, dat is een groot gedeelte van mijn leven geweest natuurlijk.
0: Ja, en dan ga je straks Erwin Nijhoff begeleiden. Tenminste, ja, begeleiden, hoe moet ik het zeggen? Samen met hem spelen.
1: Ja, dat is erg leuk. Mijn naamgenoten, we zijn naamgenoten.
0: Ja.
1: Ik ben ook heel blij dat Erwin ja gezegd heeft tegen deze klus. Want volgens mij is hij daar heel erg geschikt voor. Natuurlijk sowieso als muzikant, maar ook om het feit dat hij natuurlijk bekend is met het Saksische taalgebied. Hè?
0: Ook dat,
1: ja.
0: Ja, komt uit Dalfsen, ligt niet zo ver.
1: Ja.
0: Daar hebben jullie ooit nog een keer een cd opgenomen in Dalfsen. Weet je dat nog?
1: Ja, Sky Songs on the Spot.
0: Precies, ja, bij Jan Kissies.
1: Bij Jan, ja, toen, ja, dat was toen de studio van Jan Kissies. Ja, ik weet niet eens meer welk jaar dat was. Ik denk 94 of zo, denk ik.
0: Denk het
1: misschien
0: ook,
1: weet jij dat altijd.
0: Hey, met wie ga jij allemaal samenspelen in die theaterproductie?
1: Ik kom met een vierkoppige band. En dat zijn de jongens die waar ik de laatste tijd veel mee werk. Dat is Guus Strijbos op het bas. Bas Mulder op keyboards en Marcel Wolthoff op drums. En de laatste jaar, zeg maar, opereer ik een beetje onder mijn eigen naam. Als Erwin Java Travel Party. En daar maken die jongens ook deel uit van. En ze hebben nog de cd die ik een jaar of 3 geleden heb uitgebracht. Daar spelen zij ook op.
0: Keeping it real.
1: Precies, ja. Ja.
0: Dat betekent dat jullie ongetwijfeld al goed ingespeeld zijn. Alleen nog wat minder bekend met het repertoire, althans de andere mannen, denk ik, van Harry Musquet.
1: Ja, ja, ja. Maar daar wordt hard aan gewerkt, hè. Dus er is al een playlist. En de nummers moeten natuurlijk wel aangepast worden. Want het is ondoenlijk om al die versies volledig in anderhalf uur. De voorstelling gaat ongeveer anderhalf uur duren. Elke per avond. En, dus er zullen kortere versies van gemaakt moeten worden. Maar dat zal ook samen met Erwin Nijhoff natuurlijk. Zullen we er allemaal uit van werken. En met de producent natuurlijk. Of de regisseur.
0: Ja. Nou, dat wordt denk ik ook de verrassing van dat heel nieuwe mensen, dat die nu het materiaal van Musquet gaan spelen. Dus niet één op één coveren, maar daar een eigen draai aan geven.
1: Nou ja, dat is het. Kijk, het is natuurlijk de hele voorstelling gaat ook niet over Cuban in the Blizzards of zo. Hè? Het gaat eigenlijk over het leven van Harry Musquet. En die nummers die gekozen zijn, die geven een beetje zeg maar, tijdsbeeld. De stappen in het leven van Harry aan. Daar zijn de nummers een beetje vooruitgezocht natuurlijk ook. En het wordt geen reunie van Cuban in the Blizzards. Daar heeft het niets mee te maken. Het gaat puur om een verbeelding van het leven van Harry natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou, de mensen hoeven niet te wachten tot september om Erwin Nijhoff en Erwin Java samen te zien, want daar is nog een andere gelegenheid, geloof ik, ja?
1: Ja, dat klopt. Deze zomer zijn er uitzendingen van Veronica Insight, waar ik sinds september van vorig jaar regelmatig heb ingevallen voor Danny Vera. En in de zomer zijn er een aantal uitzendingen waarin ik ook samen met Erwin, andere Erwin dan, wat nummers ten gehore ga brengen. En de eerste keer zal waarschijnlijk op 10 juni, hoogstwaarschijnlijk al op 10 juni zijn.
0: Nou.
1: Zeer waarschijnlijk. Dat is gewoon 10 juni.
0: En dat is een bijzondere datum, want dat is de 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Nou, kijk, ja? wat een timing, niet?
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, ik heb jou ook gevraagd om een nummer te noemen wat we in deze uitzending kunnen draaien. Wat op zich waarschijnlijk niks te maken heeft met de theaterproductie, maar wat voor jou gewoon bijzonder is. En jij noemde Sky Song on the Spot.
1: Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk een hele moeilijke keuze. Want er zijn de zoveel nummers die ik altijd geweldig vond om te spelen. Maar ja, ik kies voor Sky Songs. Omdat vond ik toch ook een bijzondere periode in Harry's leven. Maar ook in de periode van die band eigenlijk. Dat is een bezetting met de Musquet Gang uit die bestaan heeft van 86 tot 96. Die vaak wat onderbelicht is. En zonder die bezetting was er eigenlijk geen vervolg geweest voor het succesvolle vervolg van Cuban in the Blizzards na 96. Dus daarom koos ik voor deze.
0: Dankjewel, Erwin.
1: Graag gedaan, Albert.

0: Erwin had het helemaal goed. 1994, de CD Sky Songs on the Spot. En dit was het titelstuk van die CD. Uitvoering van Musquet. Erwin Nijhoff is in de studio. Daar praten we nog mee. Een paar zaken die nog aan de orde moeten komen. We hebben het net al gehad over het mondharmonica-spel. Dat er uiteraard bij hoort. De persoon Harry Musquet. Ja, welk beeld had jij bij de persoon Harry Musquet? Welk beeld komt bij je op? Ik bedoel, het is nu 80 jaar geleden, bijna 80 jaar geleden dat hij geboren is. Hij heeft tot 2011 geleefd. Wat voor man was het in jouw oog?
1: Puur no-nonsense, maar niet simpel, zeg maar. Zoiets. Mm. Ja, dat is eigenlijk de eerste waarde hem opkomt. Want er wordt vaak gedacht van mensen die Simple Man, heb je al iets over een prachtig nummer ook je hebt, wat ook in de... mag ik dat verklappen? Die komt in de voorstelling. dat zegt ook een boel over... Ja, geen bullshit. En dat zo hoop ik zelf ook... En hoe ouder je wordt misschien, hoe meer aan je erachter komt van... jongens, er is zoveel bullshit. Heel veel dingen die doen er niet toe. En jongens, doen we normaal. Weet je, of normaal, dat is ook altijd zo snel gezegd. Maar probeer de shit van de bullshit te scheiden, zou ik bijna zeggen.
0: Ja. Beetje proberen te kijken van wat de essentie van...
1: Ja, en dat komt bij mij heel erg... Nou ja, dat zit natuurlijk ook heel erg in de Drentse aard ook. En daar voel ik me ook mee verwant van de Overijssel, Drenthe. Dat bent elkaar niet, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, het woord nuchter is ook niet helemaal waar. Want ik bedoel, als je gewoon de blues wil zingen zoals Harry Musquet... Dan red je dat niet alleen maar met mompel de mompel, zeg maar. Dan moet je je ziel en zaligheid er wel in gooien. Maar wel gewoon een beetje een gezonde blik, heldere blik naar de wereld eigenlijk, ja.
0: Nou, heel benieuwd hoe jij straks in september die rol van Harry Musquet invult. Onder leiding van de regisseur Dick van der Heuvel natuurlijk. Een man die heel veel ervaring heeft. Met andere spelers erbij. Namen die heb ik net al genoemd. Alexandra Alfenaar, Marco Hoving en Alfred van der Heuvel onder andere. Plus nog heel veel vrijwilligers die eraan meewerken. Muzikale band erbij. Nou, die band die heb je net gehoord.
1: Ja.
0: Spreek jou ongetwijfeld aan.
1: Jazeker. Ja, een aantal die ken ik dan ook wel. Ik heb dan volgens mij nog niet met allemaal gespeeld. Maar en volgens mij, ik zit hem te denken of ik met Erwin ooit. We zouden wel eens een keer wat doen. Maar volgens mij heb ik met niemand nog op het podium gestaan. Maar ik ken ze wel indirect, laat ik zo zeggen. Ja.
0: Dat gaat allemaal gebeuren.
1: Ja.
0: Voor de liefhebbers, mensen die er meer van willen weten. Er is een website beschikbaar van waar je alle informatie op kunt vinden. Ik heb net al even genoemd dat de try-out dat die op 1 en 2 september is. En de première is op 3 september. De website waar alles op te vinden is, dat is Theater Musquet. Moet ik even goed kijken vanaf Theater Musquet. Daar kun je ook de kaarten op bestellen. Die kaarten die kosten in de voorverkoop, dan kosten ze €37,50. Voor de try-out trouwens 32,50. En na 11 juni dan kosten ze €42,50. Dus zorg dat je er snel bij bent. Maar kijk anders maar op de website van Radio Drenthe of van Harry's Blues. Daar staat alle informatie op. Erwin, bedankt voor de aanwezigheid hier. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Ook dank uiteraard aan Erwin Java, die even aan de telefoon was. Ja, we besluiten met een nummer van de laatste CD van Harry Musquet. Van de CD Cats Lost, Low Country Blues. Waarom dat nummer nou?
1: Ja, nou, toen ik gevraagd werd om dit project te doen. En toen was ik eens gaan onderzoeken, zeg maar, ik noem het dan maar. En toen kwam ik dit nummer tegen. En ik werd zo geraakt door die tekst. En iedereen herkent zich wel een beetje in het maaiveld in Nederland. En de kop gaat eraf. En ook wel een beetje, het past ook wel weer een beetje in deze tijd. Van als je een andere mening hebt, dan bof. Dan word je gelijk, als je te weinig, er is te weinig oor voor elkaar, vind ik eigenlijk. En dat vind ik, dat zit ook wel heel erg in dit nummer. En dat nummer raakt me enorm. Ik vind de muziek ook geweldig. Ik vind het mooi gezongen. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik zou zeggen, luister maar. Ja.
0: Low Country Blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Engelse band Fischer Z is een band rond zanger, gitarist, componist John Watts. En deze John Watts maakte ook albums met Peter Gabriel, Steve Cropper en Dixie Midnight Runners. En hij toerde met James Brown, The Police en Dire Straits. En met dit nummer haalde hij de nationale top 40 in Nederland. Fischer Z, The Worker.

Fischer Said, The Worker. Lynyrd Skynyrd uit Jacksonville, Florida, loopt vandaag als een rode draad door het programma. En het album Street Survivors kwam in 1977, 3 dagen na de fatale vliegramp, uit. En er kwamen bij die vliegramp niet alleen 2 bandleden om het leven, maar ook nog een roadmanager, een achtergrondzangeres en 2 piloten. En 6 muzikanten raakten ernstig gewond. Lynyrd Skynyrd, Red, White and Blue.

Lynyrd Skynyrd, Red, White and Blue. Gary Rafferty die kwam uit Schotland en hij speelde samen met Joe Egan in de Humble Bums en Red, White and Blue. Gary Rafferty die kwam uit Schotland en hij speelde samen met Joe Egan in de Humble Bums en later in Steel.

Gary Rafferty, Baker Street. Na de vliegramp in 1977 waren de gerevalideerde bandleden betrokken bij allerlei andere bands. En gitarist Gary Rossington van het voormalige Lynyrd Skynyrd had zelfs een band met louter ex-leden van Lynyrd Skynyrd. En toen werd er besloten om Johnny Van Zandt, de broer van de overleden zanger Ronnie Van Zandt, als zanger aan te trekken. En dat was een reden om 10 jaar na de vliegramp weer een comeback te maken in 1987 als Lynyrd Skynyrd, Hell or Heaven.